Amsterdam schrijf Alex Warren en Ordinary. Aankomend weekend heb ik een date met een hele leuke meid. Ja, het zit namelijk zo. Ik heb de app, een dating app Bumble heb ik gedownload. Best wel een tijdje geleden. En dat is een dating app, maar dat hoeft niet per se liefde te zijn. Je kan daar ook die app kan je ook downloaden als je op zoek bent naar connectie op een vriendschappelijke manier. Dus dat heb ik gedaan, best wel een tijd geleden. En daar sprak ik op een gegeven moment een meid. En die zei, zullen we elkaar even toevoegen op Instagram? Nou, zodoende. En van Instagram gingen we eigenlijk uiteindelijk door naar WhatsApp. En nu zijn we dus al 2 maanden met elkaar aan het WhatsAppen. We zijn of voice memo's naar elkaar aan het sturen. We zijn foto's naar elkaar aan het sturen. En het gaat echt over van alles en nog wat. We zitten nu op het punt dat we gewoon 15 minuten lange voice memo's naar elkaar sturen. En het voelt al alsof ik haar al heel erg lang ken. Maar ik heb haar dus nog nooit gezien. Dat gaat dus aankomend weekend gaat dat gebeuren. Ga ik haar voor het eerst echt ontmoeten. En ik ben toch een beetje zenuwachtig. Ik ben ook een beetje nerveus. Want ja, gaat het net zo leuk zijn in het echt als op de app? Of is het dan toch ongemakkelijk omdat je elkaar nog nooit hebt gezien? Want ja, het is toch anders als je elkaar face-to-face ziet in plaats van gewoon via je telefoon. Dus ik ben heel erg benieuwd. Zondag gaat dat dus gebeuren. Ja, ik weet niet. Het voelt toch ook een beetje gek om voor het eerst met iemand af te spreken op een niet liefdevolle manier. Of niet zeg maar in de zin van liefde. Maar dat het nu echt vriendschap is. Want ja, belangrijk vind ik nu. Voel ik me op mijn gemak bij diegene? Kunnen we een beetje lachen? En is het een beetje hetzelfde zoals de app? Ja, ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. Dit wordt wel de eerste en de laatste keer. Want de app heb ik verder al wel verwijderd. Want ik merkte toch dat ik ook geen tijd had om allemaal te gaan appen met mensen en te praten. Maar zij is blijven hangen, dus ik ben heel erg benieuwd. Nou, ik laat je volgende week weten hoe het is gegaan. Misschien komt ze ook wel niet op dagen of is het te laat of gaat het allemaal niet door? Ja, ik weet het natuurlijk niet. Nou, ik hou op de hoogte. Zometeen Christina Aguilera, eerst another 50.

Music Genie in a Bottle. Nou, trek die bottle maar open, zou ik zeggen. Het is bijna weekend en het wordt ook nog eens lekker weer. Nou, wie ook graag een fles openmaakt voor zijn podium opstormen, dat zijn de mannen van Kensington. Ja, zij drinken voor het optreden graag een limoncello. Op advies van de dokter. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek. Maar de KNO-arts, keel, neus en oor, die arts heeft gezegd dat het goed is voor

kan. Suzanne Freek en Goud bij Q. Ja, ik ben even op zoek naar iemand die op dit moment aan het werk is. Of net klaar is met werken, of nog gaat werken. Dus als jij die persoon bent, stuur dan even werk met een berichtje in de Q-Music app. Want ik ga zo meteen weer beroepen raden. Dat doe ik in een tijdsbestek van een minuut. Ga ik allemaal vragen heen stellen. En na een minuuttijd ga ik raden wat jouw beroep is. Dus ik zou zeggen, kom maar door. Stuur lekker werk met een berichtje in de Q-Music app. Gaan we zo meteen samen dat spelletje even spelen.

0: Rihanna, Calvin Harris en We Find Love. En zometeen Siente Tu Era Conocido. Zo, die kwam er echt soepel uit, hè? Weekopgroevend.
1: Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30.
0: Het is 2:30 geweest. Betekent dat ik op zoek was naar iemand die aan het werk is. Jordi, goeienacht.
2: Goeienacht.
0: Jij was net op weg naar huis, hè?
2: Ja, klopt.
0: Net klaar met het werken. Hey, zonder te veel te verklappen, hoe was je shift?
2: Het was weer innoverend.
0: Het was weer innoverend. Oké. Nou, laten we anders gewoon eerst dat ik jouw beroep ga raden en dat we daarna het even over jouw werk hebben. Ik ga zo meteen de timer zetten van 1 minuut. Ga ik allemaal vragen aan jou stellen over je werk. En na 1 minuut tijd dan ga ik proberen jouw werk te raden.
2: Succes.
0: Nou, dankjewel. Ik ga ook even de hulp inschakelen van de luisteraar. Mocht je nu luisteren en een idee hebben wat Jordi voor werk doet, stuur dan even een berichtje in de Q-app. Je mag ook vragen insturen. Ik zie alles hier helemaal live binnenkomen. Oké, Jordi, ben je er klaar voor?
2: Zeker.
0: Komt-ie aan. Ben jij onderweg voor je werk?
2: Nee.
0: Nee, oké. Heb je werkkleding aan?
2: Nee.
0: Werk je met collega's?
2: Ja.
0: Werk je ook nog met klanten of gewoon met andere mensen behalve je collega's?
2: Nee.
0: Oké. Moet je veel lopen voor je werk?
2: Vanavond wel.
0: Oké, werk je met eten?
2: Nee.
0: Werk je met dieren?
2: Nee.
0: Hoe ziet jouw werkomgeving eruit?
2: Heel divers.
0: Heel divers, oké. Maar veel kamers misschien?
2: Nee.
0: Help je mensen, vraagt Jeroen?
2: Nee.
0: Oké, gebruik je computers?
2: Nee.
0: Oeh, jeetje, oké. Wow, dat wordt echt lastig. Ik weet het gewoon niet. Zo, dit is heel erg lastig. Oh, Jeroen zegt, werk je in een laboratorium?
2: Nee.
0: Nee. Jordi, het is echt... Het is, ja, heel veel was nee, hè? Dus dan weet je toch helemaal niet welke kant je op moet. Oké. Ja, dit wordt echt een totale blinde gok. Alles is nee, zegt Jeroen. Nee, klopt, ja, inderdaad. Alles is nee, succes. ja. Ik denk dat jij... licht en geluid doet bij evenementen.
2: Nee, helaas.
0: Nee, helaas. Helemaal fout. Oké, vertel. Ik ben heel erg benieuwd.
2: Ik ben persfotograaf.
0: Oh, wauw. Ja, dat had ik never nooit geraden. Persfotograaf. Kijk, en hoe was jouw avond dan nu vandaag?
2: Ik stond in de Schilderswijk in Den Haag... waar het verlies van Marokko... Ja, met een klein beetje uitdaging voor de politie. Toch wat innoverend was.
0: Zo, ja, was wel chaos dan, denk ik, of niet?
2: Ja. Ik doe het al wat jaartjes. Dus het is wel eens heftiger geweest. Maar het was even. Het was even rennen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Hey, want dan werk je echt allemaal verschillende tijden, denk ik dan, hè?
2: Ja, ik heb gewoon een pieper bij de hand. En als die afgaat, dan. Gaan we of ons bed uit, of we zijn nog buiten en dan gaan we erheen.
0: Zo, wel echt leuk lijkt me dat, zeg. Je maakt echt van alles mee. Wat is nou het meest bijzondere wat je gedaan hebt voor je werk?
2: Ja. Dat ik traangas in mijn ogen gehad. Nee. Toen die trailers aan het rellen waren in Den Haag.
0: Oh jeetje, holy moly. Doet dat pijn?
2: Nou, het was vooral janken.
0: Ja, dat snap ik wel. Zo, hallo, daar reken je ook even niet op als je dit werk doet.
2: Nee.
0: Zo, wat heftig.
2: Ja, het is verschillend van een kat in de boom... tot iemand die aangereden wordt en het niet overleeft.
0: Ja, je maakt
2: het. Ik heb bij de aanrijding gestaan te breken slachtoffer van mijn moeder te zijn. Oh. Ook wel eens, het viel allemaal mee, maar dat heb je ook wel eens.
0: Zo, jee, Mina. Hey, en maar je werkt dus verschillende tijden. Is dat een beetje te doen? Hou je dat vol?
2: Nou ja, het is ooit begonnen als een hobby en dat is een beetje uit de hand gelopen. En nu verdien ik daar mijn geld mee. En het is af en toe wel eens aanpoten.
0: Ja.
2: Tussendoor slapen, maar ja, kan ook niet altijd.
0: Nee, want hoe lang doe je dit werk nu al?
2: Oh, ik ben nu net 30 geworden en ik denk dat ik op mijn 18e begonnen ben.
0: Oh ja, oh, dan duurt het al een tijdje. Hey, en Evie, ja. Je mag, als je een antwoord geeft of niet hoor, je hoeft het niet exact te zeggen. Maar je had het net even, ook over het geld, zeg maar, qua dit beroep. Wat is de inschatting? Is het een beetje gemiddeld wat je daarmee kan verdienen? Of is het meer dan gemiddeld? Of hoe, ik heb geen idee namelijk van een persfotograaf.
2: Het is niet gigantisch veel. Het is heel erg afhankelijk van wat er gebeurt.
0: Ja, oké. Oh, dat is ook nog afhankelijk.
2: Dat is een beetje...
0: Ja.
2: Ja, je hebt natuurlijk niet altijd de grotere incidenten in een maand.
0: Nee.
2: Maar het is het verdient lekker.
0: Kijk, dat is fijn. Dat is heel goed. En dit doe je gewoon fulltime, neem ik aan, hè?
2: Ja, het is, kan je het fulltime noemen? Ja, dat ding hangt, die pieper hangt fulltime aan mijn broek. Maar er gebeurt natuurlijk niet altijd wat.
0: Nee, tuurlijk. De ene keer is meer dan de andere. Dat snap ik. Dat is afhankelijk van wat er gebeurt natuurlijk. Nou, en nu ga je lekker naar huis, naar bed. En je hebt goede foto's gemaakt?
2: Ik heb genoeg beelden kunnen schieten in ieder geval.
0: Kijk.
2: Dus dat.
0: En hoe werkt dat? Even nog heel kort. Want je maakt dan van die foto's. Hoe werkt dat verder dan? Want je bent denk ik freelance of zo. Dus bedrijven benaderen jou. Ja. Of hoe leven je leven het aan?
2: Ja, we hebben heel veel verschillende afnemers. En we sturen gewoon 1 bericht uit naar alle afnemers. En dan kunnen ze dus gewoon op de fotoserver van ons kunnen ze beelden uitzoeken.
0: Ja, precies. Nou, tof. Heel erg gaaf. Ik vind het echt heel nice dit, Jordi. Hey, ik ga je niet langer storen. Ga lekker naar huis toe rijden verder. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het leuke gesprek.
2: Ja, nou, graag gedaan.
0: Thanks. Fijne nacht. Slaap lekker alvast.
2: Hetzelfde.

Ja, hij voelt zich heel goed. Jelly Roll en I'm Good by Q. En het komt vooral door iets wat hij al een lange tijd doet. Namelijk vasten. Ja, vasten. Soms eet hij dus 24 uur niet. En dat voelt zo goed dat hij het soms doortrekt naar 36 uur niet eten. Ja, ik vind dat heel knap hoor. Ik zou het eigenlijk ook wel eens een keertje willen proberen. Heb jij dat al eens gedaan? Nou, ik zou het wel willen doen, alleen ik denk wel dat de mensen om mij heen dat niet leuk gaan vinden. Want dan word ik echt een beetje hangry. Gewoon helemaal chagrijnig en helemaal hongerig. Maar goed, wie weet. Misschien toch maar een keer even proberen. Ik ga er ook even over nadenken, terwijl ik lekker mijn bakje met fruit nu naar binnen werk. Dit is Lola Young bij Q en Messi.

Goeienacht. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam heeft de politie ingegrepen toen het onrustig werd met Marokkaanse voetbalsupporters. Die zagen hun ploeg op het WK uitgeschakeld worden door Frankrijk. Mensen gingen de straat op en staken vuurwerk af. Toen ze niet naar huis wilden, greep de politie in. Die werd in Den Haag ook bekogeld. Een groepje tieners wilden een liquidatie plegen in Amsterdam, meldt regiozender NH. Drie Nederlandse mannen werden deze week aangehouden. Eerder werden ook twee Scandinavische tieners opgepakt, van wie er één nog minderjarig was. Zij werden met een boel wapens en munitie betrapt op een hotelkamer in Amsterdam. Honderden mensen hebben geprotesteerd bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek gisteravond. De nieuwe lokale politici werden buitenop gewacht door mensen in regenboogkleuren. Dat is waar het protest ook over gaat. Het nieuwe conservatieve college wil namelijk af van de regenboogvlag en beleid waar LHBTI'ers eerder van profiteerden. En Donald Trump heeft het voor elkaar. Het vliegveld van Palm Beach in Florida draagt nu ook zijn naam. Het bord is gisteren onthuld en zijn privévliegtuig, de Trump Force One, is er geland om dat te vieren. De belangrijkste toegangsweg naar het vliegveld is ook naar president Trump vernoemd en zijn landgoed ligt er heel dichtbij. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Whitcomb.
0: En dit is nieuw.

Goedemorgen. PostNL krijgt vanaf maandag 2 dagen om de post te bezorgen, maar de regels moeten nog soepeler worden, vindt het bedrijf. Een bezorgtermijn van 3 dagen zou nog beter zijn. Daarnaast wil het postbedrijf een flink aantal brievenbussen weghalen. Ze vinden de regels in de postwet te streng en niet meer van deze tijd. Nederland heeft de dodelijkste wolven van Europa, heeft de Wageningen Universiteit uitgezocht. Bij ons doodt 1 wolf gemiddeld meer dan 25 dieren, veel meer dan in andere landen. Daarom wil Nederland graag de Duitse aanpak hebben om problemen te voorkomen. Daar mag de wolf worden afgeschoten in het jachtseizoen. Het aantal doden door de bosbranden in het zuiden van Spanje is opgelopen naar 12. De meeste mensen werden gegrepen door de vlammen toen ze met hun auto probeerden te vluchten. Een dorpje in het rampgebied moest zelfs helemaal worden geëvacueerd, maar dat was moeilijk. Een belangrijke toegangsweg was geblokkeerd door het vuur. En in een Duits plaatsje vlakbij Frankfurt heeft een man zijn eigen moeder vermoord door haar in brand te steken. De twee hadden ruzie. De vrouw overleed vrijwel meteen. De 103-jarige oma van de man was er ook bij. Zij raakte zwaar gewond. De man probeerde na de moord nog te vluchten, maar hij werd na een klopjacht opgepakt. Het weer van Weer Online? In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Een hele goede morgen. Het is 5 uur, tijd voor het Q-Music nieuws.
1: Goedemorgen. Niet alleen in Nederlandse steden was het onrustig na de uitschakeling van Marokko op het WK-voetbal. In Londen liep het uit op rellen en raakte zeker 1 politieagent gewond. De oproerpolitie moest in actie komen om de rust terug te brengen. In Antwerpen werd de politie bekogeld met vuurwerk en werden 7 mensen aangehouden. Ziekenhuizen krijgen het steeds drukker in de zomer en dat komt door extreme hitte, schrijft het AD. Normaal is de winter de drukste periode. Maar tijdens de hittegolf vorige maand was het in veel ziekenhuizen bijna net zo druk. En daar zijn ze niet op voorbereid. Die extra drukte werd bij ziekenhuizen in het hele land gezien. Japan zet zich schrap voor tyfoon Bavi. Die wordt gezien als de meest vernietigende tyfoon in jaren. Vooral eilanden in het zuidwesten van Japan lopen gevaar voor aardverschuivingen en overstromingen. Tientallen vluchten zijn geschrapt vandaag en morgen. Taiwan krijgt ook met de storm te maken, maar krijgt niet de volle laag. En op een snelweg in de buurt van Dortmund is een vrachtwagen meer dan 100 kratten bier verloren gisteren. Volgens Duitse media ging het mis nadat de vrachtwagen tegen de vangrail botste. De chauffeur raakte niet gewond, maar moest voor de zekerheid naar het ziekenhuis. Het opruimen van de kapotte flessen bier duurde bijna de halve dag. Het weer van Weer Online? In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Mattie en Marieke, de pre-party.
0: Een hele goede morgen. Ik zou willen zeggen happy Friday. Blijf je nog even?

0: En het is weer vrijdag. En ja. Dat betekent Happy Friday!
1: Happy Friday! Ook voor jou, Niels, een hele goede morgen. Patrick, die is erbij in de app. Morgen, Luuk, nog een paar uurtjes werken. En dan weekend vanmiddag een bouwvak barbecue. Een fijn weekend alvast en Happy Friday. Patrick, ook voor jou natuurlijk een Happy Friday. En welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party.
2: Luuk van de redactie, aanwezig.
1: En wie er ook bij is, is Boy. Boy, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lucky Luke. Ook buschauffeur Boy is weer ingeklokt.
1: Ja.
3: We gaan er weer een prachtige dag van maken op deze laatste vrijdag van de week.
1: De laatste vrijdag van de week alweer.
3: Dan weet je ook weer wat het is, hè? Want het is weer Happy Friday.
1: Yes.
3: En dat met Q op de radio, dan gaat deze dag fantastisch worden. Succes, geniet ervan en fijn weekend.
1: Ja, dankjewel. Hoi, hoi, hoi. Jij ook een heel fijn weekend, Boy. Goed dat je erbij bent. Dus even kijken, Vera stuurt nog Happy Friday. Ruud laat weten, goedemorgen Luc. Haha, bier. Oh, wat heerlijk, Nieuwland bier, wat super. En ook Goris is erbij. Morgen, Lucky. Joe, ik ben jarig, fijne uitzending. Nou, wat ontzettend leuk. Maak er een hele mooie dag van, Goris. En van harte gefeliciteerd. Er komen ook nog wat appjes binnen over het volgende. Kan ik wel even laten horen. Misschien is dat wel leuk.
4: Nu valt die bal opeens goed. En valt hij ook in de goal. En doet hij het toch. Toch hij weer.
1: Ja.
4: De onvermijdelijke.
1: De onvermijdelijke. Wat hier gebeurt, daar kunnen we het later deze ochtend wel even over hebben. En of dat eventueel gevolgen heeft voor de ochtendshow later vandaag. Dit doelpunt op het WK voetbal. Q Music met zometeen Bruno Mars. En nu Meredith Brooks, Bitch.

0: Loreen in de pre-party. Mattie en Marieke in de pre-party. Je hoorde Tattoo hier op Q-Music. Waar er veel appjes binnenkomen in de app. Over enkel en één onderwerp. Namelijk...
1: WK Roulette.
0: Gisterochtend besloten Mattie en Bram... weer een ronde WK Roulette te spelen. Het is heel simpel, Mattie en Bram die mochten gisteren inzetten op een tijdsvak... waarin zij dachten dat er gescoord zou worden in de wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko... de kwartfinale op het WK voetbal. En heeft een van de twee gelijk, nou dan moet de ander de gehele ochtendshow presenteren in het pak van de dag. Dat is deze hele WK eigenlijk iedere keer een belachelijk pak geweest met een Amerikaans thema. Ze hebben we al gehad dat Mattie hier in een cheeseburger zat. Bram heeft al hier al verkleed gezeten als het vrijheidsbeeld. En gisteren toverde ik twee prachtige pakken tevoorschijn in de studio. Eentje van Superman en eentje van... Het is Mickey Mouse!

0: dat is dan zitten we sowieso in dat pak, Mat.
1: Ik zou zeggen een half uur. Want als je steeds met 10 minuten omhoog gaat, dan ga je niet nu met 5 minuten omhoog. Dat vind ik heel raar. 25 vind ik heel raar. Je gaat van 10 naar 20 naar 30.
2: Ja, vind ik ook.
1: Ik vind een half uur.
2: Bram?
0: Nou, laten we het doen. Een half uur.
3: Een half uur? Oké. Bram, dan mag jij eerst inzetten. Wanneer denk jij dat er een goal valt?
0: Ik denk dat er in het laatste half uur een goal valt.
3: In het laatste half uur. Dus we hebben het over minuut 60 tot 90.
0: Ja, daar gaan we voor.
3: Oké. Dan denk ik dat de minuut vanaf minuut... En dan ga ik voor het eerste half uur.
1: Oh, dat is makkelijk te onthouden.
3: Ja, dus van minuut 0 tot 30, daar zit ik op in. En van minuut 60 tot 90, daar zit Bram op in. Degene die gelijk heeft, dan gaat de andere trick tussen het pakken.
1: Oh, ik heb zo zin om morgenochtend Kijk Live aan te zetten. En lekker mee te kijken en jullie in die pakken te zien.
2: Ja, en nu komen de eerste appjes al binnen.
4: WK Roulette.
2: Dat dus inderdaad er flink al gescoord is in de wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko. Het is zelfs zo dat het heel erg spannend is geworden. Want in het eerste half uur, de tijdsvak waar Matty op had ingezet, dat zegt het eerste half uur, kreeg Frankrijk een penalty. En Mbappé, sterspeler van het toernooi, de Franse Mbappé, die ging staan en je dacht, ik schiet die penalty er wel in. Nou, dat ging toch even iets anders.
5: Ja, nu mag het. 19 WK-goals heeft hij. En het blijven de 19, want weer is daar Bounou. Mbappé mist.
2: Ja, Mbappé die mist het eerste half uur een penalty. Maar gelukkig besloot hij te scoren precies in minuut 60.
5: Nu valt die bal opeens goed en valt hij ook in de goal. En doet hij het toch, hij weer. De onvermijdelijke.
2: Ja, Mbappé scoorde daar. En om alle zekerheid, of eigenlijk moet ik zeggen onzekerheid weg te nemen, werd het 6 minuten later zelfs 2-0.
5: Hier gaat Dembélé, 2-0. Een uur duurde het verzet van Marokko, maar dat verzet is gebroken.
2: Dat verzet, dat brak. Marokko verloor, helaas moet ik wel zeggen toch. Ja, ik had Marokko echt nog wel meer gegund, maar het was wel verwacht. Marokko verloor met 2-0. En het zou dus eigenlijk moeten betekenen, ja, hij is er nog niet volgens mij, Matty. Maar dat hij vandaag in het pak van de dag moet.

0: En ineens ben ik weer terug in de brugklas. Memories, David Guetta, Kid Cudi op Q Music. Waar je zometeen rond 17:15 de dieptepunten van afgelopen week weer gaat horen. De dieptepunten. Ja, elke week hoor je rond 17:15 ochtends op vrijdagochtend de dieptepunten van Mattie en Marieke. Wat ging er deze week allemaal mis? Ik ben even de allerlaatste fragmenten aan het verzamelen. Ik kan je vertellen, er ging genoeg mis.
1: Mattie en Marieke, de pre-party.
0: En Chef Special ga je horen na Olivia Dean.

0: heerlijk zomersliedje Edge of Desire, Jonas Blue op Q Music, waar het nu tijd is voor.
1: Mattie, aanwezig.
0: Nou, super, Mattie is ook binnen. Ik kan niet meteen luisteren naar
2: Mattie en Marieke.
1: De dieptepunten.
0: Ja, vanmiddag komen de hoogtepunten van Mattie en Marieke natuurlijk weer online. Zo rond een uurtje of vier. Hou onze YouTube-kanaal in de gaten, zou ik zeggen. Maar om hen toch iedere week met beide benen op de grond te houden, hoor je hier iedere vrijdag om 17:15 de dieptepunten van afgelopen week. Je merkt aan alles dat het bijna vakantie is en dat er weer een lang seizoen op zit, waarin de wekker iedere dag erg vroeg is gegaan. Want zelfs de meest makkelijke zinnetjes komen niet meer heel erg soepel uit Matties mond rollen. Of hij is weer begonnen met drinken.
3: En waar kom je voor komen collecteren, Danny?
4: Ik kom collecteren voor een mobiele airco.
3: Een mobiele airco. Start je pitch.
0: Nou, ik denk dat hij weer begonnen is met drinken. De zomervakantie die is op verschillende plekken al begonnen. Iedereen geniet van de zomer en dan is het ook lekker om het water op te gaan. Maar pas wel op dat je dan niks waardevols verliest. Mattie en Marieke vroegen daarom deze week: wat ligt er van jou op de bodem van de zee? We belden met Rosa, maar Rosa die leek zelf wel op de bodem van de zee te verkeren.
3: Rosa!
5: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Je bent niks verloren, maar je hebt iets gevonden diep in de zee.
5: Ja, dat klopt inderdaad.
3: Wat heb je gevonden? Je bent er overigens niet meer, mocht het zo klinken. Wat heb je gevonden diep in de zee?
5: Een GoPro-camera.
3: Een GoPro-camera?
6: Oh, maar heb je hem ook nog kunnen koppelen? Heb je wat gezien op dat cameraatje?
3: Dat was Rosa. Ja, oh, Rosa is ondergedoken.
6: Ja, ja,
3: we zullen het einde nooit weten van dit verhaal. We bellen Rosa even terug.
6: Even contact te leggen met de zee. Ja, daar ben je
3: Rosa.
6: Weer. Hallo.
3: Oh.
6: Dat GoPro-cameraatje, stond er nog wat op?
3: En daar gaat Rosa weer.
6: We zijn er echt kwijtgeraakt. Nou, hopen dat ze een...
5: Kunnen jullie me nog horen? Horen jullie me nou?
0: Nou, Rosa die dobbert nog steeds ergens rond volgens mij. En die zullen we nooit meer spreken, helaas. Hé, hey, je bent natuurlijk ontzettend veel seks, drugs en rock'n'roll gewend van onze show. Maar ja, dat is niet altijd zo. Het zal je verbazen. Het ene na het andere verhaal volgt zich op en het is vaak spannend. Maar zo gaat het niet achter de schermen. Daar vertelde Annemarie namelijk dat ze thuis twee kaasschaven heeft. En daar begreep Marieke dan weer helemaal niks van. Dit is een gesprek wat wij op de redactie hoorden, terwijl jij gewoon lekker naar muziek aan het luisteren was op Q-Music.
6: Heb je nou een twee kaas?
7: Nou, als de een in de vaatwasser ligt.
6: Een kaasschaaf heb je toch... Dan pak je toch uit de vaatwasser weer.
7: Nou, vind ik goor,
6: alleen maar kaas aangezeten.
7: Ja, maar die ligt daar een beetje te zompen.
6: Dan smoei je hem nog even snel af.
7: Nee.
6: Twee kaasschaven vind ik echt onzin.
7: Nee, voor de rest van mijn leven is toch heerlijk?
6: Huh? Twee kaasschaven?
7: Want hij heeft zichzelf een fout gezet.
3: Ja, wat een themutse gesprek zeg. Eén of twee kaasschaven. Ja, Jezus,
6: ja.
3: Mina.
6: Ja, maar
3: God,
6: wie heeft er nou twee kaasschaven?
7: Wel lekker luchtig.
6: Ja, nee, we zijn het ook eens over hebben.
7: Twee kaasschaven hebben, denk ik.
6: Ja?
7: Ik. Jij hebt twee kaasschaven?
3: We hebben twee kaasschaven toch, Kiek, of niet? Hebben we hoeveel kaas? Oh, we hebben er één. Ik ben toch team twee kaasschaven. Ligt er altijd wel eentje in de vaatwasser namelijk.
7: Precies.
6: Pak je het toch uit?
3: Ja, nee, maar de vaatwasser staat ook wel eens aan.
7: Je hebt toch ook meerdere borden?
6: Altijd s'nachts.
8: Mijn lieverd,
3: ja.
8: We hebben altijd plakken kaas.
6: Ja.
3: Ja, oké.
0: Okay. Nou, ik zou zeggen, pak lekker je kaasschaaf erbij. En zorg dat je vanmiddag om 4:00 klaar zit voor ons YouTube-kanaal QMusicNL. Want dit waren met recht de dieptepunten met hoofdletter D van afgelopen week. Maar gelukkig waren er ook genoeg hoogtepunten. En die zie je dus vanmiddag vanaf 4:00.
1: Kiki van de redactie. Aanwezig.
0: Hey, dat is gezellig. Kiki is ook binnen en zometeen hoor je Bruce Springsteen op Q Music. I'm on fire na Miley Cyrus, End of the World.

0: Dit nummer is speciaal voor Bram Krikken. Bruce Springsteen, I'm on fire. Gisteren belden we namelijk met Bram. En toen vertelde hij dat hij al een paar dagen last heeft van een zonnesteek. Luister even mee.
1: Nee, nou, oh, wat lach ik er even af.
2: Bram, vertel ons alles over die zonnesteek. Waar heb je die opgelopen? Want ik heb het vrij bewolkt gezien de afgelopen dagen. Nou ben je lang, dus je zat dichter bij de zon. Wat is er gebeurd?
1: Nou, ik was in Spanje voor opnames 2 dagen. En het was daar ongelooflijk heet. Echt vreselijk, zo een vreselijk land, Spanje. Droog. Vet, vies eten. Echt vreselijk. Nou goed, in ieder geval. En we hadden daar opnames op het heetst van de dag, waar iedere Spanjaard lekker een siesta neemt. Moesten wij en maar draaien en maar dingen doen en allemaal activiteiten. En ik ben niet goed. Ik zag vlekken, ik werd duzelig, ik misselijk.
3: Nou, we hebben er lachen over gedaan, maar dit is wel even serieus. Dit is echt, ja, zoals een zonnesteek ons altijd is voorgeschoteld.
1: Ja, nou, precies dat. Ik heb echt afgezien.
2: Jij bent daar ook echt gevoelig voor, want ik weet nog in Wie is de Mol. Toen liep je ook op die open vlaktes daar in Tanzania. Toen liep je ook met een theedoek op je hoofd. Dus jij weet, zeg maar, dat je er gevoelig voor bent. En wat zijn nu, zeg maar, de afgelopen 24 uur de klachten geweest van zo'n zonnesteek dan?
1: Nou, het was vooral eigenlijk nog een beetje duizelig, hoofdpijn en misselijk. Maar het gaat wel iets beter.
2: Okay.
1: Dus vandaag gaat het nog weer beter. Dus ik denk dat ik er morgen gewoon weer zit.
3: Hopen we natuurlijk wel. Ja, we zijn in korte tijd natuurlijk heel erg gek op jou geworden op de vrijdagochtend. En met ons natuurlijk iedereen die luistert. Dus we hopen wel dat je er morgen bent, jongen.
1: Nou, daar gaan we gewoon voor, hoor.
0: Nou, met nog 10 minuten precies op de klok tot 6 uur heb ik Bram nog niet gezien. Ik hoop dat hij nog is. Is hij er al? Komt hij nog? Bram Krikken.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Whitcomb.
0: En dit is nieuw.
2: Dit moet je echt even checken. Haags trio, heet Flair, nieuwe muziek op Q Music, door het oog van de nacht.

0: Goedemorgen, het is 1 voor 6. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Het WK-sprookje zit erop voor Marokko. Het land is gisteravond in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk.
2: Weer doen ze het. De Fransen gaan voor de derde keer op rij naar een halve finale op het wereldkampioenschap. Wie moet dit elftal verslaan? Dit elftal met al die wapens, met al die sterren en met al die goals. Vooral van hem, Kylian Mbappé.
1: En zo klonk dat bij de NOS. Frankrijk won met 2-0, gaat dus naar de halve finale. En die spelen ze dan tegen België of Spanje. En na de wedstrijd van Marokko is het op verschillende plekken even onrustig geweest. In meerdere steden gingen fans de straat op. In de Schilderswijk in Den Haag werd de politie bekogeld, moest de ME ingrijpen. Ook in Rotterdam en Amsterdam kwam de ME in actie. Politie benadrukt wel dat de sfeer over het algemeen tijdens en na de wedstrijd goed was. Ander nieuws dan. In Zaandam is op straat een lichaam gevonden. Gebeurde gisteravond, meldt de politie. Er zou een ongeluk zijn geweest. Een ander heeft zich inmiddels gemeld bij de politie. Die persoon is opgepakt. En een hoogtepunt voor de Amerikaanse president Trump. Het vliegveld van Palm Beach in Florida is nu officieel naar hem vernoemd. Gisteren is die naam veranderd. Om dat te vieren is het privévliegtuig van Trump daar geland. Het vliegveld heet nu President Donald J. Trump International Airport. De boekingscode verandert van PBI naar DJT. Het weer nog van weer plaatsen. Een lekkere dag vandaag in het noorden. Nu nog wat grijs, maar straks overal de zon. En het wordt dan 24 tot 30 graden.

0: gefeliciteerd, jongen.
1: Ja, thanks. Super, super, Mattie.
2: Marieke Medic over. Marieke Medic over.
3: En topless beachballen.
0: Dat is mijn favoriete film. Gordon.
4: Goedemorgen.
0: Hey, met Mattie en Bram. Storen wij?
4: Nee, er luistert toch niemand.
0: Mattie.
5: En Marieke.
0: 1 over 6 op vrijdag de 10e van juli. Je luistert naar show 1674, seizoen 8 van Mattie en Marieke. En we zeggen Happy Friday! Yeah. Happy Friday. Nou, we zijn er dus ook achter hoe heftig een zonnesteek kan zijn. Ik zal even het appje voordragen wat ik gisteravond kreeg van Bram Krikke. Het was 7:50. Lieve Mat, ik denk toch dat ik nog even thuis blijf. Ik ben vooral nog heel duizelig en misselijk. Het is heel irritant. 10 minuten later. Nee, maar echt dusdanig dat ik denk, het is ook niet handig om dan morgenochtend in de auto te springen. 10 minuten later. Sorry. Dus hij heeft echt de tijd genomen om te zeggen dat hij er niet is vandaag. Jammer, hè?
6: Ja, beterschap, Bram.
0: Ja, beterschap, lieve Bram. Hey, hoe is het in jouw Scorrito-app, Luc?
6: Goed. Het gaat goed in mijn Scorrito-app. Ik werd namelijk blij wakker met een 2-0 overwinning voor Frankrijk. Jammer dat Marokko eruit is, maar ik had wel voorspeld dat Frankrijk door zou gaan.
0: Ja.
6: Ik had exact 2-0 voorspeld. Ik had ook voorspeld dat Mbappé zou scoren, dus ik heb echt de volle buit gepakt.
0: Wat een heerlijke nacht heb jij gehad,
6: Ik heb een supernacht gehad.
0: Fantastisch. Ja, ik moet zeggen, ik werd vanmorgen wakker met die uitslag. Ik dacht, ja, moet ik dan nu dat pak aantrekken? Want gisteren hadden we natuurlijk de afspraak met Bram dat als er gescoord zou worden in minuut 60 tot en met 90, dat ik het pak van de dag zou dragen.
6: Ja.
0: Maar ja, een van de twee spelers is er niet. Ik zou zeggen, we laten het lekker zitten. Toch? Of moet ik daar in dat pak gaan zitten?
6: Dat vind ik wel makkelijk, man.
0: Ja, maar ja, goed. Degene die het wil, is er niet. En dan zit ik hier tot 10 uur als Mickey Mouse.
7: Ja, dat is wel wat iedereen wil.
0: Ja.
6: En zit nu, heel Nederland zit achter RTL 7 nu. En
0: iedereen, ja. Nou,
6: ik begrijp wat je zegt. Misschien dat je hem dan later in het jaar nog een keer aan moet doen.
0: Nou, voor iedereen op RTL 7, zet even verder naar Disney Channel. Dus dan nog Mickey Mouse erbij kan werken. Hey, zometeen gaan we heel even bellen met onze favoriete bouwvakker Oussama. Die spraken we namelijk gisterochtend over die wedstrijd Marokko-Frankrijk. Ja, ik vroeg hoe belangrijk het is, die wedstrijd, voor hem als Marokkaan.
8: Het is ook een beetje een kolonisatiewedstrijd, om het even zo te noemen. Het is Frankrijk die in het verleden Afrika heel veel heeft gekoloniseerd. Algerije heeft gekoloniseerd, in Marokko heeft gezeten. Dus nu is het ook een beetje Marokko tegen Frankrijk,
0: ja,
8: als strijdlustigheid om te kijken wie er nou echt gaat winnen.
0: Ja, nou, het antwoord hebben we zo meteen.

0: Miles Smith, Niall Horan, Back Your Music en Drive Safe. Onze favoriete bouwvakker, Oussama, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mattie.
0: Hey, goedemorgen, lieve vriend. Zo, hoe is het? Als we kijken naar de uitslag, Frankrijk, Marokko.
1: Oh, wat moet ik zeggen?
0: Ja, zeg het maar.
1: Ja, we hebben verloren.
0: Ja, zover waren wij ook al, vriend.
1: Ja,
0: hey, maar heel
1: dat is wel
0: even,
1: heel duidelijk.
0: Van de mat gespeeld, toch? Of ben ik dan te hard?
1: Nee, dan ben je nog best wel mild, kan ik eerlijk zeggen. Ja. Als je het gewoon heel zwart-wit bekijkt.
2: Ze hebben gewoon. Frankrijk heeft gewoon heel sterk gevoetbald. Veel beter.
0: Hey, Luc, jij zei hier wel dat de keeper van Marokko heeft wel echt een wereldavond gehad.
3: Zeker, die Bounou die heeft gewoon weer een penalty tegengehouden. Van Kylian Mbappé. Een van de beste spelers van dit WK en op dit moment ter wereld. En die Bounou die er ook een paar hield tegen Nederland. Verdikke me. Die heeft dat gewoon wederom weten te flikken. Dus dat is wel echt knap.
2: Hij was gewoon echt een ster speler tot aan de eerste goal, even zo gezegd.
3: Ja, het hele eerste uur lang, ja. En toen na een uur, toen wist Mbappé te scoren. Toen na 6 minuten scoorde Frankrijk 2-0. Ja, toen was het echt wel klaar.
0: Hey, Oussama, wanneer dacht jij van dit gaat hem niet worden, deze wedstrijd? Wanneer dacht je, nee, wij zijn niet door?
2: Nou, de eerste helft die voorbij ging, dacht ik nog met mezelf van... misschien gaan ze eenzelfde actie uitvoeren als tegen Canada. Mm-hmm. Dat ze dan in de tweede helft in één keer terug weten te komen. En toen begon de tweede helft. En toen was het weer enorme druk vanuit Frankrijk. Toen dacht ik, na de eerste goal, dat gaat heel moeilijk worden.
0: Ja.
2: En ik had ook heel erg lekker gegeten die avond. En ik was wel een beetje aan het snoezen op de bank. Ik was ook alleen aan het kijken, jongens. En mijn tante die kon het niet aan.
0: Ja.
3: Dus je bent in slaap gevallen, Oes. Ja,
2: nou, ik ben niet zozeer in slaap gevallen, Luc. Maar ik was gewoon lekker aan het snoezen. Dat is wat anders, hè?
3: Oh, okay.
0: Ik zie gewoon iemand die slaap dutte bij de wedstrijd van zijn land.
3: Dat is echt met je kin op je borst, met je kwel uit je mond. Dat is een Oes voor machine.
2: Het was echt gewoon zonde. Die wedstrijd was echt jammer, ja.
0: Wat ga je vandaag doen, Oussama?
2: Ik ga naar Noordwijk. Ik ga even naar een klus van ons daar wat stelwerk en wat timmerwerk oppakken.
0: Alright, werk ze.
2: Ja, jullie ook succes vandaag.
0: Hey, trouwens nog even één vraag. Ik weet het antwoord denk ik al. Heb jij een hond toevallig of niet?
2: Nee, ik heb geen hond.
0: Nee, ik heb geen hond. Nee, oké. Ik ben op zoek naar mensen met een
3: Willekeurige vraag.
0: Ja, nee, ik ben op zoek naar mensen met een hond deze
2: ochtend. Er loopt net toevallig iemand langs met een hond bij mij.
0: Oh, echt waar? Echt waar?
2: Ja, echt serieus.
0: Ja, is veel laat me lopen. We gaan naar onze luisteraars. Mocht je een hond hebben, stuur even een berichtje via de Q-app. Ja, echt niet aanhouden, Oussama, die mensen daar. Laat ze me rust. Fijne dag, jongen.
2: Je hond.

Ja, wat zeg je dan ook alweer? Taylor Swift, ze is van de markt af, ze is getrouwd. Maar ach, weet je, troostje, hoe leuk is het om een vrouw te hebben die nooit thuis is? Verkeerde vraag, om te troosten. Ja, snap ik. Verjaardagsavond komt eraan na de weekend. Dit is Blinding Lights.

0: Weekend Back Music en Blinding Lights. Ik vroeg net dat ik... ik vroeg eigenlijk, laat je horen als je een hond hebt. Ik heb, jongens, dankjewel. Ik heb alle rassen, kleuren, vormen, merken van honden binnengekregen. Het is echt niet te geloven. Dankjewel voor jullie hulp. Ik heb er echt meer dan genoeg. Ik heb zometeen over een half uurtje een vraag aan hondenbezitters. Dankjewel voor het sturen van al jullie honden. We gaan nu door naar cavia's. Nee hoor, dat is niet waar. Nee, we blijven bij de honden. Zometeen over een half uurtje heb ik dus een vraag aan de hondenbezitters in Nederland.
1: Oh.
0: Eerst zo direct onze verjaardagsrad. Jouw kans op 2.500 euro. Daarover gesproken, Luc, jij bent jarig dit weekend.
1: Klopt, morgen ben ik jarig.
0: Maar je gaat niet vieren, vriend.
1: Nee, ik ga het niet vieren. Ik heb daar geen tijd voor.
0: Geen tijd?
1: Nee. Ja, dit is heel onhandig van mezelf. Maar ik heb, zoals je misschien weet, laatst nog mijn eerste appartementje weten te kopen. Heel erg blij mee. Maar ik moet wel verhuizen. En ik had de laatste tijd zoveel sociale afspraken, overal en alles ingepland. Ik was vorige weekend nog op een festival. Nou, ik heb familiebezoekjes gehad. Ik ga nog een weekendje naar Londen, weet ik wat allemaal.
0: Ja.
1: Dat ik in mijn agenda keek en er een paar weken geleden achter kwam. Het enige weekend waarin ik nog kan verhuizen is het weekend van mijn verjaardag.
0: Ja.
1: Dus ik sla dit jaar even over. Ik kan niet ook nog eens een keer mensen over de vloer krijgen en borrelnootjes uitdelen en een krapils opentrekken.
0: Dat snap ik. Je kan geen knalfuif gaan organiseren. Nee. Maar er wordt er echt helemaal niks gedaan. Helemaal niks.
1: Nee, nu even niet. Maar kijk, wat mij betreft kan dat ook gewoon zometeen op 3 maart bij wijze van spreken.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nou, laten we nu nog even allemaal samenkomen.
0: Ja.
1: En even het glas heffen. Dat maakt mij helemaal niet zo heel veel uit.
0: Dus ook als mensen een felicitatievrede te sturen, maakt het niet uit.
1: Nee, daar kan ik echt helemaal niet boos of zagrijnig om worden. Dat
0: is goed nieuws voor mij. Geweldig, zeg. Dit wilde ik eigenlijk horen. Zometeen ons verjaardagsrad. Jouw kans op 2.500 euro. Als je jarig bent in de genomineerde maand. Die maand die maken we bekend over een paar minuten. En Danny, wat horen we in het nieuws?
2: Nou, gaat natuurlijk over die wedstrijd van gisteravond. We horen zo blije Franse fans en iets minder blije Marokkaanse fans.
3: Paspoort.
4: Check.
3: Zonnebrand.
4: Check.
3: Muziek voor onderweg.
5: De top 40.
6: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: reist met je mee. Vanmiddag tussen 2 en 6. De top
1: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
7: e-boekhouden.nl. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: Een berichtje van Odido. Klik

0: Net voor thuis installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klikkenklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
1: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 32 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
8: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al.
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken, zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus...

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
2: Goedemorgen, 1 over half 7. Dit is Q-Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 vertraging, A4 Den Haag-Amsterdam tussen het Prins Klausplein en het Liemers Aquaduct. 13 kilometer. Je vertraging valt mee, is iets meer dan 10 minuten. Nou, we krijgen echt een heerlijke dag. In het noorden is het nu nog grijs, maar straks schijnt overal de zon. Het wordt 24 tot 30 graden. Danny heeft het laatste nieuws.
3: Ja, goedemorgen. Het zit erop voor Marokko. Het land ligt uit het WK. Marokko is gisteravond in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk. Het werd 2-0. Zo klonk de tweede goal bij de NOS.
4: Een uur duurde het verzet van Marokko. Maar dat verzet is gebroken. Ze zijn te goed. Ze zijn met te veel. Zijn het er echt maar 11? Ja, het zijn er echt 11. Maar de klasse van de Fransen. Wie kan dit elftal stoppen?
3: Ja, en dus gaat Frankrijk naar de halve finale. Na de wedstrijd van Marokko is het op verschillende plekken even onrustig geweest. In meerdere steden gingen fans de straat op, er werd veel getoeterd. In de Schilderswijk in Den Haag werd de politie bekogeld, moest de ME ingrijpen. Toch was de sfeer op de meeste plekken goed, zegt de politie. Al balen de fans toch ook wel, ook deze man bij Rijnmond.
5: Ja, we zijn best wel ver gekomen, dus over 4 jaar misschien.
3: Ja, maar dan is het volgende WK. Dat is dan ook onder meer in Marokko over 4 jaar. Nou, bij Frankrijk, daar zijn ze natuurlijk blij.
6: Allebei hebben goed gespeeld, maar aan het einde hebben wij gewonnen. We zijn het beste.
3: Ja, dus deze Franse fan in Rotterdam. Frankrijk speelt die halve finale trouwens tegen België of tegen Spanje. Ander nieuws, een groot protest in Oldebroek in Gelderland. Honderden mensen hebben daar gisteravond actie gevoerd. Ze zijn boos omdat de nieuwe coalitie van de gemeente de regenboogvlag weigert te hijsen. Protest eindigde ook grimmig. Na afloop zouden demonstranten door jongeren met water zijn bekogeld. Een enorme operatie in Frankrijk. Het wereldberoemde tapijt van Bayeux gaat voor het eerst het land verlaten. Het tapijt van bijna 70 meter lang gaat tijdelijk naar een museum in Londen. En dat gebeurt dan in een speciale container die schokken en temperatuurverschillen moet voorkomen. Op dat tapijt is trouwens te zien hoe Willem de Veroveraar Engeland binnenviel in het jaar 1066. Ja, Engeland heeft hem voor de zekerheid wel even verzekerd voor dik 900 miljoen euro.
2: Zo, Luc, ja, jij gaat verhuizen. Maar je zou dit maar moeten verhuizen.
7: Zo, vet hoor.
2: Ik ken dat hele tapijt niet, joh. Is dit echt een heel bekend tapijt?
3: Ja, dit is een wereldberoemd tapijt. Dus altijd in Frankrijk gehangen, erg groot ook. Ja, het gaat dus nu voor het eerst naar Engeland. Dus mocht je hem willen zien, dan moet je in Londen zijn. En een puinhoop op een snelweg in de buurt van Dortmund in Duitsland. Daar is een vrachtwagen meer dan 100 kratten bier verloren.
7: Bier!
3: Ja, gebeurde al gisteren. Het ging mis doordat de vrachtwagen tegen de vangrail botste. De chauffeur raakte niet gewond. Het opruimen van al dat bier, dat heeft wel even geduurd. Bijna de halve dag.
2: Zo meteen hopen we met jou te kunnen proosten op winst van het verjaardagsgeld. Het is jouw kans op 2.500 euro als je jarig bent in de genomineerde maand. En dat is vandaag, Luc!
7: Juli!
2: Het is juli deze maand. We doen het ook omdat jij morgen jarig bent en Marieke zondag. Dus ben je ook jarig in de maand juli, kun je nu bellen 0909-9596.

0: Q Music en Valerie. Het is 7:11. Ons verjaardagsveld gaat draaien voor Sandro. Sandro is 33, komt uit Beest, is onderweg naar zijn werk als schilder. Ondertussen doet hij ook nog aan kickboksen. En Sandro kijkt uit naar een heerlijk weekend. Want vanavond heeft hij ook nog een barbecue met allemaal ZZP'ers. Applaus voor Sandro! Hey Sandro, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Allemaal ZZP'ers, hoe hebben jullie elkaar gevonden?
1: Ja, het is gewoon een beetje, wij zijn een groepje schilders zeg maar bij elkaar. En dan heb je soms wel eens een timmerman nodig of een loodgieter of een elektricien. Dat zoekt elkaar dan een beetje op. En als dat goed klikt, ja, dan wordt het een soort vriendenclubje bij elkaar.
2: Het klinkt ook een beetje als The Avengers. Dat is wel een superhelden groep bij elkaar. Een schilder, een klusjesman.
1: Ja.
0: Hey, en wie gaat er dan?
1: Het is altijd handig om bij elkaar te zitten dan.
0: Tuurlijk.
1: Zeg maar.
0: En wie gaat er achter de barbecue staan? Want jullie zijn ZZP'ers, jullie zijn allemaal aanpakkers.
1: Ja, we hebben wel vaste jongens die dan, dat zijn wel echt de bakkers.
0: De bakkers?
1: Ja.
0: Oké. Hey, en waar gaan jullie zitten dan vanavond?
1: Ja, gewoon we hebben een hal, zeg maar, een gedeelde stuk grond waar we allemaal een hal hebben. En daar zetten we dan barbecue voor en dan gaan we lekker eten.
0: Nou, fantastisch.
2: Zo van eigen community, wat leuk, wat gezellig.
0: Dat is eigen utopia voor de ZZP'ers. Ik zou er wel bij willen zitten. Dat is toch heerlijk, volgens mij.
1: Ik ben van harte welkom, hoor.
0: Ja, ik heb andere dingen te doen, Sandro. Sorry, maar ik kan.
1: Misschien een volgende keer.
0: Ja, misschien een volgende keer. Ik kan me zo voorstellen dat de sfeer daar zo lekker is. Met ZZP'ers onder elkaar aan het einde van de week, Sandro. Ja,
1: lekker een flesje bier erbij.
0: Oh, heerlijk. Oh,
3: geweldig, zeg. Echt heerlijk.
0: Hey, hoe leuk zou het zijn als jij kan vertellen... ik heb vanochtend 2.500 euro gewonnen op Q Music.
1: Dat zou helemaal geloven.
0: Heb jij natuurlijk gewoon het verhaal van de avond. Omdat je in de uitzending bent, krijg je 100 euro van ons. Gefeliciteerd, jongen.
1: Kijk, super. Dat is sowieso wel leuk.
2: En wil je dan een zachte of een harde hengst, Sandro?
1: Doe maar een hele harde.
2: Een hele harde, oké. Daar gaan we.
1: Ja.
0: Vorige keer dat iemand om een hele harde hengst vroeg... toen is er gewonnen, Sandro...
1: Oh, nou, dan hoop ik daarop.
0: Ja.
2: Sandro, ben jij jarig op 29 juli?
1: Nee, helaas.
0: Oh,
1: 21.
0: Oeh, jammer zeg.
2: Helaas.
1: Helaas.
0: Nou, alsnog wel een verhaal vanavond op die barbecue.
1: Ja, toch leuk. Ik ben nog even op de radio geweest. Dus,
0: Precies.
1: Oké.
0: Okay. Hele fijne avond, jongen.
1: En
0: leuk dat je meedoet. Groeten!
1: Hoi!
0: Dit is Q Music en Harry Styles, American Girls.

0: te stemmen voor de Q Top 500 van de zomer. Is al bekend dat we die vanaf zondag gaan doen, of niet?
1: Bij deze.
0: Ja, dat is bij deze bekend.
1: Bij deze.
0: Vanaf aankomende zondag hoor je een week lang de Q Top 500 van de zomer. Wordt ongelooflijk lekker, want er komt een week aan, jongens, om je vingers bij af te likken. Temperaturen tussen de 25 en de 30 graden, ook in heel Nederland. En vanaf zondag hoor je dus de Q Top 500 van de zomer. Wat zijn je favorieten? Laat het weten via de app.

0: Lady Gaga. Q Music. Even terug naar gisteren. Toen stond ik hier bij de koffieautomaat. Nou zitten wij hier in een pand. Ja, je weet dat, Luc. Het is echt ongelooflijk groot.
1: Ja.
0: Er werken hier zoveel mensen. Wij hebben een eigen burgemeester. Wij hebben eigen stadsrechten, eigen wetten. Het is ongelooflijk. We hebben een mini-bevolking eigenlijk. Zo groot is dit pand.
1: Als de pleuris uitbreedt, kom allemaal hier. Want hier kun je echt jarenlang uithouden.
0: Ja, en je kent dus niet iedereen. Omdat hier meerdere bedrijven in het pand zitten. En ik stond bij die koffieautomaat. En dat was een plek waar meerdere bedrijven dan samenkomen. En ik trof daar twee collega's die elkaar wel kenden. Ik hield me een beetje afzijdig van het gesprek. Maar ja, je luistert toch mee of je nou wil of niet. En toen kwam de clichévraag. Zo, nog wat doen van het weekend? Zo, nog wat doen van het weekend? En toen zei die collega tegen de andere collega. Ja, ik ga naar het terras met Daisy. Toen ben ik blijven staan. Toen ben ik erachter gekomen dat ik ga naar het terras met Daisy. Dat ik dat een hele rare zin vond. En ik ga je na 7 uur vertellen waarom ik persoonlijk Daisy nooit zou hebben benoemd.
2: Snel naar het Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van tenen en libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
5: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
10: Fans van Voordeel,
9: Aldi.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten, 300 gram maar, €0,99. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel,
9: Aldi.
12: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben.
13: Yes, gewonnen. Score jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Onlineveilingmeester.nl. Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 Hot Wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
16: chicken. Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot 200 euro korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote merken.

0: tot op de meest getoonde prijs.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Goedemorgen, 1 over 7, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
3: Ja, goedemorgen, het zit erop voor Marokko. Het land ligt uit het WK. Marokko is gisteravond uitgeschakeld door Frankrijk. In de kwartfinale werden 2-0. Onder meer sterspeler Mbappé scoorde.
4: Nu valt die bal opeens goed en valt hij ook in de goal. En doet hij het toch. Toch hij weer. De onvermijdelijke. Kylian Mbappé.
3: En zo klonk dat bij de NOS. Frankrijk gaat door naar de halve finales. Tegenstander wordt België of Spanje. En na die wedstrijd van Marokko bleef de sfeer op de meeste plekken goed. Dat zegt de politie. Op een paar plekken moest de politie wel ingrijpen. In de Schilderswijk in Den Haag werd de politie bijvoorbeeld bekogeld. Daar zijn meerdere mensen opgepakt. En verder balen de Marokkaanse fans vooral. Maar ze zijn ook trots, zoals deze man bij RTL.
5: Ik ben trots op die jongens dat ze zo ver zijn gekomen, uiteraard. Iemand moet de winnaar zijn. En de Fransen hebben gewoon goed gespeeld.
3: Ander nieuws, ziekenhuizen krijgen het steeds drukker in de zomer. En dat komt door de extreme hitte waarmee we vaker te maken hebben, staat in het AD. Normaal is de winter de drukste periode, maar tijdens de hittegolf vorige maand was het in veel ziekenhuizen bijna net zo druk. Vooral ouderen en mensen die al ziek zijn, zijn kwetsbaar. En er komt een nieuwe versie van de film Free Willy, melden Amerikaanse media. Free Willy is een film uit de jaren 90 over het jongetje Jesse en een orka. Jesse probeert die orka Willy te bevrijden uit een dolfinarium. Nou, er komt een remake, maar wanneer, dat is nog niet bekend.
6: Ach, dat beeld dat hij zo over die pier komt gesprongen en dat hij zo dat handje in de lucht steekt naar die orka. Prachtig, prachtig.
3: Inderdaad, ja, schitterend. Het weer nog van Weerplaza. We krijgen een hele lekkere dag in het noorden, nu nog grijs. Straks overal de zon, het wordt 24 tot 30 graden.
6: Je had toch al ook een ander deel, heb je die gezien?
3: Ja, er zijn meerdere delen van gekomen.
6: Ja, en ook nog die 18 plus, die Free My Willy. Ja, ja.

0: But cue music. Goedemorgen, 6 over 7 op vrijdag de 10e van juli. Je luistert naar show 1674, seizoen 8 van Mattie en Marieke. En wij zeggen happy... Happy Friday. Gisterenochtend spraken wij Bram Krikke. We kregen namelijk verontrustende berichten binnen dat hij last zou hebben van een zonnesteek. Ja, en toen hebben wij toch heel even polshoogte genomen bij onze lieve collega. Hij zei toen dit.
1: Nou, ik was in Spanje voor opnames 2 dagen. Ah. En het was daar ongelooflijk heet. Echt sowieso een vreselijk land, Spanje. Droog. vet, vies eten. Echt vreselijk. Maar goed, in ieder geval. En we hadden daar opnames op het heetst van de dag, waar iedere Spanjaard lekker een siesta neemt. Moesten wij en maar draaien en maar dingen doen en allemaal activiteiten. En ik ben niet goed. Ik zag vlekken, ik werd duzelig, ik misselijk. Maar het gaat wel iets beter.
0: Okay.
1: Dus vandaag gaat het nog weer beter. Dus ik denk dat ik er morgen gewoon weer zit.
0: Famous last words. Ik denk dat ik er morgenochtend gewoon weer zit. Wij wensen Bram heel veel beterschap.
2: Ja,
0: want,
2: zeker.
0: Ja, die zonnesteek die heeft hem zo geraakt. Onze lange darm ligt gewoon nog steeds in bed. Wij wensen hem een fijn weekend binnen. Want ja, met een zonnesteek zou ik even niet naar buiten gaan de komende
2: dagen. Nee, lekker binnen blijven.
0: Beterschap, lieve Bram. Hey, jongens, ja, ik zat dus hier gisteren bij de koffieautomaat van Q-Music. En die koffieautomaat is eigenlijk een centrale plek. Daar komen meer bedrijven samen. Wij werken hier, denk ik, met misschien wel 2000 mensen.
2: Minstens.
0: Minstens zitten hier meerdere bedrijven in het pand. En ik kom bij de koffieautomaat staan 2 collega's van een ander bedrijf. Dus ja, dan luister je toch mee, of je nou wil of niet. En die ene collega die vraagt aan de andere... Zo, nog wat doen van het weekend. Nog wat doen van het weekend. Ik dacht, nou, het is pas donderdag, rustig aan. Maar nog wat doen van het weekend.
2: Stond je achter Marieke?
0: nee, die had ik wel herkend. En die collega die zegt tegen een andere collega... Ja, ik ga naar het terras met Daisy. Ik ga naar het terras met Daisy. Ik denk, nou, prima. Maar die andere collega die vraagt vervolgens... Zo, is het een beetje vol te houden... Voor het beestje.
2: Huh?
0: Ja, Daisy was de hond. Kijk, en nu heb ik geen hond. En ik weet ook wat iedereen nu gaat zeggen. Honden voelen als je kinderen. Maar zeggen dat je met Daisy naar het terras gaat. Kijk, ik vind dat gewoon als geen hondenbezitter. Ik ben geen hondenbezitter, maar ik vind dat toch opmerkelijk, weet je wel. Want die hond... En die participeert niet, snap je?
2: Dus die ligt daar kwijlen... geen stoel en een tafeltje en een biertje.
0: Ja, die ligt daar kwijlen naar een bak water te staren. Alsof die hond ook een andere keus zou hebben. Dus ik denk gewoon, ja, noem je het als je zeg maar met je hond naar het terras gaat. Of als je met je hond iets gaat doen.
2: Ja, precies.
0: Ja, ik vond het gewoon opmerkelijk.
2: Dus deze persoon die zou waarschijnlijk ook wel gewoon appen. Van, ik kom even langs met Daisy, Ben en Jeroen.
0: Ja, dus als je vraagt wat ben je aan het doen... Dan zegt die persoon dus ook terug... Ja, ik zit met Daisy op het terras.
2: Ja.
0: Terwijl er ligt daar een hond.
3: Ja, maar ja, die hond heeft ook niet voor niks een naam, toch?
0: Ja, maar die hond die doet niks, hè?
3: Ja, maar ja, die hond heet ook wel gewoon Daisy.
0: Ja, dat snap ik, maar die hoeft toch niet benoemd te worden? Die ligt daar voor een koud bak water. Voor een koude bak water.
2: Voor het verhaal maakt het natuurlijk niks uit. Je gaat gewoon naar het terras.
0: Nee, maar ik vind het gewoon opmerkelijk dat het genoemd wordt.
2: Ja,
0: dat
2: snap ik wel.
0: Monique...
4: Ja, goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen. Jij noemt ook altijd de honden.
4: Ja, zeker noem ik de honden.
0: Hoe heten de honden?
4: Haley.
0: Ja.
4: Ginger.
0: Ja.
4: Havana. En Zoe.
0: Het lijkt wel een popgroep.
4: Ja.
0: Maar als jij naar het terras gaat, dan zeg je dus ook... ik ga naar het terras met Haley, Ginger, Havana en Zoe.
4: Ja, dan zeg ik neem ze mee. Ik neem de hele riedel mee en dan noem ik ze op.
0: Oh ja. Ja, misschien ben ik gek, hoor.
2: En waarom dan?
4: Ja, waarom niet?
0: Ja, ja.
4: Je noemt je kinderen toch ook bij naam?
0: Ja, oké. Okay. En dan gaat dus de vergelijking op... Ja, het zijn net als kinderen, zeg maar.
4: Ja, eigenlijk in principe wel, hè. Ze zijn net als kinderen. Zo behandelen ze toch ook. Ja, dus je neemt ze ook mee.
0: Ja, ja, oké. Okay.
2: En als je dan appt naar een stel vrienden, zeg je dan ook... Nou, ik zit nu lekker op het terras met een paar mensen... en dan ook de namen van de honden, dus Haley, Ginger, Havana en Zoe?
4: Ja, natuurlijk.
0: Ah, ja, ja, oké.
4: Okay. Nou, alleen natuurlijk naar de mensen die ook weten dat ik honden heb, hè.
0: Hey, dit is interessant. Dus dan anders zit je alleen op het terras. En de mensen die weten dat je honden hebt...
4: Nee, dan zeg ik gewoon in het algemeen, ik ben met mijn honden.
0: Oh ja, oké. Okay. Nee, helder, interessant. Want ik zou namelijk denken, je zit met 5 man op het terras. Maar 4 daarvan zijn honden.
4: Ja, klopt.
2: En als je nou een restaurant belt, zeg je dan ook, ik kom met de hele ginger van Zoe en ze drinken alleen maar water en ze hebben geen spoel nodig?
4: Nee, dan ga ik het restaurant niet aandoen.
0: Nee. Hey, misschien wel leuk, als je nou een hond hebt, zoals bijvoorbeeld Monique, die een naam heeft die ook op een mens zou passen. Dus dan heb ik het even niet over Baloo. Stuur dan even een appje. Ik ga naar het terras met. En dan noem je één keer de naam van een vriend en één keer de naam van jouw hond. Dan gaan we er hier proberen achter te komen. Ja, jij niet, Monique. Leuk dat je meedoet. Je bent al in aanzien. Dan gaan wij er proberen achter te komen wie de hond is en wie de mens. Dus stuur één naam van een vriend en één naam van je bestaande hond. Nogmaals, die moet dan wel echt de naam Henk dragen bijvoorbeeld. En dan gaan wij er proberen achter te komen wie dan de hond is en wie de mens. Hé, hey, Monique, ga je naar het terras met alle vier de hondenbeesten of niet?
4: Dat komt wel eens ooit voor, ja. Maar dan moet er natuurlijk wel de ruimte voor zijn, hè. Niet midden in het centrum, maar een klein beetje afgelegen.
0: Precies.
4: Want anders dan hebben de andere mensen er last van.
0: Ja, exact. Hey, doe de groeten aan Haley, Ginger, Havana en Zoe.
4: Ik ga dat doen, zeker.
0: Fijn weekend!
4: Fijn weekend! Doei!

0: Alarmschijf deze week, Lost Frequencies en Live It All. Vanmiddag om 3:50 wordt een nieuwe alarmschijf bekendgemaakt in de Nederlandse top 40. Ja, ik vroeg me net af, als je naar het terras gaat en je hebt iemand, ik ga naar het terras en je gaat met je hond. Noem je dan de naam van de hond in die app? Dus als je naar het terras gaat met Daisy, app je dan, ik ga naar het terras met Daisy. Ik heb geen hond. Maar hondenbezitters zeggen, ja, natuurlijk, natuurlijk. Toen kwamen wij het volgende spelletje. Geef ons de naam van en een vriend en je hond. Wij gaan erachter proberen te komen welke de vriend is en welke de hond. Hallo Linda.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Met wie ga jij naar het terras?
1: Ik ga naar het terras met Jaap en Abe.
0: Jaap en Abe, dat is nogal interessant. Op het eerste gehoor zeg ik dat Abe de hond is. Wat denk jij, Luc?
2: Dat denk ik ook. Sterker nog, ik denk dat Abe in dit geval vernoemd is naar de all-time voetballegende uit Friesland, Abe Lenstra.
1: Oh, wat goed!
0: Hoppa! Yes! Wow! Hey, dat klopt ook, wat Luc zegt.
1: Nou, dat niet. Nou, nee.
0: Nou, ja. Jammer. Oh. Gaan we weer zitten, Luc. Oh, ja, we zitten.
1: Nee, Abe is wel vernoemd naar iemand. Maar mijn man die wilde graag een hond. En ik zeg, nou ja, ik vind alles prima als het maar een teef is. En hij zegt, nou, ik wilde je graag Abe noemen. Ik zeg, nou ja, prima, noem jij je Abe. Dus...
0: Teef Abe.
1: Teef Abe.
0: Nou, eerst hebben we goed, Luc. Saskia.
3: Max en Kees.
0: Jij gaat naar het terras met Max en Kees. Ik denk... Ja, ik vind het lullig om te zeggen dat Max een hondennaam heeft. Maar,
2: Max heeft wel een hondennaam.
0: Ja, wij denken dat Max de hond is.
3: Ja, dat is goed.
0: Ja!
2: Gelukkig.
0: Hallo, Brian.
4: Hey, goedemorgen.
0: Met wie ga jij naar het terras?
4: Ik ga met Puk en Bo.
0: Puk en Bo.
2: Ik,
0: heel lastig.
2: Mijn eerste associatie met een hond is Bo.
0: Bo.
2: Bo is denk ik degene met de waterbak op dit terras. En Puk heeft een lekkere rosé.
0: Wij gaan voor Bo. Brian, is Bo de hond?
4: Ei, helaas. Dat is toch Puk.
0: Ei. Echt jammer. Hallo Lizzie.
5: Hoi.
0: Met wie gaan we?
5: Kasper en Job.
0: Kasper en Job. Kasper is de hond, denk ik.
2: Oh, ik dacht Job.
0: Kasper is een heel klein hondje.
2: Oh, ik dacht bij Job zo. Met waterige ogen en lange oren waar hij af en toe zelf opstapt. Dat dacht ik bij Job.
0: Komen we hier niet uit? Wij komen zo meteen weer terug, Lizzie. We moeten er heel even overleggen. Hallo, Mandy.
6: Hi.
0: Met wie ga je naar het terras?
6: Ik ga naar het terras met Berend en Gert-Jan.
0: Berend is de hond, toch? Berend is de hond, Luc.
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Klopt?
2: Yes.
6: Ja.
0: Toch terug naar Lizzie. Hallo Lizzie.
6: Hoi.
0: Ja, het zijn een hersenkraker. Kasper en Job.
2: Waarom denk je... Oh, je gaat nu naar mijn kant?
0: Ja, ik zit in jouw kant. Is die ook Job? Zo'n hele grote slome hond die het heel warm heeft de komende dagen.
2: Arme Job. Ik heb nu al een beetje meelijden.
0: Ja, ach Job man. Je zou een hond zijn deze dagen.
2: Geef Job even wat extra water deze dagen.
0: Ja, precies. Ja.
2: Lizzie.
0: Ja. Toch? Want Job is de hond, toch?
6: Nee, het is Kasper.
0: Fijn weekend, Lizzie.

0: Zometeen horen we jouw stem graag in een nieuwe ronde van Ja of Nee met heel Nederland. En Danny, wat horen we in het nieuws?
1: Nou, in welk vakantieland mag je eigenlijk nog maar 5 minuten douchen?
0: Hoe dan ook, we kunnen vertrekken.
2: Paspoort.
3: Check.
2: Zonnebrand.
3: Check.
2: Muziek voor onderweg.
4: De top 40.
3: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: reist met je mee. Vanmiddag tussen 2 en 6. De Top 40.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Autotaalglas is partner van de Top 40.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Je krijgt tot 200 euro korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish. Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
13: Even bollen. Iedereen moet het weten.
14: Het is zomerseil bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode. En tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen. Voor de

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20

0: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
0: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
0: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: The stories are true.
6: The story has just begun.
7: Disney's Vaiana komt tot leven.
8: See her light up the night in the sea.
9: Are you ready to be the hero?
7: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar 1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar 99 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
12: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
15: Goedemorgen, 1 over half 8. Dit is Kim Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 vertraging op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en het Gage Aquaduct. Daar is een ongeluk gebeurd. Zorgt voor een file van 4 kilometer en 25 minuten vertraging. Nou, in het noorden kan het nu nog grijs zijn. Straks schijnt lekker overal de zon. Het wordt 24 tot 30 graden. Danny heeft het laatste nieuws.
16: Ja, goedemorgen. Marokkaanse voetbalfans die worden teleurgesteld wakker. Het land ligt uit het WK. Marokko is gisteravond uitgeschakeld door Frankrijk. In de kwartfinale werd het 2-0. En de teleurstelling is dus groot. Ook bij deze man die de NOS sprak.
17: Het is jammer. Het is jammer. We zijn ver gekomen. Het is alleen balen. Dan heb je daar natuurlijk die superspits van Real Madrid. Het is echt jammer, man.
16: Ja, die superspits, Kylian Mbappé, scoorde voor Frankrijk. Gaf ook nog een assist. Dat land gaat naar de halve finale. Frankrijk dus. Spelen ze tegen België of Spanje?
18: Het is over 4 jaar in Marokko, hè, het WK.
16: Ja, dat is waar.
18: Dan in Spanje, Portugal en Marokko.
16: Oh, vet.
18: Ja.
15: Er komt, schijnt ook onze vriend Oussama, die zegt, er komt een hele goede lichting aan.
18: Klopt, want er is een jeugdlichting, zeg maar. Even de jongens die net nog niet helemaal volwassen zijn, een beetje halve tieners nog. Die hebben vorig jaar het WK voor de jeugdelftallen gewonnen. En die gaan nu allemaal doorstromen naar de nationale selectie van Marokko. Die zijn over 4 jaar op hun toppen.
15: Zo.
18: Dus dat zou wel eens. Ik denk dat als Marokko daar een beetje goed speelt, dat het land dan loskomt van Afrika. Zo, dat ze zo enthousiast worden. Dat het dan gewoon een eiland wordt, Marokko. Ja, moet je maar eens opletten. Over 4 jaar is Marokko een eiland. WK voetbal.
15: Mooi.
16: Na die wedstrijd van Marokko gisteravond bleef de sfeer op de meeste plekken goed. Dat zegt de politie. Fans gingen wel de straat op. Er werd flink getoeterd. In onder meer Den Haag moest de politie wel ingrijpen, omdat ze werden bekogeld daar. Maar deze buurtvrijwilliger die de NOS sprak, probeerde de boel daar te sussen.
19: We zijn heel wat gewend. Dit kan ook nog wel bij. Dus hier schrikken we niet makkelijk van.
16: In Den Haag zijn meerdere mensen opgepakt. Ja, misschien heb je ze ook al voorbij zien vliegen. Wespen.
15: Nee.
16: Nou ja, ik eigenlijk ook niet. Nee, inderdaad. Maar toch hebben wespenbestrijders het er erg druk mee. Het wespenseizoen is nu al losgebarsten, zeggen zij. Schrijft Hart van Nederland over. Ook deze ongedierte bestrijder heeft zijn agenda helemaal vol inmiddels.
20: We hebben altijd rond deze tijd van het jaar wel natuurlijk veel te doen.
4: Maar het is nu wel heel extreem.
9: Uren 15, 16 op een dag, als het echt moet.
16: 15 tot 16 afspraken dus per dag. Dat er nu al veel wespen zijn, komt onder meer omdat het erg warm was en is. Daardoor worden wespenkoninginnen eerder wakker uit hun winterslaap en beginnen ze eerder met nesten bouwen.
15: Altijd even je blikje checken in deze tijd voordat je gaat drinken. Of je flesje bier wat voor je staat. Voor je het weten is een kutbeest en zo. Onder het lipje gekropen.
16: Ja, oef. Ga je deze zomer naar Frankrijk, dan heeft de Franse overheid een verzoek voor mensen in het zuidoosten van het land. Ga niet in bad, maar neem een douche en dan niet langer dan 5 minuten, schrijft het AD. Het is in Frankrijk namelijk heet en droog. Er zijn daarom op sommige plekken ook meer maatregelen genomen. Het is trouwens niet de eerste keer dat er zo'n doucheadvies is. Hebben we in ons land ook gehad. Maar het kan nog gekker hoor, want in Zwitserland er werd ooit vanwege de droogte geadviseerd om dan maar samen te douchen. In Duitsland was er een keer het advies helemaal niet meer te douchen, maar een washandje te gebruiken.
15: Een washandje, het good old washandje.
18: Ja, nou, met deze temperaturen een washandje alleen maar, dat is ook niet fijn hoor, in de trein en op werk.
15: Heb je echt te weinig aan, Gretverman. Ja. Het zuiden krijgt overigens vandaag vakantie. We doen of ja of nee met heel Nederland. Vandaag met de topic, ja, voor alle vakantiegangers, ik weet zeker, die gaan hier iets van vinden. Een all-inclusive resort.
18: 3, 2, 1. Nee.
15: Ja.
18: Oh.
15: Ja, absoluut.
18: Ja?
15: Ja, ik vind het dus. Ik ga overigens deze vakantie niet all-inclusive. Want dan krijg je er thuis met geen mogelijkheid doorheen. Maar ik vind het dus heel lekker. Het idee. En ik weet dat het niet waar is. Het idee dat alles gratis is. Op zo'n all-inclusive resort.
18: Oh.
15: Ik vind het dus lekker. Dus ja, je kan natuurlijk. Je hebt het al betaald.
18: Ja.
15: Ja, dat vind ik dus toch super. Dat je een cocktailtje kan halen. Lekker wat eten. Dat je niet hoeft af te rekenen. Ik vind het ook lekker dat het zich afspeelt op een paar vierkante meter. Je hoeft 's ochtends niet te denken, waar gaan we dan vanavond weer eten? Nee, hoor, je hangt over je balkon en je wijst gewoon naar het restaurant. Nou, daar lieverd, daar gaan wij vanavond eten.
18: Je wordt wakker en dan heb je je handdoek al vast, want je moet rennen voor een plek hier bij het zwembad.
15: Joh, dat is alleen op
18: dumper. Er is wel veel eten, maar echt lekker is het natuurlijk niet. Het is er veel, maar of het nou echt ook goed eten is. Beetje Groundhog Day elke dag. Nee, ik heb mij niet gezien.
15: Nee, joh.
18: Nee. Ik ga liever dan gewoon elk jaar toch even ergens anders heen om even te kijken. Wat kan ik hier ontdekken, daar ontdekken? Een Italiaans dorpje waar ik nog nooit ben geweest. Och, een lekker huisje in.
4: Maar je kan er gewoon van het park af. Je mag er ook vanaf.
18: Ja, maar je hebt er miljoenen voor neergelegd om die gratis cocktail te kunnen krijgen. Dan gaat er niet meer van het park af. Ga dan lekker niet naar je all-inclusive hotel, restaurant, resort.
15: Nou, hier is de discussie begonnen. We zijn benieuwd wat jij vindt. Een all-inclusive resort? 3, 2, 1. Nee. Laat je horen via de app.
18: Nee.
15: Ja.

0: Ja of nee met heel Nederland over een topic waar iedereen wel iets van vindt. Vooral vakantiegangers. Vandaag krijgt het...
1: Zuiden?
0: Zuiden vakantie. Ik vind het altijd zo ingewikkeld. Ja, ingewikkeld. Ja, ik werk niet bij het ministerie van Onderwijs. Vandaag krijgt het Zuiden vakantie. Wij hebben als topic een all-inclusive vakantie. 3, 2,
1: 1. Nee.
0: Oh, ja, ja zeker. Hallo Jim.
2: Hey, goedemorgen.
0: All-inclusive vakantie, ja of nee?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk, man.
2: Ja, ja. Ja natuurlijk.
0: En vertel eens waarom.
2: Ja, daar heb je vakantie voor, toch?
0: en welk component eraan vind je zo interessant?
1: Hij is daar op vakantie.
0: Jim
1: is daar vertrokken.
0: Ja, Jim die dacht, ik roep nog één dingetje en daarna
1: ben ik weg.
0: Is mijn vakantie begonnen. Hallo, Debbie.
3: Hallo.
0: Een all-inclusive vakantie. 3, 2,
3: 1. Zeker niet.
0: Zeker niet. En waarom niet?
3: Nee, verschrikkelijk. Veel te druk, veel te veel eten. Veel te veel mensen.
0: Ja.
3: Handdoekjes.
0: Er
3: wordt veel te veel eten weggegooid.
0: Ja, er wordt veel te veel eten weggegooid ook, zeg je.
3: Ja, kan niet aanzien.
1: Ben je er wel eens geweest? All inclusive resort?
3: Eén keer.
1: Als
3: huwelijksreis.
1: Wat zeg je?
3: Eén keer als huwelijksreis.
1: Als huwelijksreis?
3: Ja, we dachten lekker luxe.
0: En waarom is het zo tegengevallen dan, Debbie?
3: Ah, er wordt zoveel eten weggegooid en er is zoveel armoede in de steden waar ik toen was.
0: Ja.
3: Ik kon het niet aanzien.
0: Oh joh, oké. Goh, en ben je nog bij elkaar?
3: Ja, zeker.
0: Oh, gelukkig.
3: Verder was de huwelijksreis prima.
0: Nee, verder was de huwelijksreis prima. Oké, hartstikke goed. Nee, we schrijven gewoon een nee voor je op. Jim!
4: Ja, goedemorgen.
0: Ja, wat dacht je dat ik op vakantie was, man?
4: Het was maar zo'n feest.
0: Ja, het was maar zo'n feest. Hey, maar waarom zeg jij zo volmondig ja tegen een all-inclusive vakantie?
4: Ja, je moet er toch lekker van genieten.
0: Ja, en wat
4: lekker, lekker de hele dag zo lekker op de bedje hangen aan een zwembad. Beetje jezelf volzuipen met van die lokale drankjes. Lekker volvreten. Heerlijk, joh.
0: Ja, ik heb dus hetzelfde, ik heb hetzelfde als Jim. Ik denk ook, ja, ontspannen toch. En je weet, zeg maar, je hoeft niet iedere keer op het wiel opnieuw uit te vinden. Waar ga ik lunchen? Waar ga ik dineren?
1: Nee, dat klopt allemaal wel. Maar dan heb je inderdaad een tijdje denkt, nou, daar gaan we weer. Het is echt weer dezelfde dag. En weer dezelfde gesprekspartners waarschijnlijk. En weer hetzelfde uitzicht. En weer hetzelfde drankie. En weer hetzelfde tafeltje bij hetzelfde restaurant. Met dezelfde open, met hetzelfde voorgerecht. Dat gaat dan een tijdje nog vervelen.
4: Nee, dat schept een band.
0: Dat schept een band, precies. We schrijven een ja op voor Jim. José!
5: Ja.
0: Een all-inclusive vakantie. 3, 2,
5: 1. Ja.
0: Ja, ja. En waarom zeg jij dan ja?
5: Nou, heel het jaar drukte en dan 2 weken helemaal niks. Aanschuiven wanneer je wil, je bedden opgemaakt en lekker rustig aan, relax.
1: En waar dan, José? Stel je voor, ik ga toch eens een keer proberen zo'n all-inclusive resort. Waar moet ik heen?
0: Even een goeie.
5: Nou, we zijn wel eens in Egypte geweest en dat was heerlijk. En in Griekenland.
0: Ja.
5: Lekker hoor, maar gewoon.
0: Ja, het maakt eigenlijk geen reet uit.
1: En ontdek je dan ook iets van Egypte? Ga je naar de piramides van Gizeh, de tombe van Toetanchamon, een tochtje over de Nijl?
5: Nee, we zijn wel op pad gegaan, maar de piramides zaten we te ver vandaan. Dan moesten we de hele dag in de bus en hadden we geen zin in.
0: Heb je toch geen zin, man?
5: Nee.
1: In Egypte geweest en geen piramide gezien. Dat is
0: Als je zo eindeloos in zo'n bus moet gaan zitten.
5: Nee joh, in de warmte, het was bloedheet. Lekker aan het zwembad en een beetje in de buurt om.
0: Tuurlijk, bandje om, een lekker cocktailtje
5: halen. Ja hoor, heerlijk.
0: We schrijven een ja voor jou op. Patrick, sorry. Ja, Patrick. Oh sorry, Patrick. Ja, het stond verkeerd. All-inclusive resort. 3, 2,
6: 1. Nee, zeker niet.
0: Nee, zeker niet. En waarom niet?
6: Elke dag dezelfde route lopen, langs het buffet, weten waar de aardappeltjes en de kroketjes liggen. Net Bacardi met postmix cola of weet ik het wat. sla mij maar over.
0: Ja, oké. Ja, ik heb hier echt totaal geen last van. Ik vind alle pre's die Jim net noemde, gewoon lekker liggen, weten waar je aan toe bent. Dezelfde mensen, misschien ooit. Weet je wat ik het mooiste vind? Dat je die bar hebt in het zwembad. Vind ik ook nog fantastisch. Dan kan je de hele dag zitten. Die barman wordt een vriend. Je gaat op een gegeven moment dingen delen. Ik vind het mooi. Echt mooi.
6: Dat is inderdaad wel een dingetje. En het enige voordeel is dat je een beetje kan zien hoe bruin je bent geworden op vakantie door het bandje wat je vindt. En daar op je pols.
0: Ja, precies. Dat is het voordeel. Dankjewel, Patrick.
6: Yo.
0: Hoi. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J-A-N-E-E. staat ook nog een polletje in onze app. Luc, hoe is er gestemd?
1: Er is veel gestemd en uiteindelijk zegt 54% nee tegen een all-inclusive resort.
0: We wensen je hoe dan ook een hele fijne vakantie en een mooie zomer. Dit is Q Music en Martin Garrix.

0: Dit is Q Music. We gaan even het bioscoopprincipe toepassen. Als ze daar een trailer laten zien, dan laten ze natuurlijk de allerbeste scène zien van een film die nog moet komen. En dan hopen ze dat je zo benieuwd bent dat je die film gaat kijken. Hier de allerbeste scène van wat je gaat horen na 8 uur.
1: Oh ja, nou, ik vind het wel groter voelen hoor.
2: Ja, ik heb E75.
1: Ik ook.
3: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag, dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
10: Geeft ruimte.
8: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plan.

0: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 milliliter voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
12: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: Goedemorgen, het is 1 over 8. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
16: Ja, goedemorgen. Teleurgestelde reacties bij Marokkaanse voetbalfans. Het WK-sprookje zit erop voor het land. Marokko is gisteravond in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk. Het werd 2-0. Ook deze fans die de NOS sprak, die balen.
17: Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
18: Het is jammer. Het is jammer. We zijn ver gekomen. Echt jammer, man.
16: En Frankrijk is door naar de halve finale. Tegenstander daarin wordt België of Spanje. En na de wedstrijd van Marokko bleef de sfeer op de meeste plekken goed, dat zegt de politie. Op een paar plekken moest de ME gisteravond wel ingrijpen. In de Schilderswijk in Den Haag werd de politie bekogeld. Daar zijn meerdere mensen opgepakt. En ook in Amsterdam zijn mensen gearresteerd. Daar werd vuurwerk afgestoken en een brandje gesticht. In Spanje is het dodental door een grote bosbrand opgelopen. In het zuiden van het land zijn 12 mensen omgekomen. Er zijn ook meerdere gewonden. Volgens Spaanse media ontstond die bosbrand nadat een stroomkabel was losgeraakt. De grond, die erg droog is, vatte toen vlam. En in Dortmund in Duitsland lag de weg gisteren helemaal vol met bier. Een vrachtwagen was zijn lading verloren. 100 kratten bier kwamen daardoor op de weg terecht. Het ging mis doordat die vrachtwagen tegen de vangrail reed. De chauffeur raakte niet gewond. Het opruimen duurde de halve dag. Het weer nog van Weerplaza in het noorden. Nu nog grijs, maar straks overal de zon. Dan 24 tot 30 graden en de komende

0: kreeg gisteravond. Zal ik zo even met je delen. Ondertussen nog een vraag van Dennis.
1: Wordt er vandaag ook nog 4 op rij gespeeld? Of is dat alleen voor maandag of donderdag?
0: Nee, dat is ook gewoon op vrijdag, Dennis. Straks om 8:30.
1: Geen idee of ik me nu al kan opgeven, nee. Maar nou ja. Nee. Ik wil eens een keer een ronde meespelen.

0: Sabrina Carpenter. Bij Q Music. Goedemorgen, 6 over 8 op vrijdag de 10e van juli. Je luistert naar show 1674, seizoen 8 van Mattie en Marieke. En wij zeggen happy...
1: Happy Friday! Yes, yes, yes, yes.
0: Friday. Ja, behalve voor Bram Krikken. Gisterochtend toen spraken wij hem al even. En wij kregen berichten dat hij last zou hebben van een zonnesteek. Hij was voor opnames in Spanje geweest. En onze liefste lange darm die had daar te lang in de zon gestaan. Hij omschreef het gisteren als volgt.
2: En ik ben niet goed. Ik zag vlekken, ik werd duizelig, ik misselijk. Maar het gaat wel iets beter.
0: Okay.
2: Dus vandaag gaat het nog weer beter. Dus ik denk dat ik er morgen gewoon weer zit.
0: Famous last words. Gisteravond kreeg ik een appje van Bram. Ik zal hem even voordragen. Het was om 8:10. Lieve Mat, ik denk toch dat ik nog even thuis blijf. Ik ben vooral nog heel duizelig en misselijk. Het is heel irritant. 10 minuten later. Nee, maar echt dusdanig dat ik ook denk... het is niet handig om morgenochtend in de auto te springen. 10 minuten later. Sorry, lieve vriend.
1: Was het een gesprek met zichzelf? Heb je nog geantwoord tussendoor? Of was hij aan het hallucineren?
0: Ja, ik heb uiteindelijk wel geantwoord. Maar ik zag dit allemaal wat laat. Want wij waren namelijk, en daar was hij dus helaas niet bij... op teamuitje. Wij gaan 1 keer per jaar met onze ochtendshow-clubje wat leuks doen. Gisteren waren wij in Utrecht...
1: Ja.
0: Dolores, dat is trouwens, ja, het is vakantie, jongens. En no spon, want we hebben netjes afgerekend. Tenminste, heb jij dat gedaan?
1: Ik heb dat niet.
0: Heeft
1: iemand
0: dat? Weet ik niet, wie wel. Er is netjes afgerekend. Het is een soort doolhof met 75 verschillende kamers. Het heeft ook een beetje het gevoel van een escape room.
1: Ja.
0: En je gaat er dus in, dan ga je door alle kamers heen. En uiteindelijk kom je er natuurlijk wel weer uit. Maar het is heel vet, want je gaat er een hele... kunstzinnige belevenis.
1: Eigenlijk, je stapt in een heel erg Dali-achtig kunstwerk. Dus enorm grote handen en voeten waar je langs loopt. En tunnels en ook wat enge poppen af en toe. Je moet klimmen, trappetjes op, stijgers af. Een glijbaan heb je ergens. Nou, het was echt fantastisch. En soms kom je elkaar dan tegen. En dan denk je, nou, ik ga liever het deurtje even links kijken. En de ander ging rechts. En dan
0: echt heel leuk. Super. Overigens, voor al onze Brabantse luisteraars. En dat zijn er een hoop, weten wij uit ervaring. Het zit er ook in Tilburg. Vorig jaar waren wij ook in Utrecht. Ja, dat wil ik toch nog heel even laten horen. Want daar is ons iets overkomen. Ik moet zeggen, in verhouding daarmee viel gisteravond nogal mee.
1: Ja inderdaad.
0: Wij waren vorig jaar namelijk in de Nox Room in Utrecht. Wat is daar de bedoeling? Je gaat een ruimte in. Er zijn 2 groepen. De ene groep gaat alvast naar binnen. Het is daar pikken donker. Dat zijn de hiders. En daarna gaan de hunters naar binnen. Dus een paar minuten later. De bedoeling is natuurlijk, het is eigenlijk gewoon een tikkertje in het donker. De hunters, die moeten de hiders zien te vinden. Ja, dat ging echt vreselijk mis. Luister mee naar hoe dat vorig jaar ging. Dat spel begint en ik ben Hunter. En ik ga met mijn armen vooruit en met mijn handen open... aan de wandel op zoek naar een verstopper. Zo met de vlakke hand. Want je weet ook niet of je een muur tegenkomt namelijk. En wat ik je nu ga vertellen... dat duurde bij elkaar, ik denk, 2,1 seconde... maar het leek een half uur te duren. Dus ik loop met mijn handen vooruit op borsthoogte. En ik loop vol in de koplampen van een dame. Vol. Nogmaals, dit duurde alles bij elkaar 2,1 seconden. Ik voel een nanoseconde die borsten. En ik denk, oh nee, dit wil ik niet. Maar nu werkt mijn vriendin bij dit radioprogramma, dat is Kiki.
3: Goedemorgen.
0: Die was er ook bij. En ik denk, gelukkig, dit zijn de borsten van mijn eigen vriendin.
4: Zo, dan kom je echt zo goed weg. Helemaal binnen dit medialandschap waarin elkaar aanraken... ook nog wel eens heel groot in de Volkskrant kan komen te staan.
0: Maar terwijl ik dat denk, hoor ik tegenover me.
4: Was ik het?
0: Dames, jullie hebben exact dezelfde. Jullie hebben gewoon precies dezelfde.
3: Nou,
0: nee, oh, ja? Echt?
3: Nee, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet.
0: Luc, 100%. Nee, oké, luister. Het ging natuurlijk echt heel vlug. Dus ik trok meteen mijn handen terug. En ik had tijd om te denken. Ja, maar deze kende ik. Deze kende ik.
4: Het gekste van alles is dat ik kan me dit helemaal niet herinneren. Dat jij echt zo mijn borst hebt.
0: Nee, maar zo snel gaat het dus. Zo snel gaat het dus. Ja, zo snel gaat het.
4: Hey, Mag ik wat voorstellen?
0: Nee, we gaan niet de test nog een keer doen.
3: Testen. Danny, haal een blinddoek.
4: Nee, want Mattie heeft al ondervonden. Maar ja, vinden Kiki en ik ook dat het hetzelfde voelt? Wij kennen onze borsten natuurlijk het best.
3: Testen. Danny, zet de camera klaar.
0: Ja, dat weet ik niet. Maar wat is nu je vraag dan?
4: Ja, als ik nou eens achter Kiki gestaan, want ik heb mijn borst alleen van achter. En aan Kiki de borsten voel, gewoon door de kleding heen. Voelt dat dan hetzelfde? Maar je eigen borsten voel je natuurlijk altijd alsof je ze gewoon zo tegen je lichaam duwt. Snap
0: precies,
4: je?
0: Precies, ja.
4: Dus om dat dan te ervaren, of ze echt hetzelfde zijn, moet ik even achter jou komen staan, Kiki.
0: Oké. Okay.
4: Nou, daar ga ik.
5: Ik sta klaar.
4: Ja.
5: Kom maar door. Nou, ja.
4: Oh, ik snap het heel goed.
0: Ja?
5: Ja?
4: Ja, het is heel vertrouwd. Het is eenzelfde soort ronding. Oh, wat grappig.
0: Ik vind niet achterlijk.
4: Want ik vind het op jouw lijf, Kiek, toch anders staan. Want jij bent wat ranker gebouwd dan ik.
5: Ja.
4: En ik dacht, jij hebt wel ook wel gewoon lekker grote borsten. Maar ik dacht, iets kleiner. Maar ze voelen toch wel... Ja, hetzelfde.
0: Ja, hè?
4: Ook qua zwaarte. Ja, maar lekker.
0: Mocht je net de radio aanzetten, het is volledig met consent.
4: Wil jij ook nog van mij?
5: Ja, zeker. Mag dat?
4: Ja, natuurlijk mag dat. Vind ik geen
5: probleem.
4: Ja. Ja.
0: Oké.
5: Okay. Oh ja. Nou, ik vind het wel groter voelen, hoor.
4: Ja, ik heb 1,75.
5: Ik ook.
4: Heb je ook 75?
0: Ja,

0: Oh. Juan is back in music en La Camisa Negra.
1: Bijna tijd voor vier op een rij.
0: Yes.
1: Kun je natuurlijk normaal spelen met Marieke.
0: Ja.
1: Is er vandaag niet.
0: Nee.
1: Op vrijdag kun je dan nog kiezen voor Bram. Vandaag ook niet.
0: Nee, die wetenschap heeft een zonnesteek.
1: Annemarie.
0: Nee, is er niet.
1: Nee, het nieuws wordt gelezen door dit. Maar jij bent er wel.
0: Ik ben er wel.
1: Jij bent niet zo goed in vier op een rij.
0: Nou ja, niet zo goed. Kijk, er is een klein percentage van onze luisteraars die kan zich helemaal vinden in de woorden die ik zeg.
1: Ja.
0: Maar grosso modo zegt Nederland wel van, nou, we kunnen jou niet helemaal volgen qua vier op rij. En ik begrijp dat wel. Kijk, mijn hersenpan werkt gewoon anders.
1: En dat is niet erg.
0: Nee, ik zoek gewoon snel naar de uithoeken.
1: Ja.
0: Ik weet soms ook niet wat er uit mijn mond rolt. Ik ben gewoon onberekenbaar als het gaat om vier op een rij.
1: Ja. Ja. En toch kan er vandaag alleen met jou gespeeld worden.
0: Ja.
1: Het zou toch lekker begin zijn als iemand gewoon 2.500 euro wint.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, weet je wat, ik pak even 15 woorden. Die gooi ik tegen jou aan. Wil ik gewoon je eerste associatie. En als je dan aan het luisteren bent, dan kun je een beetje meten. Zit ik vandaag op deze 10 juli op één lijn met Mattie Valk?
0: Oké.
1: Okay. Ja?
0: En na de 15 woorden gaat de lijn ook echt open dan?
1: Ja hoor, dan kun je mensen bellen.
0: Je kan dan altijd alsnog denken van, nou, dit wordt niks, ik bel niet.
1: Nee, maar dat scheelt dan ook weer kosten en
0: moeite. Dat scheelt dan ook weer, weet je wel. Nou, kom maar dan.
1: Avocado.
0: Groen.
1: Stoel.
0: Zitten.
1: Januari.
0: Februari.
1: Dicht.
0: Open.
1: Water.
0: Drinken.
1: Knippen.
0: Schaar.
1: Paspoort.
0: Vakantie.
1: Elleboog.
0: Bot.
1: Fiets.
0: Zadel.
1: Pen.
0: Schrijven.
1: Mascara.
0: Make-up.
1: Hamster.
0: Huisdier.
1: Plastuit.
0: Festival.
1: Amfetamine.
0: Biologie.
1: En het laatste woord is calamiteitenhospitaal.
0: Nood. Nou, mocht je een van deze woorden gelijk hebben met mij, zou ik gewoon de telefoon pakken. 0909.

0: Somjeu, Mackie Music en Dark Before the Dawn. Danny, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Ja, het stopt nu echt.
0: Wij stoppen nog niet, hè, Danny. Nee. Dat is pas 3 september. Oh, dan hebben we echt de laatste Mattie en Marieke.
1: Nee, maar het is iets anders.
0: Het is iets anders. Ja. Gordon stopt vandaag wel. Is het Gordon?
1: Ach.
0: Ja, nee. Gordon laatst.
1: Dat ga ik dan nog even snel luisteren, denk ik.
0: Is het Gordon?
1: Nee, het is echt iets anders.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Die flitsers met Tom bij TomTom.
5: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo.

0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Daar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hakburrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
10: Hak je dag!
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
14: Goedemorgen, 1 over half 9. Dit is Kim Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 korte vertraging, A2 Eindhoven-Maastricht-Noord... tussen Leendeheide en de randweg N2 Leende. Een file van 4 kilometer zorgt voor 15 minuten vertraging. In het noorden is het nu nog grijs. Straks schijnt overal de zon. Het wordt 24 tot 30 graden. En de komende dagen blijft ook lekker de zon schijnen. Danny heeft het laatste nieuws.
15: Ja, goedemorgen. Teleurgesteld, maar toch ook trots. Dat zijn veel Marokkaanse voetbalfans deze ochtend. Het land is gisteravond uitgeschakeld op het WK. In de kwartfinale tegen Frankrijk werden 2-0. Het is niet anders, zegt deze fan bij Hart van Nederland.
14: Ja, ik ben een fan van Hart van Nederland. Nee.
16: We zijn trots, we hebben het ver gehaald. Beter kunnen we niet wensen op dit moment. Een afsluiting. En dan lekker slapen, morgen weer werken.
15: En na die wedstrijd bleef de sfeer in de meeste steden goed, zegt de politie. Op een paar plekken moest de ME wel ingrijpen. Onder meer in Den Haag en Amsterdam zijn mensen opgepakt. Bijvoorbeeld omdat daar met vuurwerk werd gegooid. De regels rondom het bezorgen van de post moeten nog soepeler. Dat vindt PostNL. Vanaf maandag krijgt het bedrijf 2 dagen de tijd om de post te bezorgen. Maar een bezorgtermijn van 3 dagen zou nog beter zijn, zegt PostNL. Er worden namelijk steeds minder brieven verstuurd. En dat kost het bedrijf veel geld.
14: Hey, nog even, dan is flessenpost sneller, zeg maar. Dan wordt de opdracht van PostNL zorg dat het bezorgd wordt. Het maakt niet meer uit wanneer. Want ja, hier kan je eigenlijk niet van op aan, toch? 3 dagen. En dan heb je een dag vertraging, dan zijn het er 4.
15: Ja.
14: Ja, wat is het? Snap je? En voor welke dingen zet je het dan nog in? Want op een verjaardag zou ik al denken, nou, dat ga ik er niet op wagen.
17: Nee, zeker niet.
14: Dus waar gebruik je het dan nog voor?
15: Ja, ze willen ook PostNL dat er bijvoorbeeld meer brievenbussen gaan verdwijnen. Dus dat er minder plekken komen waar je je post eigenlijk in kan doen om te versturen.
14: Ja.
15: Het kan vandaag erg druk worden op de weg. Daarvoor waarschuwt de ANWB. En dat komt omdat in het zuiden de zomervakantie begint.
3: Gedurende de vrijdag ontstaan er dan al vanaf het middaguur al wel files door mensen die op pad gaan.
15: De grootste drukte wordt richting de Duitse grens verwacht. Het noorden heeft al een weekje vakantie. Het midden van het land moet nog een weekje naar school toe.
14: Ging jij vroeger op vakantie met je ouders, Luc, met de auto of niet?
17: Ja, zeker. Zeker deden we dat. En dan laden mijn vader en moeder de Renault Espace helemaal vol. Dan kun je met z'n zessen kort erin. We hebben een gezin met zes mensen, vier kinderen. En dan was het een soort van puzzel voor mijn ouders. Waar past welk koffertje nog? Kregen we allemaal een vakantieboek met een paar kleurpotloden en een puzzel. En dan gingen we op reis. En dan stopten we altijd in Zwitserland. Dan reden we door helemaal tot aan Italië.
14: Zo grappig dat je dat zegt inderdaad van die koffers in die achterbak. Ouders hebben gewoon een hele goede vorm van Tetris gespeeld.
17: 100%, ja.
14: Nou, en als je dan wat nodig hebt, dan wisten ze ook precies welke koffer eruit om bij het volgende level te komen. Echt heel goed.
15: Een hoogtepunt dan voor de Amerikaanse president Trump. Het vliegveld van Palm Beach in Florida is nu officieel naar hem vernoemd. Gisteren is de naam veranderd. Om dat te vieren is het privévliegtuig van Trump daar geland. Het vliegveld heet nu President Donald J. Trump International Airport. Boekingscode is ook veranderd. Dat was PBI, dat is nu DJT. Het is voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis dat een vliegveld wordt vernoemd naar een zittende president. En dan gaat het in veel kranten deze ochtend nog over Soldaat van Oranje. De cast heeft een bijzonder weekend voor de boeg. Zondag is namelijk echt de allerlaatste keer dat Soldaat van Oranje speelt. Na 16 jaar, 29 cast, een verlenging op verlenging, stopt de musical nu echt. Onder meer omdat de kaartverkoop begon terug te lopen. Zondag dus die laatste en dat wordt een bijzondere, zegt deze vrouw die er achter de schermen werkt bij de kostuums.
8: Ik denk dat het een hele emotionele dag is. Ook omdat we de laatste voorstelling met alle oud-collega's spelen, met vrienden en familie in de zaal. Dus dat zal ongetwijfeld een super emotionele dag worden. En ook heel mooi dat we het met elkaar af kunnen sluiten.
15: Deze vrouw werkt er al sinds dag 1, 16 jaar al dus. Er zijn bijna 4000 voorstellingen gespeeld. Ruim 4 miljoen mensen hebben hem gezien.
14: Wauw, ongelooflijk. Ja, er wordt natuurlijk vaak de spot meegedreven omdat het maar verlengd en verlengd werd. En dat was op een gegeven moment ook erg grappig. Maar 16 jaar, moet je even voorstellen, gewoon binnen zo'n cast, wat daar allemaal gebeurd is. Daar zijn denk ik gewoon relaties begonnen, gestrand. Daar hebben mensen de liefde gevonden.
17: Baby's geboren.
14: Baby's geboren.
17: Echt niet normaal. Ja.
14: Vet. Echt heel tof. Kirsten, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Nou, eens even kijken. Heb jij dan Soldaat van Oranje gezien na 16 jaar?
18: Ja, nee, nooit.
14: Nooit? Nooit. Nee. En heb je het gevoel van, shit, nu ben ik te laat? Of denk je, nou, ik ben gewoon überhaupt niet zo van de musicals?
18: Nee, ik ben überhaupt niet van de musicals. Nee. Het is ook wel een keer klaar na 16 jaar, hè?
14: Ja. Oké. Okay. Geen fan. Nee, inderdaad. Hey, wat ga jij doen dit weekend, Kirsten? Hoe ziet het eruit?
18: Ik heb niet zoveel plannen. Ja, mijn kleine nichtje die blijft slapen.
14: Oh.
18: Dus we hebben een beetje een meidenweekend.
14: Fantastisch zeg. En hoe oud is je kleine nichtje?
18: Die is 10.
14: Oh, wat een leuke leeftijd.
18: Ja.
14: Toch? En wat fijn ook voor je broer of je zus. Dat ze er even zeg maar, een weekend rust van hebben of niet?
18: Ja, voor mijn zus.
14: Ja, voor je zus.
18: Die heeft net weer een baby gekregen, dus die mag
17: wel
18: even.
17: Oh, weg rust. Je mag rust.
14: Helemaal geen rust, alles behalve rust. Hé, hey, Kirsten, we gaan 4 op rijen. Ja, je kan alleen met mij.
17: Wil je nou vragen met wie wil je spelen?
14: Ja, met wie wil je spelen? Je kan vragen alleen met mij.
18: Ja,
14: je maakt kans op 2.500 euro en een Boulevard staatsloten. Dat zijn dan 100 loten voor de trekking van vandaag. Dan maak je kans op 11 miljoen en 100.000 euro. 11,1 miljoen.
18: Oh,
14: ja.
18: Zou mooi zijn, hè?
14: Ja, dat zou prachtig zijn. Hey, ik ga de studio verlaten. Ik wens jou heel veel succes.
18: Ja, dankjewel.
14: Ik spreek je over een paar minuten.
18: Joe. Mag je heel eerlijk zijn?
17: Even wachten tot Mattie de studio verlaten heeft. Dan kunnen we beginnen, Kirsten. De deur van.
18: Ja.
17: Dag, Mattie, dag. Ja, dag. Die gaat waarschijnlijk even een pistoletje met kaas halen in de tussentijd. Kirsten, als jij er klaar voor bent, dan ben ik dat ook. Dan krijg je 4 woorden van mij.
18: Kom maar op.
17: Jouw eerste woord is moeilijk.
18: Makkelijk.
17: Kind.
18: Ouder.
17: Biefstuk.
18: Vlees.
17: En jouw laatste woord is deur.
18: Klinkt.
17: Ik wil nu graag een antwoord.
18: Klink.
17: Die wordt meteen al afgekeurd. Klink staat wel gewoon genoteerd. Ik hoorde ook een kleine souffleur. Zijn deze 4 woorden 2.500 euro waard? Dat horen we na Alex Warren.

0: Alex Warren en Fever Dream op Q-Music. Spelen we vandaag met Kirsten, 28 jaar uit IJmuiden. De woorden die ze kreeg waren de volgende. Bij moeilijk zei ze makkelijk. Bij kind zei ze ouder. Biefstuk, vlees en deur. Daar zei jij klink, Kirsten.
1: Ja, ja, die vond ik wel moeilijk hoor.
0: Ik hoorde het ook, want ik dacht een souffleur bij jou te horen. Wie zit er naast jou?
1: Ja, dat was mijn tante.
0: Oh, kijk eens aan, want die was meteen klink, klink, klink.
1: Ja.
0: Maar toch zelf hoorde ik nog enige twijfel bij. Heb je nog een tweede optie waarvoor je gegaan zou kunnen zijn?
1: Ja, later dacht ik misschien raam of zo, maar ja.
0: Oh, ja, ook niet zo'n hele gekke hoor. Ja. In de app zie ik ook nog veel slot voorbij komen.
1: Ja.
0: Bel, deurbel.
1: Oh ja, kan ook nog.
0: Raam en kozijn, maar ook aardig wat mensen, onder andere Richard en Thomas. Wie kent ze niet? Die zeiden, nou, dat wordt vier op een rij. Kat in het bakje, dat is helemaal binnen. Ik hoop het ook heel erg voor je, Kirsten. Zullen we gewoon een Mattie naar binnen gaan halen en de woorden gaan nakijken, controleren?
1: Haal hem binnen.
0: Haal hem binnen, die man. De deur zwaait open, daar is Mattie. En Mattie, het eerste woord wat ik voor jou heb, is moeilijk.
2: Makkelijk.
0: Kind.
2: Ouder.
0: Dat is goed. Biefstuk.
2: Vlees.
1: Oh.
0: Dat zijn er al drie. 2.500 euro ligt op je te wachten, Kirsten.
2: Zo.
1: Kom op, Mattie, kom op.
2: Hey, Kirsten, wat zou je doen met 2.500 euro?
1: Nou, ik heb gisteren een boete gereden, dus ik eerst betalen.
2: Oei. Oei.
1: Wat heb je? Ik hoor net tracteren op werk.
2: Tracteren op werk? En waarvoor kreeg je de boete?
1: Ja, ik heb te hard gereden. Ja. En ik was gisteren ook even vergeten mijn Easypark aan te zetten. Dus toen was de handhaving er ook heel snel bij.
2: Oh, hemel. Oké. Ik ga enorme best doen.
1: Ja, dankjewel.
0: Nou, voor 2.500 euro, het laatste woord. Deur.
2: Slot.
1: Nee!
0: Wat werd er daar gesouffleerd bij jou, Kirsten? Wat zei jij?
1: Ja, klink.
0: Klink.
2: Deurklink. Ja, oh ja. Goh, ja, dat... Nee, ja. Dat had ik denk ik niet gezegd, deurklink.
1: Ja, oké.
2: Nee, dat had er echt denk ik niet ingezeten. Hé, Kirsten!
1: Jammer!
2: Dat is echt heel erg jammer.
1: Moet je het zelf betalen?
2: Ja. Ja, het is ook zo balen, zo'n app vergeten uit te zetten. Oh, dat is fijn zeg. Ja, dat is echt. Wat kost je dat dan?
1: Ja, dat weet ik nog niet. Ik krijg de brief nog binnen.
2: Ah,
1: dus.
2: Ja, precies, ja.
1: Wordt nog spannend.
2: Nou, lekker duim op de deurmat. Kirsten, ik wens jou een prachtig weekend.
1: Ja, hetzelfde.
2: Dankjewel voor het meedoen. Aankomende maandag om 8:30 een nieuwe ronde van 4 op een rij. Jouw kans op 2.500 euro. Hey, Luc, jij gaat aankomend weekend verhuizen.
0: Ja, klopt.
2: Ongelooflijk lekker met 28 graden, een plat dak. Fantastisch.
0: Ja, heel veel zin in.
2: Geweldig plan. Nou ben jij al een tijdje geleden natuurlijk al in jouw buurtje geweest om een beetje rond te snuffelen daar. En je werd nogal op een bijzondere manier welkom geheten in de buurt.
0: Ja.
2: Ja, wil je er nog wonen, is de vraag. Dat hoor je zo.
3: Als

0: Usher en Pitbull, Back in Music. En de DJ got us falling in love. Paul die stuurt een appie. Hey Matty, hoe is het met Usama? Ja, Usama is onze favoriete bouwvakker. We spraken hem gisterochtend al even over de wedstrijd Marokko-Frankrijk. Marokko is echt weggespeeld door Frankrijk.
1: Ja, die hadden geen schijn van kans. Het is 2-0 geworden, dat valt nog wel mee. Maar die keeper van Marokko die heeft er echt wel een paar goede ballen op uitgehouden. Hmm. Het had ook heel anders kunnen aflopen qua scoren als de keeper even een minder dagje gehad had.
0: Wij spraken vanochtend in alle vroegte Usama voordat hij naar de bouw ging. En ja, je zou dan denken, weet je wel, Marokko zijn land. Hij zit met zweet op zijn voorhoofd, rillend als een riet, te kijken naar die wedstrijd.
1: Ja.
0: Dat was niet zo.
2: En ik had ook heel erg lekker gegeten die avond. En ik was wel een beetje aan het snoezen op de bank. Dus, ik was ook alleen aan het kijken, jongens. Mijn tante die kon er niet aan.
1: Dus je bent in slaap gevallen, Oes? Dat is wat je zei.
2: Nou, ik ben niet zozeer in slaap gevallen, Luc. Maar ik was gewoon lekker aan het snoezen. Dat is wat anders, hè?
0: Oh, okay. Ik zie gewoon iemand die slaapt zitten bij de wedstrijd van zijn land.
1: Dat is echt met je kin op je borst, met je kwel uit je mond. Dat is een
0: oh, wat heerlijk zeg. Vanavond ook een mooi wedstrijdje, Luc. Spanje.

0: Bijkje Music en Stargazing. Danny, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Jullie hadden het net al even over Spanje tegen België vanavond, ja, hè, op het WK.
0: Ja.
1: Heb ik dat goed gehoord, Mattie, als België de finale haalt, dan ga je naar België toe ook echt?
0: Ja, dat lijkt me leuk. Dat ik dan daar de finale ga. Ja, op de een of andere manier mensen zeggen, ja, ga je helemaal naar België? Ik ga niet in Rio de Janeiro naar de finale van Brazilië kijken. Ik bedoel, het is voor mij, het is 3 kwartier rijden. Dus ik in Antwerpen. Zondagavond, dat is toch heel leuk?
2: Ja, dat is wel gezegd.
0: Dat is toch heel leuk. Stel nou, kijk, hoe is nou groot is nou de kans dat die België in de finale gaat?
2: Ik hoop dus echt nul. Ik wil niet dat België wereldkampioen wordt.
0: Dus dat weet ik, Luc.
2: Nee, dat heb ik gezien. Nee.
1: Maar dan ga je met de auto dan?
0: Wil je met het vliegtuig?
2: Zijn er voor vragen, Din?
1: Nou,
2: zit je, ben je mee met hem of zo?
1: Nee, dat heeft te maken met nieuws. Want ga je dan met de auto naar België? Kans dat je dat wat gaat kosten. We moeten namelijk tol gaan betalen. En we weten nu vanaf wanneer en hoeveel.
0: Hoor je zo meteen bij Danny in het nieuws. En ook Ed Sheeran. Komt eraan!
3: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laadt hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laadt hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon... alles veel later komt wanneer je vrienden heel hard juichen... tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
16: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
17: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
15: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
18: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
19: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
20: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
0: Goedemorgen, het is 1 over 9. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn in meerdere steden mensen opgepakt. Politie moest onder meer ingrijpen in Den Haag en in Amsterdam. Daar werd de politie bekogeld en werd er vuurwerk afgestoken. Politie benadrukt wel dat de sfeer verder over het algemeen goed was. Ja, Marokkaanse fans die balen vooral, omdat ze dus zijn uitgeschakeld door Frankrijk.
21: Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
22: Het is jammer. We zijn ver gekomen. Echt jammer, man.
1: Dat was te horen bij de NOS. Frankrijk is door naar de halve finales. Ziekenhuizen krijgen het steeds drukker in de zomer. En dat komt door de extreme hitte waarmee we vaker te maken hebben, staat in het AD. Normaal is de winter de drukste periode in het ziekenhuis. Maar tijdens de hittegolf vorige maand was het in veel ziekenhuizen bijna net zo druk. Vooral ouderen en mensen die al ziek zijn, zijn kwetsbaar. Dan in Japan. Daar zetten ze zich schrap voor een grote orkaan die eraan komt. Het gaat om storm Bavi. Er is onder meer kans op aardverschuivingen en overstromingen. Tientallen vluchten van en naar Japan zijn geschrapt. Ja, het is bekend vanaf wanneer je tol moet gaan betalen om naar en door België te rijden. Die nieuwe regel zou dan ingaan vanaf 1 mei. Dat schrijven Belgische media nu. Vanaf dan moet je betalen om dus naar of door het land te rijden. Zou een tientje per dag gaan kosten. Er wordt nog wel over die plannen gepraat. Het weer nog van Weerplaza. In het noorden nu nog grijs, maar straks overal de zon. 24 tot 30 graden. En de komende dagen blijft het zonnig.
23: De temperaturen lopen weer flink op.
24: In bijna het hele land de zon, 30 graden. We're going to maximum
25: summer. Wat zijn eigenlijk jouw favoriete zomerhits?
23: Geef ze nu door via de Q-app. En luister vanaf zondagmiddag 12 uur de Q Top 500 van de zomer.
25: Q-music.
26: Mattie en Marieke.
0: Ja, wij zijn natuurlijk ook aan het stemmen voor diezelfde lijst. Maar kun je meer vinden in de smaak van Luc of in de smaak van mij? Zijn we zo meteen heel benieuwd naar. Q-music.

0: Ed Sheeran, Backing Music en Azizam. Goedemorgen, 9:05, vrijdag de 10e van juli. Je luistert naar show 1674, seizoen 8 van Mattie en Marieke. En wij zeggen happy...
1: Happy!
0: Bram Krikke, beterschap gewenst. Ja, die zonnesteek heeft hem toch geveld. Onze liefste lange darm, die ligt gewoon in bed. En die gaat niet naar buiten, denk ik, aankomend weekend.
2: Blijft in een donkere kamer liggen.
0: Ja, dat denk ik wel. Dat is ook helemaal niet verstandig om nu naar buiten te gaan. Als je zo'n zonnesteek hebt, gaat namelijk echt 25 tot 30 graden worden. Luc, jij dacht, ik ga met die temperaturen lekker verhuizen. Echt heerlijk.
2: Ja, nee, dat kies je natuurlijk ook niet zo uit.
0: Nee, dat is ook zo, jongen.
2: Het moet. Ik heb een tijd geleden mijn allereerste appartementje gekocht. Daar ben ik heel blij mee.
0: Ja.
2: En dit is de periode die ik uitgezocht had om te gaan verhuizen. Aankomend weekend heb ik echt een busje, dus zometeen een uurtje of 12 haal ik een busje op ergens in Utrecht. En dan heb ik heel veel zin in, ga ik het hele weekend lekker rijden.
0: Ah, heerlijk.
2: Spulletjes achterin, een beetje verhuizen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik kon het niet al laten om toch al een paar dozen te gaan verhuizen. Dus de afgelopen dagen heb ik na werk ook elke keer mijn eigen kleine witte autootje volgestouwd met verhuisdoosjes.
0: Wat slim.
2: En ben ik alvast, want ik blijf in Utrecht wonen, van het ene adres naar het andere gaan rijden.
0: Handig.
2: Heel handig.
0: Beetje voorwerk gedaan.
2: Het was wel ontzettend warm. En mijn nieuwe adres, dat is 5 hoog in een appartementencomplex. En dan stond ik beneden met mijn autootje uitladen. Met een doos onder je arm naar binnen, de lift in, bovenop de gang. Heel die gang over in de zon. Deur openen met één hand en een sleutel. Doos in de woonkamer en weer naar beneden. En dat dan 7 à 8 keer.
0: Oh, verhuizen is zo niet leuk.
2: Het was ook bloedheet.
0: Ja.
2: En bij een van die ene laatste dozen stond ik weer in de lift naar beneden. Toen keek ik mezelf aan in de spiegel van de lift. En ik zag het zweet gewoon over mijn hoofd parelen.
0: Ja.
2: Ik liep gewoon naar beneden. Wat een warme dag.
0: Och.
2: En ik liep naar buiten. En toen zagen andere mensen dat volgens mij ook. Dat ik het ontzettend warm had.
0: Ja.
2: Er kwam namelijk, op het moment dat ik buiten stapte, een kind aan op een fatbike. Een meisje van 11, 12.
0: Waarschijnlijk iets te dik.
2: Daar doen wij geen uitspraken over.
0: Meestal zijn ze net iets te dik op een fatbike.
2: Voor je beeldvorming. Iets te dik kind op een fatbike.
0: Ja.
2: Dacht nog, weet je wat? Ik ben nieuw in de buurt. Doe aardig. Ik laat even het iets te dikke kind op de fatbike. Laat ik even voor.
0: Ja.
2: En die komt aan met die fatbike. En zij kijkt mij aan, ik kijk haar aan. En in haar hand heeft zij een flesje water.
0: Uh-huh.
2: En vanaf dat moment ging alles heel langzaam. Met een welgemikte gooi werpt zij het hele flesje water leeg.
0: Hè?
2: Over mijn hoofd. Terwijl ik zat te wachten. En ze scheurt gewoon verder. En het enige wat ik kon doen was gewoon heel hard lachen. En een beetje bedanken. Dat was oprecht heel verfrissend. Maar dit is mijn kennismaking met de buurt. De eerste buurtbewoner van mij heeft mij omgegooid met water.
0: Je bent gewoon gedoopt.
3: Ja. De Q. Top 500 van de zomer.
4: Van de zomer.
0: En inderdaad, we gaan ervan uit dat ze je gewoon een beetje verkoeling wilde brengen.
2: 100%. 100%. Dus dank naar het dikke kind op de fatbike.
0: Aankomende zondag begint de Q. Top 500 van de zomer. Een beetje muzikale verkoeling op je radio. Wat zijn je favorieten als het gaat om zomerliedjes? Laat het ons weten. Misschien wel even leuk voor een beetje voorbereiding. Luc, we hebben allebei 2 liedjes uitgezocht die sowieso op ons lijstje staat. Je kan even stemmen op via een polletje in de Q-app. Welke wil je zometeen helemaal horen? Dit zijn dus liedjes die sowieso op ons lijstje gaan. Laat ik even beginnen met deze. Dit is echt een van mijn favoriete zomertracks. Louis Fonsi, het zijn met de culpa. Dat vind ik gewoon 3 minuten lang. Alle registers open als het gaat om zomer. Zowel muzikaal als in zang. Heb ik het idee dat ze tot het maximaal haalbare zijn gegaan. Hoeveel zomer kan er in 3 minuten worden gepropt? En het is bijna een wereldrecord wat ze hier hebben proberen te vestigen. Ja, fantastisch. Dit is echt een van mijn favorieten.
2: Zomer is voor mij onlosmakelijk verbonden met sport. Grote sportevenementen vinden bijna altijd plaats in de zomer. Zo ook 16 jaar geleden het glorieuze WK van 2010... waarin wij met Nederland bijna wereldkampioen werden. En dit was de soundtrack.

0: Het is bloedje spannend geweest in de Q-app en via de poll in de Q-app, via het referendum stembus in Nederland. Ja, we hebben net twee liedjes voorgesteld. Liedjes waarop wij stemmen voor de Q-top 500 van de zomer. Jij ging voor Knaan met Waving Flag.
1: Ja.
0: Ik ging voor Louis Fonsi en Demi Lovato, Echa Mela Culpa. Wij gaan heel even naar de redactie, want heeft ook al een hertelling plaatsgevonden. Het was reuze spannend, Kiki.
2: Ja, het was reuze spannend, maar met 57% heeft Waving Flag gewonnen.
0: Yes! Dat geloof ik niet.
1: Jawel. Nou, haal de notaris er maar bij. Oh, wat lekker.
0: Een tipje voor de Q-top 500 van de zomer. Dit is Knaan bij Q-Music.

Armin van Buuren bij Q-Music en Dream a Little Dream. Zuiden van Nederland krijgt vandaag vakantie. Veel plezier, geniet ervan. En weet je trouwens, wanneer je echt vakantie hebt? Dat moment dat je niet meer meet welke dag het is.

0: 40.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
10: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
11: Honda, the power of dreams.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en chocomus slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: Odido. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
16: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
21: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
22: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
21: Beren goed, thanks bo!
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: En actie olifant!
20: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
22: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
0: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar...

0: gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
3: Goedemorgen, het is 1 minuut voor 9:30. Dit is Q-Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 opvallende vertraging A4, Den Haag-Amsterdam tussen de Hoek en de Schiphol-tunnel. Vertraging van 2 kilometer. Die doet er daar een kwartiertje langer over. Kijken we nog even naar het weer. In het noorden is het nu nog grijs. Straks schijnt overal de zon. Het wordt 24 tot 30 graden. En de komende dagen blijft ook de zon schijnen. Annemarie is er niet en daarom zit Danny daar met het laatste nieuws.
4: Ja, goedemorgen. Steeds meer mensen met overgewicht gaan ermee naar de dokter. Dat blijkt uit nieuwe cijfers waar nu.nl over schrijft. Huisartsen voerden vorig jaar bijna 40% meer gesprekken over overgewicht dan het jaar daarvoor. En het is ook te verklaren, want mensen met overgewicht gaan vaker naar de dokter omdat ze afslankmedicijnen willen, zoals Ozempic. Vaak krijgen ze die niet. Artsen adviseren in de meeste gevallen eerst de leefstijl aan te passen. Steeds minder mensen gaan uit. Het beeld is er al langer, maar dat blijkt nu ook echt uit onderzoek. Vorig jaar ging bijna 14% minder mensen 's nachts op stap. Een poppodia merken dat vooral jongeren minder vaak uitgaan en ook minder te besteden hebben. Er zijn ook andere oorzaken.
5: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden.
4: En was te horen bij de NOS, meer dan de helft van de poppodia draaide vorig jaar verlies.
3: Ja, en de vraag is een beetje, als, zeker om 's nachts uit te gaan. Ja, ik woon dan in Rotterdam, dat vroeger echt een bruisend nachtleven. Ja. Dan kon je maar door en door. En nu is het echt zoeken naar een kroeg die na tweeën nog open is.
6: Ja.
3: Dat is toch echt minder geworden.
6: Dus ook voor kroegen en zo, die gaan om 2 uur gewoon vaak inderdaad dicht. Dan stopt de vergunning, dan moet je echt de club in. Of, ja. Maar dat is inderdaad heel duur. En ik heb ook de idee dat je gewoon lekker vroeg kan beginnen tegenwoordig. Gewoon al smiddags om 1 uur of 4 lekker zitten.
3: Ja.
6: Beginnen met drinken, nou ben je om 2 uur gewoon een keer uitgedronken hoor. Dan ga lekker naar bed.
3: En dat onze smaak daar iets meer naar uitgaat ook. Om zeg maar qua energie iets meer gedurende de dag te doen. En dan iets vroeger naar bed. Ja. Of ben ik dat?
6: Maar tegelijkertijd heb je wel de plekken in Utrecht waar je echt nog lang door kan feesten tot de zon weer opgaat. Dat zijn wel meteen ook hele leuke plekken. Dus de plekken die er nog zijn vind ik heel erg fantastisch.
3: Ja.
4: Teleurgesteld, maar ook trots. Dat zijn veel Marokkaanse voetbalfans deze ochtend. Het land is uitgeschakeld op het WK. Frankrijk won met 2-0 gisteren in de kwartfinale. Ja, het is niet anders, zegt deze fanbehart van Nederland.
7: We zijn trots, we hebben het ver gehaald. Beter kunnen we niet wensen op dit moment. Een afsluiting. En dan lekker slapen, morgen weer werken.
4: Nou, zeker dus gisteravond. Frankrijk speelt die halve finale trouwens tegen België of Spanje. Die spelen vanavond om 9:00 tegen elkaar. In Alphen aan de Rijn, Zuid-Holland, hebben bewoners een flink probleem. In een wijk daar hebben ze te maken met een enorme vliegenplaag. Honderden beestjes zitten in en rond de huizen. Die vliegen daar dus door de woonkamer heen. Deze buurtbewoner bij Omroep West is er helemaal klaar mee.
8: Het zijn er niet 10, maar het zijn er wel 100. Hè? 3 kleine kinderen. De jongste die weet ook niet wat een vlieg is en of je het wel of niet kan eten. En die stopt lekker alles in zijn mond. Ja, dat kost zoveel energie en zoveel woongenot wat er weggenomen wordt.
4: Ja, durf niet eens meer mensen thuis uit te nodigen vanwege al die vliegen. Omgevingsdienst doet daar nu onderzoek.
9: Mattie en Marieke.
10: De dieptepunten.
3: Vanmiddag om 4:00 op YouTube vind je de hoogtepunten van de afgelopen week in een paar minuten. Daarin zie je alle dingen die goed gingen. Maar Luc, jij hebt de hele week natuurlijk op de redactie gezeten. Je hebt meegeluisterd. Er zijn ook een heleboel dingen niet goed gegaan.
6: Er zijn heel veel dingen niet goed gegaan.
3: Zometeen hoor je een overzicht van alle dingen die niet goed gingen. Wat gaan we in ieder geval horen?
6: Nou, je hoort een fragment. Daar hoor je jou in. En ik heb eigenlijk maar één vraag. Was jij deze week dronken op de radio?

0: Morgan Wallen, Tate McRae. What I want. Nog een kleine 20 minuten tot het foute uur. Mattie en Marieke.
1: De dieptepunten.
0: Blikken nog even terug op de afgelopen week. Vanmiddag om 4 uur vind je alle hoogtepunten op YouTube. Zoek daar even op QMusicNL. Dan kun je in een paar minuten een overzicht zien van alles wat wij hier de afgelopen weken besproken hebben. Wat wij de moeite waard vinden. Allemaal dingen die goed gingen. Maar Luc, er ging ook een hoop mis. En dat redt het nooit tot de hoogtepunten.
2: Nee.
0: Je hebt een overzicht van alle dieptepunten.
2: Alle dieptepunten op een rijtje. Nou ja, je merkt aan alles dat het bijna vakantie is. Dat er weer een lang seizoen op zit. Waarin de wekker iedere dag erg vroeg is gegaan. Zelfs de meest makkelijke zinnetjes, Mattie, die komen niet heel erg lekker meer jouw mond uitrollen. De zin die jij wilde zeggen moest zijn: waar kom je voor collecteren, Danny? En dit is Mattie.
0: Mm-hmm. En waar kom je voor collecteren, Danny?
3: Ik kom collecteren voor een mobiele airco.
0: Een mobiele airco, start je pitch. Ja, sorry, ja. Het was ook nog heel vroeg.
2: Was heel vroeg. Ja, was heel vroeg. Je herpakte jezelf veel. Ja. En dan wordt hij sowieso constant gekletst, hè, ook wanneer je muziek op de radio hoort. Zo onder andere was daar Annemarie die ons vertelde dat ze thuis 2 kaasschaven heeft. En daar begreep Marieke helemaal niks van.
4: Heb je nou een 2 kaasschaven?
5: Nou, als de een in de vaatwasser ligt.
4: Een kaasschaaf heb je toch, dan pak je toch uit de vaatwasser weer.
5: Dat vind ik goor.
4: Alleen maar kaas aangezeten.
5: Ja, maar die ligt daar een beetje te zompen.
4: Dan smoei je hem nog even snel af. Nee. 2 kaasschaven vind ik echt onzin.
5: Nee, voor de rest van mijn leven is toch heerlijk?
4: Huh? 2 kaasschaven?
5: Iemand heeft zichzelf een fout gezet.
0: Ja, wat een themes gesprek zeg. 1 of 2 kaasschaven. Ja, Jezus,
4: ja.
0: Mina.
4: Ja, maar
0: God,
4: wie heeft er nou 2 kaasschaven?
5: Wel lekker luchtig.
4: Ja, nee, we zijn ook eens over hebben.
5: 2 kaasschaven heb ik.
4: Ja?
5: Ik. Jij ook 2 kaasschaven?
0: We hebben 2 kaasschaven toch, Kiek, of niet? Hebben we hoeveel kaas? Oh, we hebben er 1. Ik ben toch team 2 kaasschaven. Ligt er altijd wel eentje in de vaatwasser namelijk.
5: Precies.
4: Pak je het toch uit?
0: Ja, nee, maar de vaatwasser staat ook wel eens aan.
5: Je hebt toch ook meerdere borden?
4: Altijd s'nachts.
6: Maar lieverd.
0: Ja.
6: We hebben altijd plakken kaas.
4: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja, oké.
2: Okay. Ja, oké. Okay.
0: Ja, oké. Okay.
2: Ja, okay.
0: Nou, 2 kaasschaven, niks mis mee, jongens.
2: Nee, helemaal niks mis mee. Geniet er lekker van je 2 of 3 of 5 kaasschaven. De zomervakantie is op verschillende plekken natuurlijk al begonnen. Iedereen geniet van de zomer of van het lekkere weer. En dan is het natuurlijk ook heerlijk om met water op te gaan. Pas dan wel op dat je niks waardevols verliest. Jullie vroegen deze week, wat ligt er op de bodem van de zee wat je daar een keer verloren bent? Nou, toen belden we met Rosa, maar die leek zelf wel op de bodem van de zee.
0: Rosa!
7: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je bent niks verloren, maar je hebt iets gevonden diep in de zee.
7: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Wat heb je gevonden? Je bent er overigens niet meer, mocht het zo klinken. Wat heb je gevonden diep in de zee?
7: Een GoPro-camera.
0: Een GoPro-camera?
4: Oh, maar heb je hem ook nog kunnen koppelen? Heb je wat gezien op dat cameraatje?
0: Dat was Rosa. Ja, oh, Rosa is ondergedoken.
4: Ja, ja,
0: we zullen het einde nooit weten van dit verhaal. We bellen Rosa
4: even
0: terug.
4: Contact te leggen met de zee. Ja, daar ben je
0: Rosa.
4: Weer. Hallo.
0: Oh.
4: Dat GoPro-cameraatje, stond er nog wat op?
0: En daar gaat Rosa weer.
4: We zijn er echt kwijtgeraakt. Nou, ik hoop dat ze een...
7: Kunnen jullie me naar boven? Horen jullie me dan?
0: Wat een bende. Ja, inderdaad, dit heeft het niet gered tot de hoogtepunten. En die vind je dus vanmiddag vanaf 4 uur ook op de socials van Q Music. Dit is Clean Bandit.

0: Underdark Project, Back Music en Summer Jam. Hey Menno, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je met iemand, want die mensen zijn er ook genoeg, die denken, ja, het is 27 graden. Natuurlijk, je zou in principe naar buiten moeten, want ja, het is nu lekker weer. Maar ik blijf toch liever binnen. Ben je die persoon?
2: Nee, ik vind eigenlijk altijd wel dat je dan even naar buiten moet.
0: Ja, zie je dat je even naar buiten moet, hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja,
0: dus daar ben jij vatbaar voor.
2: Ja, precies, want voor je het weet is het weer slecht weer. En dan moet je wel binnen blijven zitten.
0: En wat ga je dan doen dit weekend?
2: Nou, ik ga dit weekend vooral weer heel veel draaien.
3: Oh,
2: ik ga naar Escape Room zondag.
0: Oh.
2: In Utrecht.
0: Heel leuk.
2: Ja.
0: Wat leuk.
2: Ja, dus dan ga ik ook naar buiten. Ga ik daarna lunchen op het terrasje.
0: Lekker. Ja.
2: Ik weet het. De Midnight Express heet die. Ja, als ik uitkom. De vorige keer dat we dat deden, toen waren we echt na een uur pas op 2/3.
3: Oh, echt?
2: Maar uiteindelijk moet je er echt uit, hè? Want ze zeggen, oh ja, ho, je hebt een uur, hè? Vliet nu eruit.
0: Heb je tips nodig? Je kunt altijd bellen. Ik bedoel, nee. ik heb ervaring met escape rooms.
2: Ja, weet ik. Ja, nou, als ik nee, je moet je telefoon ook erin leveren. Nee, ja, je kan niet bellen.
0: Nee, ik kan niet bellen.
2: Sorry, Matt. Ik moet het echt zelf doen.
0: Nou, ik hoop je te zien. Uiteindelijk, bij de uitgang.
2: Maandag.
0: Ja, maandag in ieder geval. En dat ze airco hebben, want anders kom je er echt helemaal krokant uit, joh.
2: Dat heb ik ook wel, ja.
0: Ja. Nou goed, Menno Barreveld, waarschijnlijk is hij de maandag, vandaag in ieder geval. Waar kunnen we het foute uur mee afstappen, Menno?
2: Belle Perez!
0: Oh!
2: Ja, en daar tegenover iets echt totaal anders. Namelijk Kabouter Pop. Ja, allebei Vlaams.
0: Allebei Vlaams, inderdaad. Ja, allebei Vlaams. Met welke Vlaming gaan wij het foute uur beginnen? Dat bepaal je nu in de app van Q Music. Kabouter Dans.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: 18 plus speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
14: Van shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
15: Pap, die moeten we hebben!
14: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
15: onlineveilingmeester.nl.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
19: Allsafe
20: geeft ruimte.
21: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
24: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarden.nl.
0: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
24: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarden.nl.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
25: Oh, ik heb letterlijk niks.
26: Het gaat de hele dag regenen, hè?
27: Nee, ik heb geen regenjas.
26: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
28: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
29: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
30: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
31: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
32: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op engie.nl.
33: Berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
34: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
35: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
36: Ja, goedemorgen. Huren in de vrije sector wordt steeds duurder. Dat zeggen twee grote woningplatforms. Dik 4 op de 10 huurhuizen in die vrije sector kosten nu meer dan €2000 per maand. Daarnaast zijn er ook steeds minder huurwoningen beschikbaar. Door nieuwe regels wordt verhuren namelijk steeds minder interessant voor verhuurders. In Zaandam is na een zwaar ongeluk een man van 18 opgepakt, meldt de politie. Het ongeluk was gisteravond. Een man van 32 kwam om het leven. En wat er nou is gebeurd, wordt nog onderzocht. De man van 18 meldde zich zelf bij de politie. In Spanje is het dodental door een grote bosbrand opgelopen. In het zuiden van het land zijn 12 mensen omgekomen en er worden ook nog 19 mensen vermist. Volgens Spaanse media ontstond die brand nadat een stroomkabel was losgeraakt en de grond, die erg droog is, vatte toen vlam. Nou, het kan vandaag erg druk worden op de weg. Daarvoor waarschuwt de ANWB bij Hart van Nederland. Komt omdat in het zuiden de zomervakantie vandaag begint.
37: Gedurende de vrijdag ontstaan er dan al vanaf het middaguur al wat files door mensen die op pad gaan.
36: Een grootste drukte wordt richting de Duitse grens verwacht. Het noorden heeft al een week vakantie. Het midden van het land moet nog een weekje naar school. Het weer nog van Weerplaza zijn. Het noorden nu nog grijs. Straks overal de zon in het land. Het wordt 24 tot 30 graden. En de komende dagen blijft die zon schijnen.
35: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 14 files, maar er is maar 1 file met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 3 kilometer vertraging is daar 18 minuten. En snelheidscontroles die zijn doorgegeven in de Flitsmeister-app. Op de A9 van Alkmaar naar Haarlem bij 56,7. De A30 Barneveld richting Ede bij 16,4. De A35 Enschede richting Hengelo, 69,3. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn, controle bij hectometerpaal 213. Het is vrijdag. Ja, waar wordt het foutuur geluisterd? Wat ben je aan het doen? We gaan even de balans opmaken, dus klok jezelf even in. Waar ben je mee bezig? Heb je het naar je zin? Heb je leuke mensen om je heen? Hoe voel je jezelf? Laat het weten, stuur een berichtje. Misschien bel ik je zo terug. Krijg je mijn koffiecup?
38: Welcome to the one and only, the original.
35: Dit is
39: het foutuur!
40: Menno Barreveld.
35: Ja, Vanavond natuurlijk de WK-wedstrijd Spanje-België. Que viva la vida tegen de kabouterdans. Wie heeft er gewonnen, jongens?
38: Q Music is proud to be proud.
35: En is dit een voorspelling? Kabouter.

0: klopt zich in. Doet warme groeten van Lucas en van mij op weg naar Spanje. Succes met je show. Het helpt ons met de muziek. Maar de nodige kilometers doorrijden. Ja, heel veel mensen klokken in vanuit de auto onderweg naar vakantie. Kim Maarsenboot gaat naar Terschelling. Chantal Blokker die gaat nu naar de Veluwe. Minouk van Cerveen die is hard aan het werk. Die is ijs aan het maken in de lekkerste ijssalon van Noord-Holland. Bo van den Brink die is aan het werk met zijn maat Gerwin. Manon Derksen die heeft bijna vakantie. Ze moet nog de laatste uurtjes werken. Doree Littel die schrijft... Ik ben lekker aan het werk bij Sauna Zwol. Aan de sauna zou je niet zo snel denken met het warme weer. Maar het is perfect om af te koelen. Hitte, bestrijd je met hitte. Nou, bedankt voor deze tip. Fijne dag, zegt Doree ook nog. En Esmee, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Of is het niet zo goed? Want je zit helemaal alleen, lees ik.
1: Ja, helaas wel. Maar tot 12 uur, dus het valt mee.
0: Oké, okay, ja, je zit alleen op kantoor bij Pieces of Art... omdat iedereen vakantie heeft.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Met
1: ja.
0: Hoeveel mensen zit je normaal?
1: Normaal zitten we met 4 mensen op kantoor en 7 mensen in de productie. Maar iedereen is weg helaas.
0: Je bent echt helemaal in je eentje overgebleven.
1: Helemaal in mijn eentje. Ja, er zijn ook een aantal mensen die zijn sowieso standaard op vrijdag vrij.
0: Oh ja.
1: Ja, maar ik was even prima zo. Lekker de radio aan.
0: Ja, nee, ik was even bang dat ze een bedrijfsuitje hadden dat ze jou niet uitgenodigd hadden.
1: Dat zou ook wel wat zijn.
0: Hey, en wat ben je voor werk aan het doen?
1: Momenteel ben ik bezig met onze nieuwe collectie. Dus de kunstwerken goed zetten en ja.
0: Ja, want Pieces of Art, jullie verkopen kunst of zo?
1: Ja, klopt inderdaad. Wij verkopen kunstwerken die geprint zijn op tilt. Dus ook nog eens de akoestiek verbeteren.
0: Oh ja, oké. Okay, nou, ja, dan hou ik je niet langer op. Want jij bent helemaal alleen. Je moet alles in je eentje doen.
1: Ja, tot 12 uur. Bedrijf staande houden. Ja, ja.
0: Jij bent de ruggengraat vandaag. Dus dank voor je inklok.
1: Ja, jij ook. Dankjewel.
0: Ik stuur mijn koffiecup op en voordat we ophangen nog één ding.

0: uitspraak of met een levenswijsheid. Ik moet er wel even eentje kiezen voor vandaag. Maar dat komt goed. Als je Scooter hoort met zo'n uitspraak ergens tussendoor, stuur dan het woord Scooter in de Q-app. Misschien bel ik je terug en dan win je 2 tickets voor zijn show in de Ziggo Dome op zondag 25 oktober. In het foutuur bepaal jij wat ik draai. Je ziet steeds 2 liedjes tegenover elkaar. Klik op je favoriet. Het nummer met de meeste stemmen draai ik. Wil je zo meteen Ozone? Met Drago staat in T. Of ga je voor Kate Ryan? Voyage. Nou, klik op je favoriet. Het nummer met de meeste stem hoor je zo. Kleine tussenstand. Ozone ligt voor.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
5: eBoekhouden.nl. Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2000 euro voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
11: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
15: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
16: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
17: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
18: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
17: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
19: I am Vaiana of Motunui.
20: Deze zomer.
21: Here we go.
20: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
22: See her light up the night in the sea. She calls me.
23: The ocean chose you.
20: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
24: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
25: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea.

0: Twee gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
4: Oh
3: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop. Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Je krijgt tot 200 euro korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij...
11: Nu nog wolken, voornamelijk in het noorden. Vanmiddag overal de zon en het is vandaag tussen de 24 en 30 graden. Ik krijg net dit bericht van Eitje in de Q-Music app.
12: Ik heb speciaal de auto aan de kant gezet om natuurlijk te stemmen op Ozon. Dragendoe, Stanitai, Mai, Mai, Mai, Mai, kom op.
11: Keurig gezongen. Je hebt niet voor niks de auto aan de kant gezet en gezongen. Ozon komt eraan in het foutuur met Dragon Stadien T. Maar eerst de verkeersinformatie van Flitsmeister. 15 files. Ik heb files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er twee. Op de A7 van Westerbroek naar Bremen. Daar staat file tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. 3 kilometer vertraging, 16 minuten. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer vertraging is daar 18 minuten.
13: Menno Barreveld.
11: Ja, wil je zo Guus Meeuwis of Jan Biggel? Stem nu.

0: Shrek. With all that track, Humpty Dumpty, the raving egg.
1: Het foute uur.
2: Hey Menno, lekker foute uurtje.
3: Cue music.

0: Ja, deze ook niet meer staan, hè? In de Q-top 500 van de zomer die je vanaf zondag hoort hier op Q-Music. Los Lobos en La Bamba in het Foute Uur.
1: Het Foute Uur.
0: Ja, goedemorgen Q-Music met Menno.
2: Goedemorgen met Tessa.
0: Tessa, hallo.
2: Hey, hallo.
0: Tessa, jij stuurde net Scooter in de Q-Music app.
2: Ja, dat klopt.
0: En waarom deed je dat?
2: Omdat ik daar super graag heen wil en omdat ik zijn quote hoorde.
0: Ja, en wat voor quote was het, hè? Ja, het was een soort half sprookje.
2: Iets met Humpty Dumpty.
0: Ja, iets met Humpty Dumpty. Hier moet je horen.
3: Up that track. Blow that track. Humpty Dumpty, the raving egg.
0: Humpty Dumpty, the raving egg. Ja, ik dacht dat Humpty Dumpty alleen op een hek zat en er vanaf viel. Maar hij reefde dus ook heel veel, Humpty Dumpty.
2: Ja.
0: En zo hoor je, Scooter is echt van alle markten thuis.
2: Nou, inderdaad.
0: Dat dacht ik. Hey, gefeliciteerd. Je krijgt 2 tickets voor zijn show op 25 oktober in de Ziggo Dome. Ja, weet je al wie je meeneemt?
2: Ja, ik denk mijn beste vriendin.
0: Je beste vriendin. Nou, dit wordt een heerlijk avondje Scooter voor jullie allebei.
2: Oeh, super vet, dankjewel.
0: Fijn weekend vast.
2: Ja, hetzelfde.
0: Dankjewel. Dit is Scooter. I don't give a penny.

0: Like chained to a dead camel.
1: Wat zegt hij nou aan het einde?
2: Wat zegt hij nou? Zegt hij nou, stuck on the wrong channel, like chained to a dead camel? Nou ja, Scooter, je maakt ook vanavond in het Foutuur en het Foutuur zaterdagavond nog kans op tickets voor hem, dan weet je dat. Het Foutuur, wil je zo meteen de Fratellis met Chelsea Dagger of Busted met Year 3000? Stem nu, maar eerst...

0: Busted en Year 3000 in het Foutenuur. Wat deed jij 26 jaar geleden? Ik zat bij Veronica FM, was een radiostation. En de drie liedjes waar je zo uit kunt kiezen in de top 40 classic... we gaan namelijk terug naar het jaar 2000... die werden daar echt alle drie grijs gedraaid. Ik laat ze je zo horen. Het nieuws komt eraan met Danny.
1: Ja, ik zou bijna zeggen, wie is een kind kwijt? Want waar heeft oma het verkeerde kind van de opvang meegenomen?
0: Wat?
1: Ja, echt waar.
0: Oké. Okay. En Miles Smit en Now Horn hoor je zo.
2: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar
4: €2,99. Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
7: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
11: Kijk, het is de last minute super sale bij Prins 5 vakanties.
10: Dus?
11: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
10: Ah, met superkorting.
11: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrije vakanties.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
13: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
14: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
13: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
14: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
15: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
16: Sloopmelk.
15: Mona?
16: Ja, ook sloopmelk.
15: Milner?
16: Sloopmelk.
15: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
16: Sloopmelk.
17: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
20: Deze week in de bonus, alle

0: eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
5: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify. If you wanna dance, take my hand,
8: take my hand. Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand.

0: morgen.
1: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
2: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Danny Vos.
3: Ja, goedemorgen. Het nationale hitteplan komt weer terug. Hitteplan geldt morgen in het midden en het zuiden van het land, meldt het RIVM. Het kan lokaal boven de 30 graden worden. Het doel van dat hitteplan is vooral een beetje extra op ouderen en op kwetsbare mensen te letten. Huren in de vrije sector kost je steeds meer geld, zeggen twee grote woningplatforms. Dik 4 op de 10 huurhuizen in die vrije sector kosten nu meer dan €2000 per maand. Daarnaast zijn er steeds minder huurwoningen beschikbaar. Door nieuwe regels wordt verhuren namelijk steeds minder interessant voor huiseigenaren. Dan naar Japan, daar zetten ze zich schrap voor een grote orkaan die eraan komt. Het gaat om storm Bavi. Er is onder meer kans op aardverschuivingen, ook op overstromingen. Tientallen vluchten van en naar Japan zijn geschrapt. Ja, een foutje van een oma in België. Die heeft per ongeluk het verkeerde kind meegenomen uit de kinderopvang, schrijft RTL over. De vrouw kwam haar kleinzoon halen, maar in de buggy bleek een andere peuter te zitten. Inmiddels zijn beide kinderen weer op de goede plek. Volgens de burgemeester leken de twee erg op elkaar. Het weer nog van Weerplaza, steeds meer zon, 24 tot 30 graden. En ook de komende dagen blijft de zon schijnen.
2: 23 files op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 3. Op de A7 van Westerbroek naar Bremen, tussen Oudeschans en de Nederlandse grens, 3 kilometer, vertraging 20 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen, tussen Zevenaar en Duitsland, 5 kilometer, vertraging 20 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen, tussen Kunderberg en Duitsland, 3 kilometer, vertraging 12 minuten. Dus eigenlijk deze 3 files allemaal door dat de weg is afgesloten door grenscontroles. En snelheidscontroles op de A9 van Alkmaar naar Haarlem bij 56,7. De A30 van Barneveld naar Ede bij 16,4. De A35 Enschede richting Hengelo bij 69,3. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn, controle bij hectometerpaal 213.
4: De temperaturen lopen weer flink op.
3: In bijna het hele land de zon, 30 graden.
5: Maximum summer.
3: Wat zijn eigenlijk jouw favoriete zomerhits?
4: Geef ze nu door via de Q-app. En luister vanaf zondagmiddag 12 uur de Q Top 500 van de zomer.
5: Q-Music. Menno Barreveld.
2: Ja, zo meteen terug naar 10 juli 2000 in de Top 40 Classic. Met Regime komt eraan. Eerst Miles Smith en Niall Horan. Drive safe.

0: Met Regime en Jmetier. Top 40 Classic. 10 juli. Het is deze week 26 jaar geleden dat Praatjesmakers voor het eerst op tv kwam. Weet je dat nog? Met Jochem van Gelder. Ging hij in gesprek met kinderen die nogal veel praten. En dan bespraken ze allerlei dingen, zoals bijvoorbeeld dit.
1: Weet jij hoe je geboren bent, hoe dat gerucht
2: gaat? Nou, hoe ik eruit kwam was niet met mijn hoofd. Ik kwam met mijn kont.
1: Meen je dat nou?
2: Ja.
1: Ik ook. Maar hoe denk je dat dat komt? Want ik heb altijd gezegd, ja, ik was een beetje verlegen.
2: Nou, ik wou gewoon eerst mijn kadetten laten zien.
0: Nou, Praatjesmakers. 10 juli 2000, wat stond er toen in de top 40? En welke van deze drie liedjes wil je horen? Laat het weten. Spreek het in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 3 stond Mark Anthony en You Sang To Me. Dat is keuze 1 vandaag. Ja, en op 13 in de top 40 Sonique. And It Feels So Good. Ja, en op 18 toen in de top 40 Anastasia. I'm Out of Love. Nou, ik ben benieuwd welk nummer de meeste stemmen krijgt. Hoor je zo meteen. Ook Somber komt eraan met 12 to 12. Maar eerst. De Q-Music. Alarmschijf. Lost Frequencies.

0: het duurt nog heel even, maar dan is het weer 12 to 12. Somber op Q-Music. In de Top 40 Classic terug naar 10 juli 2000. In de week dat Praatjesmakers voor het eerst op tv kwam, waren dit de hits. Mark Anthony, Your Sanctum stond in de Top 40. Ook Sonique met It Feels So Good. En Anastasia met I'm Out of Love. Hey Menno, zegt Melanie. I'm Out of Love, een feel-good nummer. Lekker swingen met de heupen. Doe maar lekker Anastasia vandaag, Menno. Tijd niet gehoord. Heerlijke stem, zegt Matthijs. Kai Honders, die zegt Anastasia natuurlijk.
1: I'm Out of Love.
2: Goedemorgen, Menno. Kan maar één wezen, hè. Anastasia.
1: Anastasia, dat wordt hem. 100%.
3: I'm Out of Love.
0: Ja, het was weer niet heel spannend vandaag, de Top 40 Classic. Nee. 20% van de stemmen voor Sonique. 30% voor Mark Anthony. En de overige 50% voor deze dame. Anastasia en I'm Out of Love. Dankjewel weer voor

0: Marco Soler hoor je zo.
1: Paspoort.
2: Check.
1: Zonnebrand.
2: Check.
1: Muziek voor onderweg.
3: De top 40.
4: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: reist met je mee. Vanmiddag tussen 2 en 6.
1: Autotaalglas is partner van de Top 40.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
12: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
13: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
14: Doe maar iets sterks. Voor papa en mij.
15: Als iedereen wist... dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
16: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
15: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
13: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
18: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
19: Ja, laatste kans.
18: Nog één keer brullende motoren.
19: Ja,
18: dit mag je niet missen.
19: Oh.
18: Daar moet je bij zijn.
19: Naar binnen.
18: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
19: Ja.
18: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
20: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
21: Kom maar verder.
20: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
21: Hij is weer klaar.
20: QuickFit en weer verder.
21: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
22: Oh, ik heb letterlijk niks.
23: Het gaat de hele dag regenen, hè?
24: Nee, ik heb geen regenjas.
23: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
25: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit?

0: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
3: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
5: Oh
4: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ja, het kan hier en daar nog wat bewolkt zijn, maar vanmiddag overal zon. En vandaag tussen de 24 en 30 graden. De verkeersinformatie van Flitsmeister, 30 files al op dit moment. Ik heb 3 files met een vertraging van een kwartier of langer. Allemaal bij grenzen. De A7 van Westerbroek naar Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens, 4 kilometer, vertraging is daar een half uur. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland, 5 kilometer, vertraging 25 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland, 4 kilometer, vertraging 23 minuten.

Sophia stond vorig jaar op 122 in de Q-top 500 van de zomer. Gaan we weer uitzenden vanaf zondagmiddag 12 uur. En stemmen kan tot en met zaterdag. En de brievenbus komt eraan. Hè? Dus als je bericht hebt, typ ze in de Q-app. En stuur ze deze kant op. Nu Martin Garrix.

0: Shakira en White Left Jean met Hips Don't Lie. Wim van Helden.
1: Shakira.
0: Ja.
1: 3, 2, 1.
2: Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus.
0: Ik wil de groet doen aan mijn ex-collega Tim. Ik mis je, bomswan, bonbon. Stuurt Marco.
1: Poetsvrouwtje aan het uithangen. Leuk, al die machines die niemand schoonmaakt, zegt Allard.
0: Hey, we hebben het gisteren allemaal superleuk gehad bij de Q-party in Doesburg. Groeten van Kelly, Michael, Chris en Milou. Ja, was gezellig, dankjewel.
1: Dennis zegt, ik zeg, bijna weekend.
0: Vorige week vrijdag met karaokeavond gewonnen als beste karaokeartiest. En limoncello gekregen, zit Bas Hendricks. Nou, gefeliciteerd.
1: Onderweg naar de Ardennen voor een weekendje weg. Veel plezier, Neona.
0: Bart, jij en ik, één team voor altijd. Dikke smok van Geken.
1: Mannen, lekker het dakkie leeg rapen. Die pannen moeten vliegen, zegt Marijn Oorschot.
0: Heerlijk genieten op de camping in Otterlo met onze lieve buurtjes Ronald en Anita, stuurt Rob.
1: Ik wil de groetjes doen aan mijn ex. Kusje, kusje, ik mis je, zegt Jim Versteeg.
0: Ik ben nu onderweg naar Italië met mijn zus en beste vriendin. Zin in, stuurt Lin.
1: Hoera, de zomervakantie begint zo, zegt Melissa.
0: Poeh, zwembad lek, een nieuwe kopen, maar waar, zegt Mieke.
1: Beterschap gewend voor collega Nanny. Net een knieoperatie gehad, Laura.
0: Fijn weekend aan iedereen, behalve aan Arend. Want die moet zo nog om 12 uur weg van de klus, stuurt Pascal Buursma.
1: Bijna vierdaagse feesten in Nijmegen heb ik zin in, zegt Kevin.
0: Ik ook.
1: Ben jij ook altijd bij, toch?
0: Ja, heb ik ook zin in.
1: Niet om te wandelen, maar gewoon
0: om te feesten. Draaien, ja. Ik heb hier Elibart.
3: Goedemorgen. Welke ring is niet rond?
1: Welke ring is niet rond? Ja, geen idee.
3: Een haring.
0: Dit is Bibi Rexha, samen met Faithless. En nu really.

0: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Het slimste bedrijf.
4: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten? Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit?
5: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
4: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
19: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
20: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: The stories are true.
22: The story has just begun.
23: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
24: See her light up the night in the sea. She calls me.
23: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
25: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
26: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
5: Goedemiddag, het is 12 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
27: Ja, goedemiddag, het is aftellen voor regio Zuid. Vandaag begint ook daar de zomervakantie. En dat zorgt weer voor drukte op de weg, zegt de ANWB.
28: Verwachten dat de grootste drukte eigenlijk aan het begin van de middag al een beetje op gang komt. Denk dan aan een uurtje of 1 uur 's middags, misschien wel 2. En we verwachten vooral dat die drukte lang aanhoudt.
27: De regio Noord had vorige week als eerste zomervakantie. En over 7 dagen is regio Midden als laatste aan de beurt. Wim vertelt zo de laatste stand van zaken op de weg. Er zijn zorgen over een nieuwe vorm van oplichting. Criminelen stelen de gegevens van je creditcard. Die informatie zetten ze op hun telefoon met Apple Pay of Google Pay, waardoor ze zelf geld kunnen pinnen. En dat gaat om flinke bedragen, vertelt de fraudehelpdesk bij RTL.
29: We zitten echt al op een gemiddeld schadebedrag van €1200, dus per persoon. En het hoogste schadebedrag wat we hierbij hebben gezien is €2100. Dus dat is gewoon echt wel fors.
27: Het gebeurt nog niet vaak, maar experts waarschuwen voorzichtig te zijn met het delen van je creditcardgegevens. Dan naar Spanje. Tot nu toe zijn bij de bosbranden daar geen Nederlandse slachtoffers bekend, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen loopt het dodental wel op. Het zijn er nu 12. En ook worden nog 23 mensen vermist. Het vuur ontstond vannacht en is nog niet onder controle. En er komt een nieuwe versie van de film Free Willy, melden Amerikaanse media. Free Willy is een film uit de jaren 90 over een jongetje, Jesse, en een orka. Jesse probeert die orka, Willy, te bevrijden uit een soort dolfinarium. Nou, er komt dus een remake, maar wanneer is nog niet bekend.
5: Met een AI-orka, denk ik.
27: Oh, dat zou zomaar
5: kunnen. Ja, dit kan allemaal niet meer.
27: Nee,
5: voor mij was inderdaad. Die orka, die was echt doodongelukkig, toch? Bleek later.
27: Ja, inderdaad.
5: Ja, maar ik heb wel de hele trilogie, dus ik heb het wel allemaal gesupport.
27: Dus jij hebt zoiets van, hier ga ik naar...
5: goed. Met terugwerkende kracht zeg ik, kan
27: ben je openhartig
5: hier? In de 90's kon het allemaal. Ja, ik vond het gewoon een mooi film.
27: Het weekend weer van Weerplaza. Veel zon vandaag bij 24 tot lokaal 30 graden. En ook dit weekend zomers warm met veel zon.
5: Ja, Nathalie zei het net al in verband met de vakanties. Drukte op de weg. Dit zijn de langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Everdingen. 7 kilometer, 20 minuten vertraging. A7 Westerbroek richting Bremen. Tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. 4 kilometer, ruim een half uur vertraging. En de A12, daar staat het flink vast van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer, je vertraging 20 minuten. Flitsers langs de A10, Diemen-Zeeburger tunnel bij 11,3. En op de A59 opletten, Breda. In Bos 112,1.
30: De temperaturen lopen weer flink op.
31: In bijna het hele land de zon 30 graden.
32: Maximum summer.
30: Wat zijn eigenlijk jouw favoriete zomerhits? Geef ze nu door via de Q-app. En luister vanaf zondagmiddag 12 uur de Q Top 500 van de zomer. Q Music.
32: Wim van Helden.
33: Hi Wim.

0: een kleine rectificatie doen. Net in de brievenbus lezen Menno en ik natuurlijk al zoveel mogelijk post voor alles wat wordt er ingestuurd. En dat gaat soms met alle snelheid en soms ook wel eens met dingen die niet helemaal bedoeld zijn, zoals ze overkomen. Jim die stuurde een bericht. Ik wil de groetjes doen aan mijn ex. Kusje, kusje, ik mis je. Maar dat moest dus ex-collega zijn. Want Jim die stuurt net een appje. Vrouwlief belde direct. Aan welke ex doe jij de groetjes? Bij deze regen, zegt Jim. Je kunt gewoon lekker straks het weekend en je kunt gewoon weer thuiskomen. Vrijdagmiddag. Steeds meer mensen hebben na vandaag vakantie. De schoolvakanties zijn in het noorden al begonnen afgelopen week. Vanaf vandaag volgt ook het zuiden. En dan volgende week als laatste het midden van het land. Ja, Nathalie zei net al in het nieuws. Verwacht wordt dat het daardoor extra druk wordt op de wegen. Grootste drukte wordt richting de Duitse grens verwacht. Ja, en mocht jouw vakantie nou nog ver weg zijn, hè, zit je nu alleen op kantoor nog een beetje te zwoegen zonder airco, met alleen nog wat broodkruimels in je broodtrommel, en ben je zojuist voor de 6e keer naar het koffieautomaat gelopen, want je zit die laatste werkdag van de week echt uit. Hè. Nou, laten we dan even samen in gedachten vertrekken. Sluit je ogen. Je zit in het vliegtuig. Het toestel begint te taxiën. Hij stopt. De motoren beginnen te ronken. De airco blaast koude lucht boven je hoofd. Daar wel. Riemen vast. En hey, daar is de captain.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: Shepherd en Coming Home bij Q Music. Ja, Nederlandstalige muziek is nog nooit zo populair geweest. Stereo van Justin de Wild stond al nummer 1 in de top 40. Rutger van Barneveld is daarna hard op weg. Die staat al in de top 3. Robert van Hemert staat zelfs 2 keer in de top 40. Ja, en de gekte is zo aan dat zelfs werelddJ's zich laten inspireren door zangers van het levenslied. En daarvoor ga ik heel eventjes naar mijn rechterhand, Corine Posma. Ja. Producer van dit programma. Ja. Jij appte mij vanochtend en zegt, ik heb iets ontdekt.
1: Ja, ik vind dus een grote hit van Jannes, Dam Dam.
0: Jannes, wie kent hem niet?
1: Ja, Jannes, ja. Grote hit van hem.
0: Uit Dam jouw Dam, emmer.
1: Lijkt heel erg op Bam Bam, vind
0: Dam,
1: ik.
0: Dam Dam van Jannes, ja. Lijkt heel erg op Bam Bam. Nou, we zijn even ingedoken. De inspiratie voor beide liedjes komen vanuit het feit dat het gaat over voor jezelf kiezen. Dus ze hebben ergens een gelijke boodschap. Er zit een overeenkomst in. Het gaat over voor jezelf kiezen. Ja, en laat ik even

0: hoor nu de hele tijd gewoon Jannes, hè? Bam bam, dam dam, what's in the name? You're the Yugo back you. Binnen een paar minuten Ray en we doen ook de vergeet me nietje shuffle.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Er is een bos.

0: briefje, inlezen over wat te doen in
1: Brussel Zuid.
0: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
3: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
14: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Q Music The Party vind je vrijdag bij Dorpsfeest Odoorn met Menno Barreveld. En zaterdag bij de feestweek in Schuine Sloot met Lars Boelen. Het Dorpsfeest Veningen bij Down on the Beach met Menno Barreveld. En bij de Oerse Kermis Ulft.
16: Q Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
17: Q Music.
18: Wow, wow, pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Oh, nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
20: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar
21: €2,99. Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Goedemorgen.
23: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
20: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
24: Als je Vodafone mobiel
25: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Voor jij kunt besparen.
1: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.

0: Tour. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Steeds meer zon, het wordt 24 tot 30 graden. Ook de komende dagen volop zon. En zondag start de top 500 van de zomer. Situatie op de weg, 52 files, de twee langste hoor je. A2 Maarsen richting Den Bosch. Tussen

0: Oude Rijn en Everdingen. 10 kilometer met 25 minuten vertraging. De verbindingsweg is daar dicht. En op de A7 Westerbroek richting Bremen, tussen Oudeschans en de Nederlandse grens, afgesloten weg zorgt voor 4 kilometer en bijna 40 minuten extra reistijd.
1: Wim van Helden.
0: Vergeet mijn liedje Shuffle zo meteen.

0: Radio.
1: Gogo and Kaneed and Save My Love, Big Q Music.
2: Vergeet mijn liedjes, shuffle.
1: De hele week voeg ik samen met jouw hulp nieuwe tracks toe aan de Vergeet Mijn Liedjes playlist. Die vind je op Spotify. En op vrijdag dan grasduinen we even door al die liedjes die we hebben verzameld inmiddels. Even de balans opmaken, er staat behoorlijk wat leuks in. Je krijgt 3 zomerhits, dachten we even toepasselijk. 3 zomerhits die je misschien bijna was vergeten. In ieder geval heb je ze lang niet meer gehoord. En als je ze dan weer hoort, ja, dan zing je ze gewoon weer mee. De vraag is op... welke van de 3 zou jij stemmen?
3: Niet stemmen is op z'n Rotterdamse gezegd je mijl houden.
1: Precies, dus luister goed. Op welke zou je stemmen? And we build our castles. Zo dan. In the skies and in the sand. Inderdaad, hij lang niet meer gehoord. Paul en Fritz Kalkbrenner. Of ga je voor de tweede optie?

dit vergeten zomerliedje. Baby. Klingon den Jubel. Nou, je mag het zeggen. Wie van de drie wordt het? Sky and Sand, Eindtak am Strand of Jubel? Stemmen kan via de Q-app.

0: vanavond live spelen. Exclusief in Stefans Pianobar. Here Back Your Music. Vanavond live. Teddy Swims. Ga dat niet missen. Vanavond vanaf 9 uur gaan de deuren van de Pianobar open hier op Q.
1: Vergeet mijn liedjes, shuffle.
0: Drie vergeten zomerhits die je bijna nooit meer hoort. En dat is veel te zonde. Daarom zetten we ze even vol in de spotlight. Maar welke wil je horen? Sky and Sand van Paul en Fitz Kalkbrenner. Elke Klein met Eindhak am Strand. Of kies je voor Klingon en Jubel. Corina die gaat voor Sky and Sand. Mark die zegt ja, Jubel die je heel lang niet meer gehoord hebt. Vincent zegt Jubel graag. Echt veel te lang niet meer gehoord. Sharon zegt wij stemmen allemaal op Sky and Sand. Tim zegt Wim, ik zit in de werkbus. Bloedje heet. Doe mij maar een klingande.
2: Zandkastelen bouwen in de lucht.
0: Al dus Melissa die gaat weer voor Sky and Sand. Nou mag duidelijk zijn, het is de een of de ander. Want Elke Klein maakt geen schijn van kans. Eindstand, Sky and Sand, 39% van de stemmen. En mede dankzij Daphne, 50% voor...
3: Hey Wim, ik vind alle drie de nummers heerlijk. Maar nummer drie net iets lekkerder, dus die graag.
0: Klingande en Jubel.
1: Shuffle.

0: sfeer met je music. Bijna 1 uur, het laatste nieuws krijg je zo meteen van Nathalie.
1: Ja, met daarin opnieuw wordt er gewaarschuwd voor een gevaarlijk kinderspeelgoed. Praat je zo bij.
0: En ik heb zo meteen een zomerhit voor je. Ben benieuwd of dat ik me al herkent aan de eerste paar seconden. Ik zie Nathalie denken.
1: Nee, ja. Het
0: zijn bij jou ook krekelgeluiden, of niet?
1: Heel erg.
0: Ja, dit is een zomerhit, die kent iedereen. Het is een soort hoorspel. Het begint als een soort hoorspel. Welke zomerhit is dit? Weet jij het?
2: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
3: eboekhouden.nl. 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
5: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
9: Iedere ochtend bij Mattie en Marieke, het spannende spel...
10: 4 op een rij.
9: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
11: Mattie, ja. Wat is jouw eerste associatie bij ambulance?
12: Sirene.
9: Ja. Lukt het jou ook om 4 dezelfde associaties op een rij te krijgen? Dan win je maar liefst €2.500 en een straat staatsloten waarmee je gegarandeerd prijs hebt. 4 op een rij, iedere ochtend om 8:30 bij Mattie en Marieke op Q-Music. Speel bewust 18+.
13: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
9: Bier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
14: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
15: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
16: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
18: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
20: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: De prijsfavorieten van Al.

0: je spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
2: Ja, goedemiddag. Ook voor de regio Zuid is de zomervakantie begonnen. En dat zorgt weer voor drukte op de weg. Vooral op deze wegen, zegt de ANWB.
3: De grootste drukte vanmiddag verwachten we eigenlijk op de wegen richting eigenlijk de Duitse grenscontroles bijvoorbeeld. En ook op de andere plekken zoals de A2, de A16 en de A50. Maar ook door wegwerkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan de afgesloten A27. Daardoor moeten mensen omrijden over de A2.
2: De regio Noord had vorige week als eerste zomervakantie. En over 7 dagen is regio Midden als laatste aan de beurt. Wim, praat je zo bij over de drukte op de weg. Opnieuw wordt er gewaarschuwd voor gevaarlijk speelgoed. Daar zou volgens Belgisch onderzoek kankerverwekkende stoffen in zitten. Het gaat om de squishy dumplings. Een soort gekleurde stressballen in de vorm van een dumpling. Zo'n Chinees deeghapje is dat. Het speelgoed is nu heel populair onder kinderen. Webshop Bol en snoepwinkel Jamin verkopen het niet meer. Eerder was er gedoe rond speelzand. Daar bleek asbest in te zitten. Dan naar Japan. Daar zetten ze zich schrap voor een grote orkaan. Het gaat om orkaan Bafi. Er is onder meer kans op aardverschuivingen en overstromingen. Tientallen vluchten van en naar Japan zijn geschrapt. En ga je in de zomervakantie richting België, dan is dat nu nog gratis. Het is namelijk bekend vanaf wanneer we tol moeten gaan betalen om naar onze zuidenburen te rijden. Die nieuwe regel gaat in vanaf 1 mei volgend jaar, schrijven Belgische media. Kost ongeveer een tientje per dag, wel afhankelijk van de leeftijd van je auto. Ons land protesteerde flink tegen die Belgische tolplannen, maar dat lijkt dus niks uit te halen.
1: En dan nog een wacht even. Tol betalen in België?
2: Ja. Dan moet je en dat ook... geld gaat dan om de wegen beter te maken daar.
1: Ja, ik wou dit zeggen. Dat is toch het eerste wat we willen. Ik bedoel, als ik over een tolweg rijd, dan wil ik gewoon echt het gevoel hebben dat ik in Zwitserland rijd. Dat je denkt, hier is alles op en top geregeld. Ik betaal ergens voor, maar ik heb ook wat.
2: Nou ja, de Belgische overheid heeft dus gezegd, daar gaan we dus tol voor betalen. En niet alleen wij, maar ook de mensen die in België en Vlaanderen wonen. Of het echt in heel België is, dat is niet zeker.
1: Het is de omgekeerde wereld dit. Je bedoel, je gaat de grens over, je ziet het bord België en het is kudoek. Ja, niet normaal.
2: Rijden met hindernissen. Het weekend weer dan van Weerplaza tot slot. Veel zon vandaag bij 24 tot lokaal 30 graden. En ook dit weekend zomers warm met heel veel zon.
1: Vakantie drukt op de weg. 61 files, de langste hoor je nu. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en het Gaga-aquaduct 4 kilometer, 25 minuten vertraging. De A7 Westerbroek richting Bremen tussen Ouderschans en de Nederlandse grens. 4 kilometer in verband met de grenscontrole, 40 minuten sta je daar vast. En ook flinke vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug, 6 kilometer. Daar bijna een half uur extra reistijd. Flitsers langs de A10 Diemen-Zeeburgertunnel bij 11,3. En de A79, Heerlen-Maastricht, daar staan ze bij 8,4.
4: De temperaturen lopen weer flink op.
5: In bijna het hele land de zon, 30 graden. We're going to
4: Maximum summer. Wat zijn eigenlijk jouw favoriete zomerhits? Geef ze nu door via de Q-app. En luister vanaf zondagmiddag 12 uur de Q Top 500 van de zomer. Q-Music.
0: Wim van Helden.
1: Ja, en is je vakantie begonnen, heb je mooi tijd om even je stemlijstje te maken voor de Top 500 van de zomer. Kan nog tot zaterdagavond 9 uur. Q-Music.

0: Ik heb je net het begin van een zomerhit laten horen. Krekelgeluiden. Maar in de reacties in de Q-app weinig krekelgeluiden. Volgens mij zijn we het allemaal erover eens.
1: Ja, dat is natuurlijk Club Tropicana.
2: Dat is de hit Club Tropicana van Wham.
3: Club Tropicana natuurlijk van Wham.
4: Ik hoorde duidelijk Club Tropicana van Wham.
0: Nou, in volle

zon, strak blauwe lucht, het warme zand onder je voeten, het geluid van het water dat aan land komt en dan dit nummer op de oortjes. Het kan niet beter, toch? Zegt Kian over Wham. Nou, vanaf zondagmiddag openen we onze eigen Club Tropicana. De top 500 van de zomer start dan.

0: David Guetta. Dit keer niet voor een gig in de club. Nee, natuurlijk om zijn landje aan te moedigen. Hè? Dus ja, we zeggen allemaal David Guetta, maar het is natuurlijk eigenlijk David Guetta. Wee, wee, wee.
1: Nu valt die bal opeens goed en valt hij ook in de goal. En doet hij het toch, toch hij weer. De onvermijdelijke Kylian Mbappé.
0: Ja, en daarmee begonnen. Daarna weer de 2-0. Hè? Uiteindelijk won Frankrijk de kwartfinale dik van Marokko. En daar gaat de vraag ook over voor een nieuwe ronde. Het slimste bedrijf van Nederland. Wat die vraag is, vertel ik je met een paar minuten. Daarmee kun je kwalificeren om de werkweek geheel in stijl af te sluiten.

0: Yes and Blessings bij Q Music. Zometeen krijg je met je collega's 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Doe je dat als snelst deze maand, krijg je ook nog de Tempo Team Karaoke Party Speaker. Hoe gezellig wordt dat op vrijdagmiddag op de zaak? Alvast een opwarmetje. Ik wil antwoord op deze vraag. Mbappé en Frankrijk waren gisteravond te sterk voor Marokko op het WK-voetbal. Frankrijk is nu zeker van een plek in de halve finales. En nu denk je, nou komt er een voetbalvraag. Nee, maar we houden het wel Frans. Ik wil van je weten, hoe vaak komt de letter E voor in Napoleon Bonaparte?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 14:15.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie.

0: omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
5: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF.

0: Twitter. Lidl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar €10. Ja, je hoort het goed.

0: goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Nu bij Dirk, Maza. Alle varianten, €1,69. Dat is lekker.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.

0: pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Op steeds meer plekken breekt de zon door. 24 tot 30 graden. Ook de komende dagen blijft het volop zonnig. Er staan 66 files vakantiedrukte. Met name op de A73 is het druk. Van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Neerbos en Kuik. 13 kilometer. Daar sta je 3 kwartier in de file. En de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen Rijkenvoort en Maasbrug. Daar een defect voertuig zorgt voor 7 kilometer. Een dikke uur extra reistijd.
2: Wim van Helden.
1: She's Miss California. Hoor je na Another.

Binnen 3 minuten een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Daarin is de beste tijd 43 seconden over. Snelle rekensom. Je krijgt 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Als je 43 seconden overhoudt. Nou, Ruben Hillen zou het wel weten. Dan red je het binnen. I've got

0: be with you.
1: Natasja, jij dacht, als ik nou het antwoord stuur, maar mijn collega doet het ook, dan is de kans groter dat we eruit gepikt worden.
2: Uiteraard, helemaal goed.
1: Nou, die vlieger ging vandaag wel op, want zowel jij als Jesse hebben namens het bedrijf een antwoord gestuurd op een vraag die ik heb gesteld.
2: Ja.
1: Ja, en jullie zijn eruit gepikt. Ja, we hadden het net even over het WK voetbal. De halve finale is natuurlijk waar Frankrijk door is. Of tenminste, vanaf de kwartfinale zijn ze door naar de halve finales. En dan denk je, nou, dan komt er een voetbalvraag, maar niets is minder waar. Het was wel iets met Frankrijk, namelijk hoe vaak komt de letter E voor in Napoleon Bonaparte?
2: 2 keer.
3: Het slimste bedrijf.
1: Ik vind dit soort vragen zelf altijd heel lastig. Omdat dan de E en dan denk ik, nee, niet de A, nee, de E. De A zit er natuurlijk ook best een aantal keer in. Maar het is inderdaad 2 keer de letter E. Dus daarmee ben je nu op het hoofdpodium beland van het slimste bedrijf van Nederland. Die gaat samen met Jesse meespelen voor Hasmi propaangereedschap in Zoetermeer.
2: Ja, het is bijna goed, maar het is propaangereedschap.
1: Ja, dat ik las het. Ik denk, ik ga er heel snel doorheen en hoop dat ik het goed uitspreek. Maar ik had het niet goed gelezen. Maar dan mag je me ook even uitleggen wat het is, want ik heb geen idee.
2: Ja, het is een beetje lastig uit te leggen. Maar wij maken al het gereedschap voor dakdekkers en loodgieters, wat met gas gerelateerd is.
1: Oh.
2: En wij leveren de campingbranche, wat met gas te maken heeft.
1: Oké, okay, en dat dus ja, inderdaad, gereedschap, alles wat met gas te maken heeft. En dat noem je dan propaangereedschap.
2: Ja,
1: juist.
2: Klopt.
1: Nou, je zou verder niet zeggen dat ik 2 linkerhanden heb, hè? Dat hoor je helemaal niet.
2: Nou, je kan hier een beetje ervaring op komen doen.
1: Nou, weet je wat? Ik blijf gewoon bij mijn leest. Ik ga de vragen stellen in het slimste bedrijf. 1 minuut, zo snel mogelijk, 5 vragen goed. Beste tijd is nu 43 seconden over. Tot nu toe gaan we elke dag er een seconde bij. Dus het gaat de goede kant op. Als jullie 44 seconden over weten te houden, ja, dan zit je lekker. Dan zit je voorlopig helemaal in de safe zone.
2: Ja, nou ja, we hebben gisteren meegeluisterd en we zeiden al, je kan eigenlijk alleen nog maar verliezen en afgaan.
1: En toch?
2: Dus, ja.
1: Toch wil je meespelen. Ja, nou, doe je best. Jullie tijd loopt nu. Op wat voor brandstof vliegt een vliegtuig?
2: Kerosine.
1: In welk festival in Rotterdam bestaat 50 jaar dit weekend?
2: Weet ik echt, jongens.
1: Wat voor dier is een dagpauwoog en een klein koolwitje? Hoe heet het grote tennistoernooi in Londen?
2: Wimbledon.
1: Tijdens welk uur zijn drankjes in de kroeg goedkoper?
2: Bier?
1: Wie was de president van Amerika voor Barack Obama?
2: Ja.
1: Hoe worden rimpels bij de ooghoeken genoemd?
2: Draaipoten.
1: Waar staat de afkorting DWZ voor?
2: Dat wil zeggen.
1: Welk Europees land heeft de vorm van een laars?
2: Italië.
1: Het kwam uiteindelijk allemaal goed. Laten we het daarop houden. North Sea Jazz Festival met onder andere Burna Boy, Sienna Spyro en Frenna. Dat wordt geopend door Koningin Maxima. Bestaat 50 jaar. Gaat weer los in Rotterdam Ahoy. Een dagpauwoog en een klein koolwitje. Dat zijn vlinders. Dit weekend is ook de tuinvlindertelling. Dus als je er eentje voorbij ziet komen, dan vergeet je nooit meer dat je mee hebt gedaan aan het slimste bedrijf.
2: Ik heb al geen tuin.
1: Oh, je hebt geen tuin?
2: Nee.
1: Nee, maar ja, ze zitten overal. Tijdens welk uur zijn drankjes in de kroeg goedkoper? Ja, inderdaad, ik zocht happy hour, maar het eerst gegeven antwoord telt. De Amerikaanse president voor Barack Obama was George W. Bush. Ja, de rest had je dan wel goed.
2: Ja.
1: Noem nog even 1 keer jullie bedrijf dan, want daar ben jij beter in dan ik.
2: Hasmi propaangereedschap.
1: Uit Zoetermeer staat bij deze op de kaart helemaal onderaan.
2: Ja, geweldig, ook een winst.
1: Als je het omdraait, ben je nummer 1. 13 seconden hielden jullie over. Lekker blijven oefenen. Je krijgt van mij het slimste bedrijf kaartspel. Fijn weekend.
2: Hey, dankjewel. Doei.
3: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf van Nederland. Q-Music.
4: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
2: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus? Wat een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
18: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
21: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
20: Zonnebrandcreme?
21: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hey, jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
4: I am Vaiana of Motunui.
5: Deze zomer.
6: Here we go.
5: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
7: See her light of the night in the sea. She calls me.
8: The ocean chose you.
5: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Nu met Club Karwei. 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
19: Oh
18: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
21: 2 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
22: Goedemiddag. Het nationale hitteplan komt weer terug. Hitteplan geldt morgen. In het midden en het zuiden van het land meldt het RIVM. Het kan lokaal boven de 30 graden worden. Doel van het hitteplan is vooral een beetje extra op ouderen en kwetsbare mensen te letten. Verkeersminister Karremans baalt dat België doorgaat met het tolplan. Vanaf volgend jaar mei moeten we betalen om over Belgische wegen te kunnen rijden. Het kost ongeveer een tientje per dag. Minister Karremans probeerde het plan bij zijn Belgische collega's uit het hoofd te praten, maar dat heeft dus niet gewerkt. Dan naar Duitsland. In Keulen is een vrij grote bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het is een Amerikaanse bom van 500 kilo. Hij moet vandaag nog onschadelijk worden gemaakt. Daarom gaan wegen dicht en moet de omgeving worden geëvacueerd. En dat geldt ook voor een kinderziekenhuis in de buurt. En dat we steeds vaker AI gebruiken, dat is bekend. Maar nu gaan ook steeds meer zwembaden ermee aan de haal, schrijft het AD. In zeker 15 zwembaden hangen er boven het water allemaal camera's. En bij een noodgeval krijgt de badmeester dan een seintje van AI. Het is dus een aanvulling. De menselijke redder wordt er niet mee vervangen. Tot slot het weekend weer van Weerplaza. Veel zon vandaag bij 24 tot lokaal 30 graden. En ook dit weekend zomers warm met veel zon.
6: Nieuwe verkeer van Flitsmeister met op dit moment 81 files. Vertragingen langer dan 35 minuten op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Culemborg en Waardenburg door een auto met pech 13 kilometer. Vertraging is 38 minuten. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Schipluiden. 7 kilometer, 36 minuten. A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Neerbos en Kuik. 13 kilometer, 40 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen de andere kant op. Tussen Rijkenvoort en de Maasbrug door een auto met pech. Daar 9 kilometer. Vertraging 1 uur en 7 minuten.
14: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
6: Welkom bij de enige echte. Tot 6 uur vanavond hoor je de 40 populairste hit van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Objectief en betrouwbaar. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Dit is jaargang 62, editie 1382.
14: De enige die telt.
6: Yes, daar gaan we. Er staat een heerlijk weekend voor de boeg. Temperaturen gaan richting de 30 graden.
19: De korte broek, die kan wel aan.
6: Het wordt volop genieten. En onderweg naar dat weekend gaan we eerst een strijd strijden. De komende 4 uur hoor je de ene naar de andere hit op Q Music. Welkom bij een kakelverse Nederlandse top 40. Dit is de editie van 10 juli 2026. Administratie van deze week. 11 stijgers, waarvan 8 stippen en 2 superstippen. 15 zakkers. We hebben 11 zittenblijvers. 17 ex-alarmschijven en 3 nieuwe binnenkomers. Vorige week, toen waren dit de 3 grootste rammers van Nederland.
14: Nummer 3.
6: Magnetic, de Bauza. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld.

nummer 1 van deze week. Tot aan 6 uur hoor je de grootste hits van dit moment. Vorige week wist Shakira die nummer 1 positie te behouden. Rutger van Barneveld die hijgt in haar nek. Hij maakte een flinke sprong van nummer 12 naar nummer 2. Een podiumplek dus voor Zwoele Zomernachten. Maar nog net te vroeg om het goud te pakken. Deze week nieuwe ronde, nieuwe kansen. Lukt het Rutger van Barneveld deze week wel om de koppositie te pakken? Kun je jouw voorspelling voor de nummer 1 van deze week doorgeven via qmusic.nl/top40. Onder alle goede antwoorden verloot ik uiteraard het Autotaalglas sterrenpakket met daarin een concert naar keuze voor 2 personen plus vervoer in een mini electric. Niet gek. Belooft sowieso weer een spannende lijst te worden. Vooral bovenin zijn er veel veranderingen, kan ik je vast verklappen. En ook deze week moeten er weer 3 nieuwe tracks het land verlaten. Het land der hits. En nieuwe tracks gaan we verwelkomen. We gaan plaatsmaken. Samuel Welten gaat daar 3 weken uit de lijst met, ja, hoe kan het ook anders? De Leeuw komt eraan. Na 16 weken zeggen we tjus tegen Freek en Suus en hun track halverwege.

van de afgrond. Stella Lefty en Boston. Net als vorige week, ook deze week op nummer 40. Hekkensluiter van de top 40 van vrijdag 10 juli 2026. En hier is de eerste nieuwe.

0: goedemiddag.
1: Goedemiddag, alles oké? Okay?
0: Met mij alles goed. Ik zie jou op een vliegveld zitten.
1: Ja, ja, ik ben op de vliegveld. Ik vlieg binnenkort naar Geneva en dan morgen naar Londen en dan naar Ibiza.
0: Felix, als ik jou iedere dag van de week zou bellen, 7 dagen in de week, hoe vaak zou ik jou dan aan de telefoon hebben vanaf een airport?
1: Vaker. Zeker tijdens de zomer.
0: Dus, hoe hou je dat vol, yeah, dat reizen? Want het lijkt me ook hartstikke vermoeiend als je superster DJ bent zoals jij.
1: Ik drink eigenlijk best wel weinig. Ik neem geen drugs. Ik probeer elke dag ook te gaan sporten. Ja. En ik probeer focus te blijven tijdens de shows, et cetera.
0: Dat is ook een droombaan, maar het is ook hard werken. Dat moeten we ook gewoon, daar moeten we eerlijk over zijn.
1: Ja, het is een beetje van de twee natuurlijk, ja.
0: Ja. Ja, ik zit even je agenda te kijken voor de komende zomer. Ja, wat mij natuurlijk in het oog springt weer is dat Tomorrowland aankomt volgende week. Maar voor de rest, ja, het is weer Ibiza, het is Las Vegas, het is Roemenië waar je staat. Het is krankzinnig toch weer deze zomer.
1: Ja, en ik ben ook in Eindhoven, ook in augustus.
0: En nog in Eindhoven, alle wereldsteden van de wereld doe je aan. Ja. Felix, ik heb je aan de lijn in de Nederlandse top 40 vanwege je nieuwe track Live It All. Ik mag je feliciteren, je komt deze week nieuw binnen.
1: Het
0: is je 15e top 40 hit hier in Nederland. Je komt er deze week binnen op nummer 39. Waarom wil je weer deze sound maken? Want dit is weer wat anders dan wat je de afgelopen jaren hebt gemaakt. Het is echt weer gewoon een house rammer.
1: Ja, ik weet niet. Ik was eigenlijk ik was in LA in de studio. Ik was elke dag een track aan het produceren. En dan kreeg ik de demo binnen van Colin Lomax, dus van deze track. En opeens dacht ik van oké, ik ga met deze track gewoon een house track maken. Echt good vibes, waarop je kunt dansen. En het blijft gewoon uplifting. En dan ben ik deze beginnen te doen. Dan ben ik opeens door die horn section beginnen op te werken, et cetera. Die zit nu aan het einde van de track.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk een heel leuke track om op te werken. En na de einde van de 10 dagen dat ik in LA was, die zat in de Dropbox folder met daarachter banger erachter. Dat was echt voor mij dat was echt de track van de 10 dagen waarvan ik heb gewerkt toen ik daar was.
0: En is dit dan een one-off? Of is dit nou weer een beetje de stroming waar Lost Frequencies naartoe gaat?
1: Nee, het is ik heb opeens die track geproduceerd in die genre, maar ik ben echt een beetje van alles aan het doen momenteel. Yeah. Ik heb heel verschillende dingen waarvan ik op werk, want mijn laatste release was ook, daarvoor was Listen To Me. Dat was meer uptempo, dat was 140, een beetje Orange-achtige house track. Maar dat blijft altijd in die house genre, maar en altijd ook uplifting met leuke lyrics. Maar de instrumental kunnen een beetje variëren. Ik probeer gewoon dingen te doen dat ik plezant vind.
0: Felix, je komt nieuw binnen op nummer 39 deze week. Dat is al heel mooi. Maar ik moet heel even mijn scherm erbij pakken. Want ik ga je nu iets vertellen. En dat moet precies kloppen, want anders zeg ik het verkeerd. Je deelde altijd al het record van de meeste top 40 hits voor een Belgische act met Clouseau. Zij stonden op 14 hits in Nederland. Maar dankzij Live It All sta je nu helemaal alleen bovenaan. Je bent vanaf vandaag officieel de Belgische artiest met de meeste top 40 hits ooit in Nederland.
1: Had ik nooit verwacht, man. 10 jaar later.
0: Clouseau verslagen. Gefeliciteerd.
1: Ja, big up to Clouseau natuurlijk. Het is echt een fantastische band. Ze hebben echt super sportpaleizen gedaan, wat ik niet heb gedaan. Ik ben wel blij dat mijn muziek altijd goed opgenomen is in Nederland. Dank u voor alle support. Ik vind het echt super leuk.
0: Ik ga het officieel maken, Felix. Een beetje een mooie zomer en ik spreek je gauw weer.
1: Dank u, bedankt om te bellen.
0: Goeie vlucht!

0: muziek van Nederlandse bodem, van Bente. Sinds haar deelname aan Beste Zangers kun je niet meer om haar heen. Heel Nederland heeft kennis kunnen maken met Bente. Van opera tot aan emotionele Nederlandstalige liedjes. Alles kwam daar voorbij. En natuurlijk deze, Kan je me zien.
1: Kan je me zien als ik voor je dans?
0: Werd vorig jaar nog een dikke hit in Nederland. Stond 18 weken in de lijst met als piek nummer 5. En nu heeft ze een nieuw liedje. Ik heb al een paar keer aan je voorgesteld als tip voor de top. Het is een track die je opzet als je lekker onderweg bent. Op vakantie bijvoorbeeld, onderweg naar het strand. Ziet al voor je, één hand aan het stuur, één hand uit het raam. Misschien takje open als het kan, wind door je haren en gewoon genieten. Ze komt deze week nieuw binnen met 3, 2, 1 en pakt ermee haar 5e top 40 hit. En daar is ze maar al te blij mee.
2: Hoi, bent u hier? Ik weet niet wat ik hoor. Ik hoor gewoon net dat we met 3, 2, 1 in de top 40 binnen zijn gekomen. Ik wil jullie echt allemaal heel erg bedanken voor het luisteren, voor het draaien, voor het dansen, voor het meezingen. Ik ben echt heel erg blij. Het is echt niet normaal. En blijf luisteren en blijf lekker dansen op 3, 2, 1, want het is een speciale voor mij. En tot de volgende. Oh my god, leuk. Ik ben echt heel blij. Lili.

0: Pent, de tweede nieuwe binnenkomer van deze week. 37 voor 3, 2, 1. Leuk feitje voor de nerds. Als je het opzoekt op Spotify, dan duurt het liedje ook precies 3, 2, 1. 3 minuten en 21 seconden. I love it. De lijst gaat zometeen verder met een hit uit 1983. Michael Jackson, Billie Jean, 36 zometeen.
1: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
2: eBoekhouder.nl. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
6: Kijk eens dames, 2 glazen bruiswater.
5: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Odido. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra.

0: Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Nu bij Dirk. Haribo of Mauwam uitdeelzakken. €2,99.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: 7, 7, 7.
6: Wat een geld.
8: 18.000.
9: Godverdikke me.
2: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
11: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
18: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
20: Goedemiddag, het is 3:30. Dit is de Nederlandse top 40 bij Q-Music. Verkeer van Flitsmeister. 95 files in totaal. Vertragingen langer dan 30 minuten op de A2. Maarsen richting Den Bosch. Tussen Maarsen en Nieuwegein-Zuid. Op de parallelbaan door een auto met pech. 13 kilometer. Je vertraging daar is 37 minuten. De A2 Utrecht en Bosch tussen Everdingen en Geldermalsen. Daar 9 kilometer met 31 minuten. En de laatste is de A4. Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en het Liemensaquaduct. Door een ongeluk 7 kilometer. Daar 37 minuten extra reistijd. Sienna Spyro, Material Lover, zometeen. Na nummer 36 is deze week voor Michael Jackson, Billie Jean.
21: Q-Music, de top 40.
22: 36.

Michael Jackson nog steeds still standing in de Nederlandse top 40 van 2026. Al 8 weken onafgebroken in de enige echte met Billie Jean. Deze week op nummer 36. 27 weken in totaal. Ja, het lijkt er wel op alsof ik de lijst van vorige week aan het draaien ben. Vorige week hoorde je na Michael Jackson, Sienna Spyro met Material Lover. En de track daarna, Jij hebt mij van Kevin en Roxy. Deze week is het precies dezelfde volgorde, alleen staan ze allemaal één plekje lager. 36 voor Michael Jackson, 34 voor Kevin en Roxy Dekker en 35 voor Sienna Spyro.

en Becky G. Een nieuwe zomertrack is weer geboren. Sorry Papi, een echte typische dance track met Spaanse invloeden. De track zelf straalt zelfvertrouwen uit en onafhankelijkheid. De titel is dan ook met een knipoog gekozen. Sorry Papi is geen verontschuldiging, maar juist een duidelijke afwijzing van aandacht. Grote kans dat het deuntje hier bekend voorkomt. De oorsprong van het liedje ligt in 1975... toen Los Ilusionistas uit Peru de track voor het eerst opnamen.

Collega. Ongetwijfeld dat je het herkent. Misschien wel weer in een ander jasje gestoken. Dat is een verklaring voor. Is namelijk al meerdere malen met het origineel geknutseld. Gary Lowe heeft een edit gemaakt. Sandra Remer die heeft een duit in het zakje gedaan. En Jody Benal maakt ook zijn eigen versie met The Boy Next Door. En nu kunnen we daar dus weer een nieuwe naam aan toevoegen. Perfecte track voor de warme zomerdagen, de festivals en de terrassen. Nou, daarom is Sorry Papi deze week de hoogste nieuwe binnenkomer in de ene rechte. Topic en Becky G. Nieuw binnen, 33.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran blijven staan waar ze vorige week ook stonden. Repeat It, toepasselijk nummer 32 in de enige echte. De top 40. Sarah Larsson schijnt een soort gave te hebben. Ze kan veel meer dan alleen muziek maken, blijkbaar. Deze festivalzomer neemt ze niet alleen haar hits mee, maar blijkbaar ook de zon. Het begint inmiddels bij de traditie te worden, waar ze deze zomer ook verschijnt. De temperaturen die lijken daar direct een flinke sprong te maken. Zoals de afgelopen juni bij het Open Air St. Gallen in Zwitserland. St. Gallen waarschijnlijk. In Zwitserland staat het festival echt bekend als het rubberlaarzenfestival. Normaal gesproken verlaat je daar het festivalterrein niet droog. Je zit volledig onder de modder. Maar je raadt het al, dit jaar trad Sarah Larsson daarop. Bezoekers werden meteen getrakteerd op een stralende zon en zomerse temperaturen. Datzelfde geldt voor het Heaton Park Festival in Manchester. Normaal gesproken, ja, Manchester, typisch Engels weer. Wisselvallig, niet super warm. Nou, dit jaar temperaturen de lucht in. En wie stond er op het podium? Jawel, Sarah Larsson. Een paar weken later was het weer raak in ons eigen land. Op Pinkpop in Landgraaf, Nederland, midden in een hittegolf. En Sarah Larsson was daar opnieuw aanwezig. Het lijkt dus wel alsof ze met de zon meereist. Of dat de zon met haar meereist. Maar wel echt alleen als ze moet optreden.
1: When I had a week off in Stockholm, it was raining every day. So maybe I was just too tired.
2: Oh,
1: like
2: yeah.
1: The cars run out or something.
2: Oh my god, you control
1: the weather. But now I'm well rested and back.
0: Nou, heeft een keer vrij. Lijkt de zon ook meteen vakantie te nemen. En komt de regen weer terug. Of het toeval is of niet, één ding is zeker. Deze zomer heeft Sarah Larsson haar bijnaam als zonaanbidder meer dan verdiend. Sarah Larsson, Midnight Sun, blijft deze week staan. Nummer 31.

40, week 26 voor Midnight Sun. 31 blijft 31 voor Zara Larsson. Eerste 10 hits van deze week gehad. Nog 30 te gaan. Zometeen op 30. Antoon, de enige in de enige echte.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast. Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Joehoe! Bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
12: Sloopmelk.
11: Mona?
12: Ja, ook sloopmelk.
11: Milner?
12: Sloopmelk.
11: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
12: Sloopmelk.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Het is big sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
15: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak. Op landal.nl.
15: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
18: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...

0: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij. Oh yeah. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Drie uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
5: Ja, goedemiddag, er komt een landelijke afstandsregel voor geitenboerderijen. Het kabinet wil dat nieuwe huizen en scholen niet meer te dicht bij geitenboerderijen worden gebouwd. Er moet zeker 500 meter tussen zitten. Uit onderzoek blijkt dat mensen sneller een longontsteking kunnen krijgen als ze in de buurt van zo'n bedrijf wonen. Het duurt nog een paar jaar voordat deze maatregel ingaat. PostNL krijgt vanaf maandag 2 dagen om de post te bezorgen. Maar de regels moeten volgens het bedrijf nog soepeler worden. Niet 2, maar 3 dagen om post te kunnen bezorgen zou nog beter zijn, zeggen ze. Daarnaast wil PostNL een flink aantal brievenbussen weghalen. We versturen met z'n allen minder post en daardoor maakt PostNL miljoenen verlies. Dan naar Spanje. Tot nu toe zijn bij de bosbranden daar geen Nederlandse slachtoffers bekend, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zeker 12 mensen zijn omgekomen bij die branden. En er worden ook nog 23 mensen vermist en daar zit een aantal Belgen bij. Hoeveel is niet bekend, zegt het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. En een foutje van een oma in België, die heeft per ongeluk het verkeerde kind meegenomen uit de kinderopvang, schrijft RTL over. De vrouw kwam de kleinzoon halen, maar in de buggy bleek een andere peuter te zitten. Inmiddels zijn beide kinderen weer op de goede plek. Volgens de burgemeester leken de twee erg op elkaar. En dan het weekend weer van Weerplaza. Veel zon vandaag bij 24 tot lokaal 30 graden. En ook dit weekend zomers warm met veel zon.
4: Blik op de weg door Flitsmeister, bijna 100 files. Het is best wel druk, vertragingen van 30 minuten of langer. 5 in totaal op de A2 Maarsen richting Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen op de parallelbaan. 11 kilometer, een half uur komt omdat de verbindingsweg afgesloten is. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen het Ringvaartaquaduct en het Liemensaquaduct. 10 kilometer, 1 uur vertraging, veel sterkte daar. De A7 Westerbroek richting Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens door de grenscontrole afgesloten. 4 kilometer, 32 minuten. A44 Amsterdam-Wassenaar tussen Burgerveen en de Kaagbrug. Oprit dicht, 7 kilometer. Een half uur en ook een half uur op de A50 Apeldoorn richting Os tussen Waterberg en Rinkum, 6 kilometer.
6: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
4: En terug naar de hits.
7: Domien Verschuren.
4: Hi, hi, lekker zomers weekend voor de deur. Trap je af met de 40 grootste hits van deze week. Alex Warren, Passenger, krijg je zometeen na Antoon op 30. De enige in de enige echte.

0: Alex Warren voor de derde week op rij. Muurvast op nummer 29 in de enige echte met Passenger. Vrijdagmiddag, het is 10 juli 2026. Je luistert naar de enige echte Nederlandse top 40 op Q Music. We tellen langzaam af naar de nummer 1 van deze week. Vorige week kwam Rutger van Barneveld ontzettend dichtbij. Zwoele zomernachten ging van nummer 12 naar nummer 2. Een podiumplek, ja zeker voor hem. Het was net te weinig om de titel te pakken. Die Die van Shakira en Burna Boy stond voor de tweede week op rij op nummer 1. Kunnen zij die koppositie behouden of stijgt Rutger van Barneveld toch door naar nummer 1? Voor 6 uur krijg je het antwoord. Eerst nummer 28 is voor Harry Styles, een echte recordbreker. 10 keer stond hij maar liefst in de Johan Cruijff Arena voor zijn Together Together Tour. Van 15 mei tot en met 5 juni, echt één groot spektakel. En daarmee schreef hij geschiedenis. Harry Styles is de eerste solo-artiest die 10 concerten op rij geeft in de Johan Cruijff Arena. Hiermee verbrak hij ruimschoots het oude record van de toppers. Die gaven in 2007 in totaal 6 shows achter elkaar. Ja, de Johan Cruijff Arena was ook maar één van de weinige plekken in Europa waar Harry Styles zou gaan optreden. Er was maar één andere locatie in Europa die ook die eer kreeg. Wembley Stadium in Londen. En dat werd nog groter aangepakt. Niet 1, niet 2, niet 3, niet 10. Nee, 12 keer gaf hij daar een optreden. En daarmee staat hij nu ook in het Guinness World Book of Records. Nog nooit eerder gaf één artiest zoveel opeenvolgende shows in het Wembley Stadium. Britt, die is erbij geweest.
1: Hey Domien, ik heb een beetje een dipje te pakken. Want afgelopen zaterdag was ik dan toch echt voor de laatste keer bij Harry Styles in Londen, in Wembley. Het was echt fantastisch. Ik had hem misschien ook al wel 3 keer in de Johan Cruijff Arena gezien. Maar toch was afgelopen weekend zijn laatste show 12 keer Wembley uitverkocht. Echt de kers op de taart van deze concertreeks van hem. Hij draaide wat van One Direction, zijn zus kwam speechen, er was vuurwerk. Het was echt een achtbaan aan emoties. Dus nu val ik een beetje in een zwart gat. Maar wat kan die man toch fantastisch zingen. Ik ben gewoon nog helemaal in de zeven nevel. Het was echt geweldig.
0: Ik denk dat je de komende weken weinig van Britt hoeft te verwachten. Harry Styles heeft hier nog geen record te pakken in de top 40. Staat wel 18 weken op rij in de enige rechte. American Girl zakt 2 plekken.

0: Drie plekken winst voor Olivia Rodrigo. Stupid Song met stip naar nummer 27 in de enige echte.
1: De top 40.
0: Precies, 1 week geleden strapten Taylor Swift en Travis Kelce in het huwelijksbootje. Sindsdien komt er elke dag alweer een nieuw detail naar buiten over de bruiloft in Madison Square Garden in New York City. En hoe meer we horen, hoe duidelijker het wordt. Dit was geen gewone bruiloft, dit was een evenement. Het was een bruiloft om nooit te vergeten daar in New York. Wie droomt er nou niet van een sprookjesbruiloft, een plek waar alles klopt. Mooiste locatie, de meest bijzondere gasten, bloemen waar je een huis van kunt kopen. En een feest waar nog jarenlang over zal worden gepraat. Nou, Taylor en Travis die hebben die droom werkelijkheid gemaakt. Het feest van de eeuw wordt het inmiddels ook wel genoemd. En als je de cijfers hoort, dan snap je wel waarom. Want als jij al überhaupt 1000 mensen zou kunnen opnoemen die je kent, zou je ze dan ook allemaal uitnodigen? Taylor Swift in ieder geval wel. Vorig jaar heeft ze nog gegrapt in een talkshow dat ze iedereen met wie ze ooit heeft gesproken zou uitnodigen. En het lijkt erop dat ze aardig in de buurt kwam. 1000 gasten waren op haar bruiloft aanwezig. En al die gasten, ja, die waren aanwezig bij iets heel unieks. Van niemand minder dan Paul McCartney. Sir Paul McCartney van de Beatles stond op het podium. Hij speelde onder andere I Want to Hold Your Hand. En dat is vrij bizar, want sinds 1964 heeft hij dat lied niet meer live gespeeld. Dat is meer dan 60 jaar geleden. Dan nog even over de bloemen. Daar ging 3 miljoen euro naartoe. 3 miljoen aan bloemen. Dat zijn niet even een paar boeketten voor op tafel natuurlijk. Dat zijn bijna alle bloemen die je in Nederland kunt vinden zo'n beetje. Echt een sprookjestuin moet het zijn geweest. En er ging niet alleen maar geld naar alle luxe en bloemen. Samen hebben ze van tevoren ook gedoneerd. Voorafgaand aan de bruiloft $26 miljoen aan verschillende goede doelen in de Verenigde Staten. Wat zijn ze toch gewoon gebleven. Taylor Swift en Travis Kelce. Namens de hele top 40 van harte gefeliciteerd. Ook met nummer 26. I knew it, I knew you. In de enige echte Q Music.

0: extra alarm schijf. Vijfde week voor Taylor Swift. I knew it, I knew you. Vorige week 22, deze week 4 plekjes lager op nummer 26 in de Nederlandse top 40 bij Q. Deze week in de lijst 2 superstippen. De eerste van de 2 hoor je zometeen. De snelste stijger, 12 plekken winst voor Somber. My Body Isn't Ready krijg je zo op 25.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 Plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
10: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
12: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
13: Honda, the power of dreams.
14: De Lidl deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
15: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
14: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
16: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20...

0: Foodiediscounter.nl.
1: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
3: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: hete zomer Crayon rolluiken.
1: Geluidsoverlast?
0: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
3: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
2: En ook naar Aldi voor deze week.

0: Luister, ga er maar eens lekker voor zitten. We zijn onderweg naar de 700 kilometer. Verspreid nu over 105 files. Vertragingen langer dan 30 minuten op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Culemborg en Waardenburg. 12 kilometer, 40 minuten. Op de A2 Maarsen richting Den Bosch. Tussen Ouderijn en Everdingen. Op de parallelbaan, daar is de verbindingsweg afgesloten. Zorgt voor 11 kilometer stilstaan met een vertraging van 31 minuten. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel. 12 kilometer, 37. De A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel. 7 kilometer, vertraging 31 minuten. Dan de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Rijsenhout en Hoogmade. 15 kilometer, vertraging daar is 1 uur. En de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Die is afgesloten door een technische storing. Is dus gedoe met de brug daar. 6 kilometer houdt rekening met een vertraging van 1 uur.
1: De top 40.
0: Terug naar de hits met Bruno Mars. Zometeen na Summer op 25.

vanmiddag voorbij hoort komen in de Nederlandse top 40. Bruno Mars, I Just Might op nummer 24. Zometeen komt hij nog een keer voorbij, maar dan met zijn andere hit, On My Soul. Zometeen komt hij nog een keer voorbij, maar dan met zijn andere hit, Risk It All. Allebei, binnen no time. Dan de nummer 23 deze week. Ja, is eigenlijk best een oud nummer. Komt oorspronkelijk uit de jaren 90. Sybil, een R&B-zangeres uit Amerika. In 1990 scoorde ze twee kleine hitjes van bij elkaar nog geen 10 weken. In 93 kwam ze met deze.

Love You is niet eens in de tipparade, de kraamkamer van de Nederlandse top 40 terecht te komen. Hetzelfde geldt trouwens voor Amerika, Engeland, eigenlijk overal, heeft helemaal nergens iets gedaan. En nu geeft ze trouwens les in creatief schrijven op een school in North Carolina. En toch heeft ze een dikke wereld in te pakken.

Zo, kijk even op de klok. Ik ben er zover, bijna 4 uur. Eén ding op de vrijdagmiddag wat er dan sowieso voor die tijd moet gebeuren... is de bekendmaking van een nieuwe Q-Music alarmschijf. Ik kan je alvast één ding verklappen. De basis van die track ligt gewoon hier in Hollanda, Nederland. Alarmschijf hoor je zometeen na Bruno Mars. Ik denk dat veel mensen nog aan het nagenieten zijn van zijn concert in de Johan Cruijff Arena. Maartje laat in de Q-app weten dat ze het een magische avond vond. Koen heeft enorm genoten. Hij wist niet wat hij kon verwachten, maar dit overtrof alles, schrijft hij. Marije noemt het zelfs een van de beste concerten die ze ooit heeft meegemaakt. 4 keer speelde hij de arena plat. En misschien is dat ook wel de reden dat hij er zo

0: voor 4 uur het bekendmaken van de nieuwe Q Music alarmschijf. Voordat we verder gaan met de lijst, eerste bekendmaking van de belangrijkste track voor komende week op Q, de alarmschijf. De nieuwe van Chris Cross Amsterdam. Ik heb ze mogen verwelkomen in de studio van Q Music voor de Top 40 podcast. Dat pak ik de broers over het project Chris Cross Amsterdam. Er is veel veranderd de afgelopen tijd. Zeg je Chris Cross, zeg je ook Yuki. Dit jaar heeft hij afscheid genomen van Chris Cross Amsterdam. Jordi en Sander gaan dus samen verder als duo. Ik vroeg Sander wat de kracht is van Jordi.
1: Ja, sowieso zijn creatieve brein, denk ik. Die op alle vlakken, muzikaal, maar ook al is het een post of kleding. Gewoon het hele creatieve gedeelte van Chris Cross. Daar is hij het allersterkste in.
0: En aan Jordi vroeg ik wat Sander nou zo sterk maakt.
2: Sander is echt een werkbeest en ook een hele goede ondernemer.
0: Perfecte combinatie wat ze dus super sterk maakt samen. Die hele aflevering van de Top 40 podcast is nu te beluisteren op qmusic.nl, in de Qmusic app en in je favoriete podcast app. Vandaag kwamen ze dus met een nieuwe track, My Oh My, in samenwerking met Luisa Sonza en Willy William. Ze staan de handen in met twee grote internationale artiesten. Willy William heeft al 4 top 40 hits op zijn naam staan. Luisa Sonza is nog een nieuwkomer, heeft er nog geen 1. Maar ze behoort wel tot de grootste popsterren van Brazilië. Bijna 30 miljoen volgers heeft ze op Instagram. En ze is nu al hard op weg om ook de Nederlandse en Europese hitlijsten te gaan bestormen. En deze samenwerking met Chris Cross is daar het begin van. My Oh My is komende week alarmschijf.
2: Hè? Ah, nee.
3: Nee, joh.
2: Doei. Niet maar echt? Ja. Ik moet bijna huilen.
1: Ja, ik mag, doe huilen, joh. Huil maar.
2: Het is gewoon, we hebben heel veel in deze plek gestoken. En de alarmschijver Q is voor ons...
1: helemaal.
2: Dat is het begin,
1: ja, van... Dat is het begin van
2: is voor ons het hoogst haalbaar in Nederland. Ja.
0: Een track die meteen een zomergevoel bij je oproept. Cocktail in je hand, handdoek over je schouder en op naar het strand. Daarom hoor je Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William deze week extra vaak als de Q Music alarmschijf.
4: De Q Music alarmschijf.
5: Q Music, Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy

0: love you, baby.
1: Christos Amsterdam, Willy William, Luisa Sonza, alarmschrijver komende week. My oh my. En daarmee gaan we nu echt de oversteek maken van de rechterkant naar de linkerkant van de enige echte Nederlandse top 40. 20 dikste rammers van deze week onderweg. Afgetrapt zometeen door, daar is hij weer, Bruno Mars.
2: Plus speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
9: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben!
12: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
14: onlineveilingmeester.nl.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Onlineveilingmeester.nl.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
22: Deze week in de bonus. Alle Bertolli, 1+1 gratis. Alle AHA Barbecue Saté en Shashlik, ook 1+1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor 49 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
24: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
23: hoi,
24: of binnenkort vertrekt,
25: adios.
24: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
23: Fijne vakantie.
26: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
26: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
1: Kampioenen!
0: En verzekerd zijn.
26: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balans tabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: 4 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
5: Goedemiddag. Het kabinet wil zich meer gaan bemoeien met de studiekeuze van leerlingen. Ze wil dat meer jongeren kiezen voor opleidingen waar grote personeelstekorten zijn, zoals de zorg en techniek. Het plan wordt breed gesteund door de 5 grote onderwijskoepels. De politie heeft een jongen van 15 opgepakt in een grote bankfraudezaak. Hij zou als nepmedewerker mensen hebben opgelicht aan de deur en voor 30.000 euro aan spullen hebben gestolen. Het gaat onder andere om sieraden en telefoons. Net als vorige jaren krijgt de Belgische politie ook dit jaar weer hulp van agenten uit ons land. Ze houden in de zomer de boel in de gaten in de Belgische badplaats Knokke. Het is een bekende vakantieplek voor Nederlandse jongeren die daar ook vaak de boel op stel te zetten. Nederlandse agenten kunnen de jongeren makkelijker aanspreken. En in Alphen aan de Rijn, Zuid-Holland, hebben bewoners een flink probleem. In een wijk daar hebben ze te maken met een enorme vliegenplaag. Honderden beestjes zitten in en rond hun huizen. Deze buurtbewoner bij Omroep West is er klaar mee.
6: Het zijn er niet 10, maar het zijn er wel 100. Ik heb 3 kleine kinderen. De jongste die weet ook niet wat een vlieg is en of je het wel of niet kan eten. En die stopt lekker alles in zijn mond. Ja, dat kost zoveel energie en zoveel woongenot wat er weggenomen wordt.
5: Ja, want hij durft niet eens meer mensen uit te nodigen thuis. De omgevingsdienst doet daar onderzoek. Dan gaat weekend weer van Weerplaza. Veel zon vandaag bij 24 tot lokaal 30 graden. En ook dit weekend zomers warm met veel zon.
4: Verkeer van Flitsmeister. Het is hartstikke druk op de weg. De vrijdagmiddagspits in vol effect. We gaan richting de 700 kilometer. 686 in totaal op dit moment. Vertragingen langer dan 30 minuten op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. Door een ongeluk 10 kilometer. 3 kwartier. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Rijsenhout en Roelevarensveen. Door een auto met pech daar 10 kilometer. Vertraging 34 minuten. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Zevenaar. Ongeluk gebeurt 5 kilometer. 39 minuten vertraging. Dan de A50 Arnhem-Os tussen Grijshoort en de Rijn. Door een auto met pech daar 8 kilometer met 37 minuten vertraging. En de A67, Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Gelderop. Door een ongeluk 8 kilometer, 1 uur en 10 minuten. Waarom ze mij de top 40 laten presenteren, ik heb geen idee.
7: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
4: Terug naar de hits.
8: Domein Verschuren.
4: Linkerrijtje, de top 20 van de top 40 van vrijdag 10 juni 2026 met Robert van Hemert en Donnie. Moet dat nou naar Bruno Mars. Hier is Risk It All.
9: De top 40. Q Music.
8: 20.

0: Daar is de hat-trick voor Bruno Mars. 3 keer staat hij in de lijst. Je hoort hem al voorbij komen met I Just Might and All My Soul. En nu met Risk It All, nummer 20. De top 40. Goedemiddag, 6 over 4. Het is de enige echte Nederlandse top 40 bij Q-Music. Onderste de helft van de lijst hebben we gehad. We tellen af naar de nummer 1. Is die nummer 1 voor zwoele zomernachten? En pakt Rutger van Barneveld daarmee zijn eerste nummer 1 hit? Of staat Die Die van Shakira en Burna Boy voor de 3e week op rij nog steeds bovenaan? Voor 6 uur draai ik die nummer 1 en krijg jij het antwoord op die vraag. Zometeen tijd voor de Nationale Vrijdagmiddaggebeurtenis. Geef je 5 muzikale hints die samen een woord vormen. Heeft te maken met de week die is geweest of het weekend dat gaat komen. De top 40 rebus komt eraan. Eerst nummer 19.
1: Lopperdup, lopperdup.
0: Dat zijn ze weer, Robert van Hemert en Donnie. Hoe heet dat nou in de topper, de topper, de top.

0: Ik heb vorige week nog 10 plekken winst voor Kingdom of Fear. Deze week zet die lijn vrolijk door. 3 plekken in de plus, nummer 18. Bij de 4:15. Top Peter Rebus staat voor je klaar. Nationale vrijdagmiddag gebeurtenis. Even korte spelregels. Je hoort verschillende top 40 hits achter elkaar. Elke hit staat voor een letter. Die letters vormen samen een woord dat te maken heeft met de week die is geweest. Of het weekend dat gaat komen. En ik ben vandaag, zoals gezegd, op zoek naar 5 letters. Iedereen er klaar voor?
1: Here we go.
2: De top 40 Rebus.
3: De eerste letter.
0: De eerste letter van de artiest die de ene hittegolf na de andere hittegolf meepakt.
3: De tweede letter.
0: De vijfde letter van de artiest die vorige week groots in het huwelijksbootje is gestapt.
3: De derde letter.
0: Is de eerste letter van de track die deze week als snelste stijgt in de top 40. De één na laatste letter van de artiest die geschiedenis heeft geschreven door 12 keer op rij Wembley Stadium uit te verkopen.
3: De vijfde letter.
0: De tweede letter van de artiest die maar liefst 3 keer in de lijst staat deze week.
4: I'd risk it all for you.
2: De top 40 Rebus.
0: En dat was hem deze week. De Rebus, denk je het goede antwoord te hebben? Dan mag je doorsturen via een bericht in de Cube Music app. De uitslag krijg je naar Move Joe. Vorige week heb ik de originele versie gedraaid van Pilay. Die staat in de top 40 onder andere door die AI-cover, de Choir Remix. Nou krijg ik een bericht binnen van Willem. Die vraagt of ik Pilay vandaag in de gospelversie wil draaien. Ja. Gaat een beetje tegen mijn principe in. AI-muziek, maar hey, ook AI-muziek kan tegenwoordig in de top 40 belanden.

0: zogenaamde gedeelde notering op nummer 17. 6 plekken winst met stip van 23 naar 17. Move Joe, een pilé in de enige echte Nederlandse top 40. Daarvoor mijn muzikale puzzel voor je. Top 40 rebus, 5 muzikale hints die samen 1 woord vormen. Michael, Nicky, Alex, Tessa en Björn. Jullie zijn nog niet oververhit. Woord gevonden, Z-O-M-E-R, zomer.
1: De Q, top 500 van de zomer.
0: Ja, natuurlijk, zomerse temperaturen weer volop aanwezig. Een nieuwe hittegolf lijkt aanstaande. Hitteplan wordt vanaf morgen weer uit de kast getrokken. En bij die zomer horen natuurlijk ook de zomerse plaatjes. Vanaf aankomende zondagmiddag, 12 uur, de start van de Q Top 500 van de zomer. Het zijn de 500 allerlekkerste zomerhits volgens jou. Jij bepaalt, stemmen kan nog steeds via Qmusic.nl of via de Qmusic app. Kan tot morgenavond 9 uur. Pak je telefoon erbij, of de laptop, open de app, open de website en stemmen. Kleine suggestie voor je, nummer 16, Robert van Hebert, Zandloopster.

0: Robert van Hemert moet 3 plekken inleveren in de Nederlandse Top 40 bij Q. Zandloopster nummer 16. Vrijdagmiddag, je luistert de 40 grootste hits van deze week. Vrijdag niet alleen de dag voor het weekend. Het is ook de dag dat er nieuwe muziek wordt uitgebracht. New Music Friday. En Teddy Swims is een van de artiesten die vandaag met een nieuwe track is gekomen. Breakup in Reverse, zo heet hij. Het is een emotionele plaat waarin hij terugblikt op een stuk gelopen relatie. Met een bijzonder uitgangspunt. Wat als je een breakup achterstevoren kon beleven? Dus in plaats van elkaar kwijt te raken, zou je juist weer langzaam naar elkaar toe groeien. Een song die recht uit het hart komt met potentie om de hitlijsten in te komen. Teddy Swims met Breakup in Reverse vandaag als
1: tip voor de top.
2: Tip voor de top.

0: Ellie Swims. Break Up in Reverse als tip voor de top vandaag. Die top is nog lang niet voorbij. Nog 15 beukers te gaan. Onderweg naar misschien wel een nieuwe nummer 1. Misschien wel Rutger van Barneveld. Zometeen vlak voor 6 uur op nummer 1 met Zwoele Zomernachten. 15 wordt getekend door Miles Smith en Niall Horan. Drive safe, hoor je zo.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
6: The stories are true.
7: The story has just begun.
8: Disney's Vaiana, kom tot leven.
9: See her light up the night in the sea. She calls me.
10: Are you ready to be the hero?
8: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
15: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
19: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
20: Oh
19: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
22: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer terugleest?

0: tour.
1: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
6: Hey, goedemiddag, het is 16:30. Dit is de Nederlandse Top 40 bij Q Music. Verkeer van Flitsmeister, 90 files, 600 kilometer in totaal. Vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel, 12 kilometer, 30 minuten. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden, 26 minuten met 6 kilometer. En Amsterdam-Den Haag tussen Rijsenhout en het Ringvaart-Aquaduct, 7 kilometer met 26 minuten. Dan naar de A12 Oberhausen-Arnhem tussen de Nederlandse grens en Zevenaar. Daar is een ongeluk gebeurd, 5 kilometer. Vertraging daar is een half uur. Ook een half uur op de A16, Ridderkerk te Bresseplein. Tussen Ridderkerk Noord en te Bresseplein. De hoofdrijbaan daar 9 kilometer. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan Den IJssel en te Bresseplein door wegwerkzaamheden. 6 kilometer, een half uur verkeer wordt er ter plekke omgeleid. De A67 Venlo-Eindhoven tussen Liesel en Geldrop. Door een ongeluk 8 kilometer, 1 uur vertraging. Wil je richting Eindhoven kun je beter Maastricht volgen over de A73 en de A2. En de laatste is de A67 Turnhout voor Wat richting Venlo. Tussen Knoopend de Hocht en Zomer op 10 kilometer, 26 minuten. Weekend weer, veel zon vandaag bij 24 tot lokaal 30 graden. Koelt vanavond af tot 18 graden. Ook dit weekend zomers warm met veel zon. Nathalie heeft het laatste nieuws.
7: Goedemiddag. Net als vorige jaren krijgt de Belgische politie ook dit jaar weer hulp van agenten uit ons land. Zouden in de zomer de boel in de gaten in de Belgische badplaats Knokke. Het is een bekende vakantieplek voor Nederlandse jongeren die daar ook vaak de boel op stelte zetten. Nederlandse agenten kunnen de jongeren makkelijker aanspreken. Opnieuw wordt er gewaarschuwd voor speelgoed. Daar zou volgens Belgisch onderzoek kankerverwekkende stoffen in zitten. Het gaat om de squishy dumplings, een soort gekleurde stressballen. Speelgoed is nu heel populair onder kinderen. Volgens onderzoekers kan het vooral gevaarlijk zijn als kinderen er te lang mee spelen, hoor je bij de Vlaamse omroep VTM.
8: Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid, hè, want je komt daar in contact mee met de handen en dat kan irritatie geven, jeuk, pijn, eventueel ook roodheid.
7: Webshop Bol en snoepwinkel Yamin verkopen het niet meer. Angstige momenten tijdens een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Tijdens die vlucht brak een raam en werd een passagier tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers hebben de man terug naar binnen getrokken. Het vliegtuig is omgedraaid en de man is naar het ziekenhuis gebracht. En steeds minder mensen gaan uit. Dat beeld is er al langer, maar dat blijkt nu ook echt uit onderzoek. Vorig jaar gingen bijna 14% minder mensen 's nachts op stap. Poppodia merken dat vooral jongeren minder vaak uitgaan en minder te besteden hebben. Er zijn ook andere oorzaken.
9: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden.
7: Hoor je bij de NOS, meer dan de helft van de poppodia draaide vorig jaar verlies.
6: Het is toch dat laatste vooral. Het is allemaal zo ongelooflijk duur geworden.
7: Ja.
6: Een pilsje in de kroeg is al hartstikke duur. En die poppodia is ook hartstikke duur. Ik wil wel, ja, ik zeg het vaak in de top 40. Ik zou wel willen zeggen, heb je een favoriete Nederlandse artiest of een favoriete artiest die uit buitenland in Nederland komt en die staat toevallig in een poppodium bij jou in de buurt, ga daar wel naartoe. Want die poppodia, die staan echt op omvallen. Die hebben het echt hartstikke zwaar. Rode cijfers all over. En het zal dit jaar niet beter zijn. Dus ja, het is misschien duur, maar het is ook een ervaring voor het leven. Dus mocht je favoriete artiest in de buurt zijn, ga altijd kijken of het mogelijk is om naar een live optreden te gaan. Van die Hollandse helden, Roxy Dekker, hoor je zo meteen. De top 40.
10: 15.

Tiebreaker zakt 4 plekken in de ene rechter deze week. Samber, nummer 14 in de top 40. 1 plek hoger, daar staat Roxy Dekker, Superstar. Trek is echt een enorm streamingkanon. En nog helemaal vers van de pers, pas een paar weken uit. Die titel is niet helemaal nieuw, Superstar. Ze is niet de eerste artiest met een hit die Superstar heet. In totaal zijn er in de geschiedenis van de Nederlandse top 40... 7 verschillende hits geweest met die titel. En één daarvan...

Totaal 9 weken in de lijst met nummer 11 als hoogste positie. Ook van eigen bodem kennen we een superstar. Kim Lian, een teenage superstar. Ook zij stond 9 weken de enige echte. Bereikte wel een hogere positie. Nummer 6 voor teenage superstar. En dan hebben we nog Jamelia.

Superstar van Jamilia stond in totaal 20 weken in de lijst. En als je nu heel goed luistert naar Populair, dan hoor je dat de mannen die bekende melodie uit Superstar hebben verwerkt in het refrein. En zo krijgt een hit van ruim 20 jaar geleden ineens een heel nieuw leven. En het staat aan, want Populair

0: het in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
2: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
4: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
9: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
13: Honda, the power of dreams.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
17: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen. 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land. 500 gram, maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
20: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
21: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
22: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
1: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
0: Dat zeg ik.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: 5 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl.
9: Goedemiddag, er komt een landelijke afstandsregel voor geitenboerderijen. Het kabinet wil dat nieuwe huizen en scholen niet meer te dicht bij geitenboerderijen worden gebouwd. Er moet zeker 500 meter tussen zitten. Uit onderzoek blijkt dat mensen sneller een longontsteking kunnen krijgen als ze in de buurt van zo'n bedrijf wonen. Het duurt nog een paar jaar voordat deze maatregel ingaat. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een fokker in Zuid-Holland. Daar zijn een enorme hoeveelheid dieren in beslag genomen. Het gaat om 1800 konijnen, 127 honden en tientallen pups. De fokker was al eerder op de vingers getikt, maar er was niks verbeterd. Zo werden gezondheidsregels niet nageleefd en de administratie klopte niet. Kerstminister Karremans baalt dat België doorgaat met het tolplan. Vanaf volgend jaar mei moeten we betalen om over Belgische wegen te rijden. Kost ongeveer een tientje per dag. Minister Karremans probeerde het plan bij zijn Belgische collega's uit het hoofd te praten, maar dat heeft dus niet gewerkt.
10: WK 2026.
9: Ja, de tweede kwartfinale van het WK staat voor vanavond op de planning. Spanje, België en België moet gaan beuken, zegt sportverslaggever Riepke Bakker, want
11: Spanje heeft de beste verdediging van alle landen op dit WK. In de bijna 500 minuten die ze tot nu toe speelden op dit WK kregen de Spanjaarden namelijk geen enkele goal tegen. Het is nu aan de Belgen om een einde te maken aan die reeks.
9: En de wedstrijd begint om 9 uur. Dan gaat het weekend weer van Weerplaza. Veel zon vandaag bij 24 tot lokaal 30 graden. Het koelt vanavond af tot een graad of 18. Ook dit weekend zomers warm met veel zon.
8: Veel verkeer van Flitsmeister met 74 files. Vertragingen van 25 minuten of langer op de A2. Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 12 kilometer met 26 minuten. De A7 Ereveen-Groningen tussen Drachten en Marum. Daar is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer. Vertraging is 28 minuten. A16 Rotterdam-Breda. Een half uur tussen de Brechtseplein en Ridderkerk-Noord. 9 kilometer. Dan de meeste vertraging op de A67. Venlo richting Eindhoven. Tussen Liesel en Geldrop. Daar is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. 8 kilometer file. Vertraging is een uur. Wil je richting Eindhoven? Over, dan kun je beter Maastricht volgen over de A73 en dan pak je de A2. En de A67 turnout voor wat richting Venlo tussen Knopen de Hocht en Zomeren nog eens 11 kilometer en daar 32 minuten vertraging.
10: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
8: En terug naar de hits.
12: Domien Verschuren.
8: Vrijdagmiddag 5 over 5, nog 10 hits te gaan. Welkom bij de top 10 van de Nederlandse top 40 voor vrijdag 10 juli 2026. Afgetrapt door Fever Dream, Alex Warren.

of Rutger van Barneveld eindelijk zijn droom weet waar te maken. Scoort hij zijn eerste nummer 1 hit deze week? Vorige week kwam hij super dichtbij. Zwoele zomernachten steeg door naar nummer 2. Net niet genoeg dus voor de koppositie. Die bleef nog altijd voor Shakira en Burna Boy met Die Die. Maar blijven zij voor de derde week de nummer 1 positie behouden. En Nederland ligt uit het WK voetbal. We doen niet meer mee voor de titel. Heeft dat dan ook invloed op de populariteit van Die Die? Nog eventjes en dan krijg je het antwoord. Ik kan in ieder geval verklappen dat de komende 3 tracks allemaal

0: Alexa en Fadeless stijgen weer één plekje in de lijst. New Religion op nummer 7 in de enige echte. Elke vrijdagavond tussen 9 en 10 opent Stefan zijn deuren voor de beste artiesten uit het binnen- en buitenland om samen te kletsen en muziek te maken. Zo schoof Bebe Rexha eerder al aan. Zij zong een prachtige akoestische versie van New Religion, vorige week nog laten horen. Miles Smith bijvoorbeeld bracht live zijn hit Stargazing. En ook Antonis Jana Spyro kwam eerder langs in Stefans pianobar. De pianobar van Stefan Bouwman. En vanavond schuift er weer iemand aan. Dan mag je zelf even vertellen.
1: Hey Domien, Stefan hier. Je weet wel, die gast van die pianobar. Waar vanavond niemand minder dan Teddy Swims de gast is. Hij komt nu voor de tweede keer. En dat is heel tof, want de eerste keer was echt aan het begin van zijn carrière. Lose Control was net een hit. De Door was nog niet eens uit trouwens toen hij langskwam. Toen we gingen oefenen. Daarna werd dat zijn tweede hit. Toen ook met Roxy Dekker nog dat kerstliedje gedaan. Nou, nu staat hij een stukje verder in zijn carrière. Ook in het leven. Hij is papa. Het is uit met zijn partner. Hij heeft in ieder geval te gekke songs gemaakt de afgelopen periode. Die daar wel allemaal over gaan. Mr. Know-it-all gaan we sowieso doen. En een song die net uit is. Break Up in Reverse. Komt dat zien. Komt dat horen, mensen. En luister, vrienden. Vanavond de Stefans Pianobar 9 uur op Q. Doei do. Fijne lijst.
0: Dankjewel, Stefan. Veel plezier vanavond met Teddy Swims. Ja, die Break Up in Reverse die heb ik al laten horen als tip voor de top. Die andere, Mr. Know-it-all, is gewoon een dikke hit. 1 plek winst, nummer 6.

0: plekje gestegen met stip van 7 naar nummer 6. Top 5 van deze week komt eraan. Eerst een tip voor de top. Nieuwe muziek van Emma Heesters. Zij heeft een nieuwe track uitgebracht. Ja, ze is de afgelopen jaren natuurlijk door een zware tijd heen gegaan. Hebben we allemaal kunnen meemaken, zowel op social media als op televisie. Eerst door haar strijd tegen baarmoederhalskanker, waar ze gelukkig inmiddels ruim een jaar van is genezen. En daarna doordat haar relatie met Wesley Hood op de klippen liep. Die zware periode is een inspiratiebron geweest voor haar nieuwe single Hartebreker. Ze heeft haar eigen weg weer gevonden. Daarom is ze enorm blij om haar nieuwe track aan jou voor te stellen.
1: Hey, ik ben Emma Heesters. En als je nog een goede zomerhit zoekt, dan heb je hem bij deze gevonden. Vandaag is namelijk mijn nieuwe single Hartebreker uitgekomen. Mijn ultieme zomertrack. Heerlijk om op te dansen. En het refrein, dat krijg je niet meer uit je hoofd. Ik vind het echt super leuk om deze aan je te laten horen. Hier als tip voor de top op Q Music.

0: jou.
1: Lekker man. Tip voor de top. Emma Heesters, vandaag uitgekomen. Hartenbreker. En dat was hem. De Nederlandse top 40 voor vrijdag 10 juni 2026.

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: 7, 7, 7.
4: Wat een geld.
5: 18.000, potverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo.
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social deal deals die je niet mag missen.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
11: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
12: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
14: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
17: Top40.nl is dé website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten, songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.
16: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
18: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
19: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
19: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Tot wel 70%.

0: Centrum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Cania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Oh, ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 32 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: meest getoonde prijs.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
2: Hey, goedemiddag, het is 6:30. Dit is de ontknoping van de Nederlandse top 40. Nog 5 hits te gaan, waaronder uiteraard de nummer 1 van Nederland. Verkeer van Flitsmeister met nog meer dan 350 kilometer file op dit tijdstip. Vertragingen langer dan 25 minuten op de A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Waardenburg 9 kilometer met 26 minuten. Op de A4 Amsterdam Den Haag. Dus het Ringvaart Aquaduct en het Zoetewoude Dorp 14 kilometer met een half uur. Ook een half uur op de A12. Lunette Den Haag tussen Oude Rijn en Woerden. Parallelbaan 9 kilometer. Dan de A67 Venlo-Eindhoven. Al de hele middag gedoe door een eerder gebeurd ongeluk. Nu heb je daar tussen Liesel en Gelderop een file van 8 kilometer door een ongevalsonderzoek. 54 minuten. Wil je richting Eindhoven, dan kun je beter Maastricht volgen, hè, over de A73 dan de A2. Ook de andere kant op. Turnhout voor wat richting Venlo. Tussen de Hoogte en de Zomeren nog eens een keer 13 kilometer met een half uur. Dan goed nieuws, het weekend weer. Veel zon vandaag, lokaal 30 graden zelfs. Het komt vanavond al af naar 18 graden. Ook dit weekend zomers warm, veel zon. Nathalie heeft het laatste nieuws.
3: Goedemiddag. Door de hitte en droogte is er weer meer risico op natuurbranden. Voor een groot deel van ons land gold dit al. Maar nu ook in Zeeland, Rotterdam, Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Veiligheidsregio waarschuwen om niet te roken in de natuur en ook je auto niet te parkeren op begroeide plekken. Vanaf morgen geldt ook weer het Nationaal Hitteplan.
2: Mag je wel barbecue in de natuur?
3: Nou, liever niet.
2: Okay. Nee.
3: Het kabinet wil zich meer gaan bemoeien met de studiekeuze van leerlingen. Ze wil dat meer jongeren kiezen voor opleidingen waar grote personeelstekorten zijn, zoals bijvoorbeeld de zorg en de techniek. Het plan wordt breed gesteund door de 5 grote onderwijskoepels. En niet alleen de regio's Noord en Zuid hebben nu vakantie. Ook in Politiek Den Haag is de zomervakantie begonnen. Dus voor kabinet Jette is het uit het pak en in de zwembroek. En het AD peilde even de vakantieplannen bij de ministers.
4: Ik ga veel met mijn kinderen op pad. Kinderboekenmuseum, luisterschonen. Dat is een beetje mijn zomer.
5: We gaan 3 weken naar de camping in Zeeland. Mijn vrouw heeft soms wel wilde plannen. Ik wil zo ineens wel gaan wild kamperen in een Natura 2000 gebied.
6: Het moment dat ik uit de hakken kan en op de teenslippers mag, dan ben ik al omgeschakeld.
2: Het zijn net mensen, hè?
3: Het zijn net mensen. Regio Midden krijgt over een week vakantie. En dit weekend horen we dit voor het laatst.
2: Ongelooflijk, hè?
3: Het
2: gaat gewoon gebeuren dit weekend.
3: Ja, het is de langslopende musical van ons land, Soldaat van Oranje. Na bijna 16 jaar, 29 cast, 4000 voorstellingen, ruim 4 miljoen bezoekers en verlenging op verlenging op verlenging stopt de musical nu echt. Onder meer omdat de kaartverkoop begon terug te lopen. Zondag dus de laatste wordt een bijzondere, zegt deze vrouw die er achter de schermen werkt bij de kostuums.
7: Ik denk dat het een hele emotionele dag is. Ook omdat we de laatste voorstelling met alle oud-collega's spelen, met vrienden en familie in de zaal, dus dat zal ongetwijfeld een super emotionele dag worden. En ook heel mooi dat we het met elkaar af kunnen sluiten.
2: Wat gaaf, man. Ja, we doen er een beetje smalend over deze musical. Omdat natuurlijk de grap is dat de Soldaat van Oranje nooit ging stoppen. Ze hebben ook nooit gezegd dat ze zouden gaan stoppen. Het werd een beetje een meme, hè?
3: Ja.
2: Maar je zegt het goed, het is verlenging op verlenging op verlenging. Maar wat gaaf dat deze musical al die jaren het zo goed gedaan heeft.
3: Ja, en ook inderdaad ook heel veel wisselingen van cast. En deze vrouw is extra bijzonder, want zij werkt er al sinds dag 1. Dus bijna 16 jaar voor dezelfde productie gewerkt.
2: Wat gaaf.
3: Nog leuk om te weten, de voorstelling ging op 30 oktober 2010 in première. En dit weekend op zondag is dus echt de allerlaatste.
2: Als je erbij bent komend weekend, ga ervan genieten. Het is echt heel bijzonder. You. Fijn weekend.
3: Goed weekend.
2: Ja. Het begin van je weekend. Jazeker. Q-Music, de top 40. 5. Voor ex nummer 1 in Cheerio.

0: weer terug in de lijst. Jamaica op nummer 9. Jonas Blue die 6 plekken stijgt met Ash of Desire. Cheerio nog steeds in de top 5. Daar blijft het niet bij. Ook de top 3 zit ramvol zomerse tracks.
1: What's up, Domin? It's us, the Buizer.
2: Tell us, how are we doing this week in the top 5?

Nerk. Ondertussen alweer 17 weken in de enige echte. De Bauza voor de vierde week op rij met het brons om de nek. Nummer 3. Daarmee is het top 3 van deze week afgetrapt. Nog maar één track te gaan en dan krijg je antwoord op de vraag: wie wordt de nummer 1? Wekenlang hebben we veranderingen gehad in de top 3. Vorige week kwam Rutger van Barneveld het podium bestormen werkelijk met zijn track Zwoele Zomernachten. Van nummer 12 naar nummer 2. Niet genoeg dus om toen de koppositie te pakken. Maar daarmee kwam hij wel heel dichtbij. Het is bijzonder spannend bovenin de lijst. Daarom draait deze editie, de editie van vrijdag 10 juli 2026, om Rutger van Barneveld en om Shakira met Burna Boy. Moet Die Die een stapje terugzetten en pakt Rutger daarmee zijn eerste nummer 1 hit? Of zorgt het WK nog steeds voor de populariteit van Die Die? En moet Rutger van Barneveld ook deze week tevreden zijn met zilver? Ik ga het je vertellen. De top 3 verandert deze week veel. Heel veel. Maar deze week blijft hij onveranderd. Afgelopen weken veranderde hij veel. Zwoele Zomernachten valt ook deze week net buiten de boot en komt terecht op nummer 2.

0: Rutger van Barneveld. Ja. De afgelopen weken veranderde de top 3 eigenlijk wekelijks. Echt veel, er is een hoop gebeurd. Deze week blijft hij totaal onveranderd. En ook is deze week dus Zwoele Zomernachten de nummer 2 van Nederland. Dan kun je de nummer 1 het goud wel raden. Top 10 van deze week in 1 minuut.
1: Nummer 10.
0: Fever Dream, Alex Warren.

dan blijft er nog maar één hit over. En dat is niet meer spannend. De strijd ging deze week om Rutger met Zwoele Zomernachten. Die Die, Shakira en Burna Boy. De strijd is voor deze week gestreden. Die Die voor de derde week op rij.

0: dat Die Die van Shakira en Burna Boy ook deze week de nummer 1 van Nederland is. Er zijn in totaal maar 4 voetbaltracks die de nummer 1 positie hebben bereikt, ooit. Laatste keer was 2008, Wolter Kroes met Viva Hollandia. Van al die voetbaltracks wist de koppositie die de koppositie wisten te behalen, was er geen één die de koppositie langer wist vast te houden dan 2 weken. Shakira en Burna Boy, het lukt hen wel. Voor de derde week staat Die Die op nummer 1. Er zijn maar weinig mensen die het goed hadden voorspeld. Bijna iedereen dacht dat Rutger van Barneveld zijn eerste nummer 1 in zou pakken. Onder andere Jesse, Jordi, Iris, Floor en Jay gingen voor Zoelen Zomernacht op nummer 1. Misschien volgende week, hè? Dat er gewoon weer een nieuwe top 40 voor je klaar met misschien wel een nieuwe nummer 1. Doe een strik om de lijst voor vrijdag 10 juli 2026. Morgenmiddag tussen 3 en 6 hoor je alle 40 iets nog een keer, dan met Stefan Bouwman. En heb je iets gemist van de lijst? Check dan de top 40 weekoverzicht podcast voor alle hoogtepunten. We staan binnen een paar minuten online op qmusic.nl, in de Qmusic app en in je favoriete podcast app. En daar vind je ook het interview dat ik heb gehad met de broers Kriskos Amsterdam, Jordi en Sander, over het afgelopen half jaar en het vertrekken van Yuki. Zo meteen veel plezier met het Foute Uur met Tom en Joe. En wij bedanken de sponsor.
1: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
5: e-boekhouden.nl. Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra. e-boekhouden.nl.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
15: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
0: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
2: adios,
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
0: Fijne vakantie.
3: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3.000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Voor 6, het Q-Music nieuws krijg je van Marcel van Beest.
10: Goedenavond. Bij Lidl is informatie van klanten gestolen. Hoe de daders erin zijn geslaagd is nog onduidelijk. Het gaat onder meer om mailadressen, telefoonnummers en klanten. En namen, pardon. Het is onbekend hoeveel klanten de dupe zijn. Lidl zegt dat wachtwoorden en bankgegevens niet zijn gestolen. Een minderjarig meisje is gedwongen zichzelf te verminken. De dader van 14 moet van de rechter een jaar de cel in. Meisje moest ook van hem met haar eigen bloed tekst op een muur schrijven. Ook dwong die haar zijn naam in haar lichaam te kerven en haar eigen huisdier te doden. Alles verliep online, waar de jongen vermoedelijk nog 3 slachtoffers heeft gemaakt. Door de hitte en droogte is er weer meer risico op natuurbranden. Voor een groot deel van ons land gold dit al, maar nu ook in Zeeland, Rotterdam, Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. De brandweer waarschuwt om niet te roken in de natuur en ook je auto niet te parkeren op begroeide plekken. Vanaf morgen geldt ook weer het Nationaal Hitteplan. En verhuurders van huizen met de laagste energielabels, die krijgen boetes. Gemeentes mogen van het kabinet ingrijpen. Vanaf 2029 moet een huurhuis minimaal energielabel D hebben. Het kabinet vindt het aan de huurders hoe ze dat bereiken. Uitzonderingen zijn er voor monumenten en woonboten. Dan het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang warm en ronduit zonnig. Het wordt vannacht niet koeler dan 14 graden. Morgen eerst wolken en daarna weer volop zon bij maximaal 31 graden.
11: Marcel, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Echt flink wat vertraging gemeld. Je krijgt van mij de files van 20 minuten of langer. De A4 Den Haag richting Amsterdam bij het Limes Aquaduct. 20 minuten vertraging. Dan de A4, andere kant op. Amsterdam richting Den Haag bij Leidschendam. Ook 20 minuutjes vertraging. De A4, die heb ik al gezegd. Dan de A7, Den Hoeven richting Zurich bij de brug over de sluis. 20 minuten vertraging. En wat langer op de A67, Venlo richting Eindhoven. Komt door een ongeluk. 3 kwartier vertraging daar. Je hebt een half uur vertraging op de A67. Turnout richting Venlo bij Someren. Dan nog wat flitsers gemeld op de A9 bij Heemskerk, 56,6. De A28 even van het gas af bij Hulshorst, 59,8. En nog eentje op de A59 bij Sprangkapelle, 112,0. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.

0: Voor veel mensen is de vakantie begonnen. Als die niet is begonnen, dan is het in ieder geval weekend. We vieren het met Mental Theo.
1: Het Foute Uur. Foute Uur.
2: Q Music.

0: Ongelooflijk
1: loopzuiver.
0: Ja. Ongelooflijk, hè? Foute uur met Tom en Joe op de plek van Tom en Judith. Want Tom van der Weert zit as we speak in Italië.
1: Ja, lekker hoor. Ja, heel veel mensen zijn natuurlijk nu met vakantie. Dus ook Tom, ja, doet hij goed.
0: Is hij daar bosbranden aan het blussen? Hij zit natuurlijk bij de brandweer. Of wat is hij aan het doen? Of is hij echt aan het chillen?
1: Ik denk dat Tom wel het type vakantieganger is dat hij achterin zijn auto zo'n heel klein rood brandblussertje heeft. Dat hij is op alles voorbereid. Hij heeft een branddeken bij zich. Brandblussertje, ja, en een emmertje water.
0: You never know, natuurlijk.
1: You never know.
0: Hey, we mogen vanavond lekker met jou het weekend aftrappen. En voor veel mensen ook de vakantie aftrappen natuurlijk. Want die is voor het zuiden van het land begonnen. En ik salueer gelijk even naar alle mensen die nu in de file staan. Want het is natuurlijk weer verschrikkelijk. Er zijn veel snelwegen afgesloten. En ja, het zijn echt verkeersstrijders.
1: Nee, het is heftig. Het is heftig op de weg. Ik vertelde het net al. Het is echt een puinbak. Maar begrijp wel, als je nu in de auto zit in de file, dit is het beste moment om in de file te staan. Want het is het foute uur. Je hebt echt de allerbeste muziek op je oren.
0: Ja, nee, zeker, zeker, zeker. Hey, we zijn benieuwd naar de weekendplannen.
1: Absoluut, ja, inderdaad. Zuid-Nederlands met vakantie. Vertel even wat je vakantieplannen zijn. Heb je nog geen vakantie? Staat die barbecue aan, want het weer wordt ook top dit weekend. Laat gewoon even weten wat je gaat doen. Laat het achter in de Q-Music app. Willen we van je weten.
0: Leuk is ook, jij bepaalt wat we draaien in het foute uur. Je kan zo meteen stemmen op Montel Jordan, This Is How We Do It. Of Teaspoon met Summer Love, nu in de Q-app. Eerst Yves Berendsen voor je, terug in de tijd.
2: Elke

0: teaspoon.
1: Dit is het Foute Uur.
0: In het Foute Uur met Tom en Joe. Op de plek van Tom en Judith. We hadden het er net over. We weten dat Tom lekker op vakantie is in Italië. En we vroegen ons af, wat zou hij nou aan het doen zijn?
2: Nou, hij zat dus gewoon bij het zwembad met de radio aan. Want hij stuurde meteen een appje.
3: Ik sta as we speak bij de bar van het zwembad om nog even 2 Aperols te bestellen.
0: Oh, lekker.
3: En daarna dan zal het wel weer een pastaatje of een pizza worden, hè? Lekker. Heerlijk. En sporten, dat doen we wel weer als we in Nederland zijn. Ja. Of niet. Hey, vrienden, lieve Tom en Joe. Veel plezier vanavond. Met het Foute Uur natuurlijk. En daarna de rest van jullie gekkigheid.
0: Ik heb het idee dat Tom al wat meer Aperolletjes op heeft.
2: Ik denk dat Tom geen brandje meer kan blussen. Die heeft iets diep in het glaasje gekeken. Ja, lekker. Tom op vakantie in Italië. Daarom zitten wij er, Tom en Joe. En we zijn benieuwd wat jij aan het doen bent. Tigo die stuurt een berichtje in de Q-Music app. Ik ga over 4 weken voor het eerst alleen op vakantie. Ja, dat klinkt heerlijk. Even een weekje met jezelf op pad.
0: Ja.
2: Nou, gezellig. Als halve Belg, stuurt Angela, ga ik natuurlijk vanavond België-Spanje kijken in de kroeg. Ja, vanavond 9 uur. Weer een van de kwartfinales, België tegen Spanje. Wat denk jij, Tom? Wil je nog even een voorspelling doen?
0: 2-1 voor Spanje.
2: 2-1 voor Spanje.
0: Ik ben vergeten de Scorito in te vullen. Dat moest maandag. Ben je ook vergeten?
2: Nee, ik heb wel
0: een gevoel. Oh, wat goed.
2: Nou, dan loop ik waarschijnlijk op je woord. Een anoniemtje stuurt nog. Ik ben een babyshower aan het regelen voor mijn beste vriendin. Het gaat morgen allemaal gebeuren. Ze weet nog van niks. Superleuk. Nou, babyshowertje. Lian, even de andere kant van de kaart. Die gaat onkruid verwijderen uit de tuin, weet je wel.
0: Geen leuke weekendactiviteit.
2: Nee, maar soms moet je in het weekend ook gewoon even de dingen doen die noodzakelijk zijn.
0: Gaan we nu alles voorlezen? Patricia die de wc-rollen gaat vervangen? Ik bedoel, kom op.
2: Als het gebeurt, dan vertel ik het. Het is hier gewoon niet Noord-Korea. Ik vertel gewoon alles wat gestuurd wordt.
0: Oké, ja, is goed.
2: En Robin stuurt nog wel even een goed appje. Die zegt, goedenavond heren. Geven jullie vanavond ook nog tickets weg voor Scooter in de Ziggo Dome?
0: Ja, nou ja, dat is goed dat je het vraagt. Dat doet Menno al de hele week in het Foute Uur. Wij gaan het ook doen. We hebben hier 2 tickets liggen voor Scooter. En het ding is, als je hem voorbij hoort komen met een van zijn iconische quotes die hij heeft, zoals...
2: Respect voor de man in ice cream van!
0: Ja, dit is een imitatie overigens. Het is niet echt Scooter,
2: nee,
0: dus nu telt het niet.
2: Het leek 2 druppels water.
0: Ja, ongelooflijk.
2: 2 druppels wassen.
0: Hoor je Scooter voorbij komen? En dat gaat nog gebeuren ergens in dit Foute Uur. App dan Scooter via de Q-app. Misschien ben jij er dan wel bij. 25 oktober, want dan staat de beste man in de Ziggo Dome.

0: Waar al besloten is inmiddels wat de volgende track gaat zijn in het Foute Uur. Het ging tussen Daryl G en de Banger Boys. Was eigenlijk helemaal niet spannend.
1: Nee, ik wou zeggen, nek en nek race is het helemaal niet. Ja, nee. De Banger Boys hebben gewoon ruim gewonnen.
0: Oh, zometeen deze knaller van de Banger Boys in het Foute Uur.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar puur.

0: Drenthe, Lidl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Daar zit Sophie.
7: Hi.
6: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
7: Met Sophie.
6: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
9: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
11: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
17: Deze week in de bonus, alle Bertolli.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie. Ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
7: Goedenavond, Q-Music verkeer krijg je ook van Flitsmeister. Er zijn nog een paar vertragingen, de meeste zijn weg. Je krijgt gewoon een kwartiertje of langer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Vanaf het aquaduct naar Prins Klausplein, kwartiertje vertraging. Dan de A15 Nijmegen richting Gorkum bij Arkel, ook een kwartiertje vertraging. Iets langer vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. Bij Gelrop, ongeluk gebeurt, daar 40 minuten vertraging. En de andere kant op, A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen Gelrop en Zomeren, daar een kwartiertje vertraging.

0: Tom en Joe. Vrijdagavondshow midden in het Foute Uur is waar je zit. Het is leuk om te zien. Mensen zijn lekker druk dit weekend, hebben hele leuke plannen. Zo ook luisteraar Ineke.
1: Hey, hallo. Ik ben lekker onderweg naar mijn vriendinnetje Nadine. Wij gaan even uit eten in Utrecht. Ik vanuit Friesland en zij vanuit Etten-Leur. Dus onwijs veel zin in. Ah,
2: leuk.
0: Het is ver uit elkaar hoor. Friesland ja. En Etten-Leur. Want Etten-Leur ligt bij Breda in de buurt.
2: Nou, dan mieten ze echt op de halfway point in Utrecht. Ja, toch leuk. Ja. Ik hoop dat ze kunnen blijven slapen. Kunnen we even borreltje doen.
0: Ja, nee, precies. Dennis stuurt ook nog een berichtje.
3: Nou, Tom en Joe. Ik ga morgen lekker 140 kilometer lekker even naar onder fietsen. En weer terug naar dieren. Dus morgen lekker dagje fietsen.
2: Dennis is postbode.
0: Ja. Kan meenemen aan de Tour de France.
2: Ja, wat goed. Nou, dat zal je wel in je kuiten voelen, Dennis. Succes morgen.
0: Ik heb nog een Florian.
4: Hey, Tom en Joe. Wij zijn onderweg naar Breskens. Om lekker met de boot te varen.
0: Oh, iedereen die nu op een boot zit, daar ben ik ook jaloers op hoor.
2: Echt, hè? Met dit weer lekker het water op, coolbox mee. Wat heerlijk.
0: Er komt ook nog een berichtje binnen van een scooter.
5: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
2: Ja, dit is het moment. Nu moet je app in de Q-Music app. Wil jij erbij zijn bij Scooter in de Ziggo Dome op 25 oktober? App dan Scooter.

0: het Foute Uur.
1: Waar zojuist een quote van Scooter voorbij is gekomen. En als je dat hoort in het Foute Uur, ja, dan moet je appen. Want dan maak je kans op kaarten voor Scooter die gewoon in de fucking Ziggo Dome staat.
2: Er is massaal geappt in de Q-Music app. Ik ga gewoon even scrollen met mijn muis. Scroll.
1: Oh.
2: En dan kan ik, ja, dan klik ik gewoon een willekeurig nummer aan.
1: Die geappt heeft, ja.
2: En dan ga ik die bellen. Zal ik dat doen?
1: Ja, wel iemand die geappt heeft, hè? Anders dan weet
2: nee,
1: ik
2: nee, even kijken. Lekker. Scooter, het is goed gespeld. Daar gaan we.
1: Oh, maar opnemen.
3: Hi, Judy.
2: Hey, Judy. We bellen voor een enquête.
3: Ja.
2: Ben je tevreden met alle muziek die we draaien hier op Q Music?
3: Zeker. Ja. Altijd leuk, Foute Uur. Ja.
2: Ja, ik ben tevreden met Foute Uur. Oké. Heb je nog, nee. Heb je nog een soort score? Zeg maar 1 ster of 5 sterren?
3: Nou, 4, 5 sterren wel. Ik luister elke dag.
2: Nee, dat is goed.
1: Hou er maar mee op, want jullie moeten nou helemaal slijmen. Want die voelt natuurlijk al wat eraan gaat komen. Die gaat natuurlijk geen 1 ster geven.
2: Nee, ik denk een beetje act natuurlijk. Ja. Leuk. Ja. Even een beetje verrassen, ja. Jullie.
1: Nou, jullie heeft het wel door, hè, jullie?
3: Zeker.
1: Jullie, jij gaat naar Scooter!
2: Ja, leuk!
3: Wat vet!
2: Je bent erbij, zondag 25 oktober in de Ziggo Dome gaat het gewoon gebeuren.
3: Wow.
2: Ja, weet je al hoe je erheen gaat? Op de fiets, met de trein of met de scooter?
3: Nou, ik denk met de auto of met de trein. Ik kom vanuit Friesland, dus dat is nogal een eindje.
2: Kijk aan. Daar hoor je helemaal niks van.
1: Wie neem je mee?
3: Ik neem mijn man mee, dat is een echte hardcore fan.
1: Ah, leuk, gezellig. Nou, ja. Laten we hem dan gelijk maar even draaien. Heel veel plezier, Judy.
3: Dankjewel. Zullen we zeker doen.
1: Scooter nu in het Foute Uur. Always hardcore.
4: I am the horse.

0: Scooter.
1: En One op Q Music, Always Hardcore. Heb je nou naast die kaarten van Scooter gegrepen? Morgen tussen 6 en 7 hebben we weer een foute uur hier op Q Music. En ik kan je al wel verklappen, dan gaan we weer kaarten voor Scooter weggeven. Dus zorg dat je dan luistert, maak je weer kans. Ik zie appjes binnenkomen van Lisa, Lisette en Puk. Allemaal onderweg naar 5 in de Ziggo Dome. Gezellig jongens. Gelijk even draaien dan in het foute uur. Everybody get up!

0: 5 en Everybody Get Up in het Foute Uur. Je luistert naar de vrijdagavondshow met Tom en Joe. Waar ik toch een beetje gepikeerd ben, Joe.
1: Wat nou weer?
0: Wij zijn bezig met het maken van een Spaanse zomerhit.
1: Ja.
0: Wij zijn de studio ingedoken om te zingen.
1: Ja, dat klopt. Samen met Rolf Sanchez.
0: En er zijn opnames van gemaakt. Die zijn online gezet. Met name van mij.
1: Nou, we zijn toch een liedje aan het opnemen? Je wil dat toch naar buiten brengen? Wat zit je nou te zeuren?
0: Het liedje is bloed, zweet en tranen. En vooral dat stukje tranen, weet je, ik geef daar alles. Jij hebt als een soort Kees van de Spek met een soort van een camera in je tas stiekem mij gefilmd. En dat is weer online gezet. En dat is natuurlijk niet mijn beste stukje zang.
1: Nee, dit is jouw stukje zang.
0: Ja, nee, dat klopt.
1: Niet jouw beste stukje zang. Nee, stukje zang heb ik nog niet ontdekt. Heb ik nog helemaal niet ontdekt.
0: Ik geef daar alles, hè?
1: Ja, dat hoor je. Ik wil het straks wel laten horen. Maar je moet echt even je servies gaan opbergen. Want ja, er springen scheuren in.
0: Ja.
1: Als je enkel glas hebt, excuses.
0: Zo meteen een update van onze Spaanse zomer. I never thought that I would see the day I could say. Oh, Jelly Roll komt er voor je aan.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
3: Vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2.200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
11: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
10: Dus?
11: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
10: Ah, met superkorting.
11: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrije vakanties.
12: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
10: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
13: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
14: Sloopmelk.
13: Mona?
14: Ja, ook sloopmelk.
13: Milner?
14: Sloopmelk.
13: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
14: Sloopmelk.
15: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
16: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
17: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
18: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
17: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
15: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
19: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3.
3: Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
21: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
21: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
23: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
24: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
25: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
24: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
26: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: De 7 uur het Q-Music nieuws krijg je van Marcel van Beest.
27: Goedenavond. Nederland is steeds minder populair als bestemming. Vorig jaar waren er ruim 94.000 migranten. Dat is de som van mensen die hier naartoe kwamen en ons land ook weer verlieten. Sinds corona waren er niet zo weinig migranten. Ook daalde het aantal eerste asielaanvragen fors tot 24.000. Een kwart minder dan in 2024. Webshopklanten van Lidl zijn slachtoffer geworden van een datalek. Hackers hebben namen, telefoonnummers en geboortedata gestolen. Lidl heeft inmiddels aangifte gedaan. Ook is het gemeld bij de toezichthouder op persoonsgegevens. Lidl waarschuwt klanten voor verdachte mails. In een huis in Alblasserdam bij Rotterdam zijn ruim 2500 illegale pillen gevonden. De bewoonster zit vast. Justitie denkt dat ze verdovende middelen per post naar het buitenland versturen. In een pakket zaten meer dan 300 pillen van amfetamine. Ook de vriend van de vrouw is in het huis gepakt omdat hij een vuurwapen had. En geen live lokale politiek, maar naaktbeelden op Schiermonnikoog. Die waren te zien voordat de raadsvergadering daar begon, weet Omroep Friesland. Hoe die beelden konden worden verspreid is nog onduidelijk. De gemeente denkt dat haar camerasysteem is gehackt. De burgemeester denkt erover aangifte te doen. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang warm en ronduit zonnig. Het wordt vannacht niet koeler dan 14 graden. Morgen eerst wolken en daarna weer volop zon bij maximaal 31 graden.
1: Marcel, dankjewel. Weer Q-Music verkeer. Krijg je van Flitsmeister nog twee opmerkelijke vertragingen deze vrijdagavond. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Kwartiertje vertraging door de grenscontrole. En dan de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Someren. Daar heb je een half uur vertraging. Komt door een ongeluk. Ook nog een paar flitsers gemeld op de A9 bij Heemskerk 56.6. De A28 richting Zwolle bij Hulshorst 59.8. En op de A59 staat een flitser richting Breda ter hoogte van Sprangkapelle 112.9. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
28: De temperaturen lopen weer flink op.
29: In bijna het hele land de zon 30 graden.
30: Maximum summer.
28: Wat zijn eigenlijk jouw favoriete zomerhits? Geef ze nu door via de Q-app. En luister vanaf zondagmiddag 12 uur de Q Top 500 van de zomer.
30: Q-Music. Tom en Joe.
0: Ja, hoe staat het nou toch eigenlijk met onze eigen Spaanstalige zomerhit? Je hoort het zometeen naar Calvin Harris en Dua Lipa.

0: met de vrijdagavondshow. Gezellig dat je erbij bent. Geniet lekker van het begin van je weekend of je vakantie. Op vakantie, daar ben je toch vaak ook op zoek naar, hè? Wat is nou de zomerhit?
1: Klopt, klopt. Die neem je dan mee. Dat wordt dan echt een liedje van je vakantie.
0: Nou, laten wij daar net druk mee bezig zijn. Wij zijn bezig met het maken van een Spaanstalige zomerhit. Dat doen we gelukkig niet alleen. We maken hem samen met niemand minder dan Rolf Sanchez. Nu is er afgelopen week heel veel gebeurd in dat proces. Ik praat je even bij. We beginnen even bij het begin. We hebben ons laten inspireren door het Spaanse nummer Tu Puedes Marchar. Dat kwamen we tegen op TikTok en dat klinkt zo. Dat is een heel vrolijk nummertje wat we tegenkwamen.
1: Aan mijn heupen swingen.
0: Hier dachten we van, hé, hier zit muziek in. Letterlijk en figuurlijk. Inmiddels hebben we met behulp van onze luisteraars gekozen wat de muziek moet worden van de track. Want we hebben ons laten inspireren door dit nummer. Maar we moeten natuurlijk zelf muziek maken. En je kon stemmen. Je kon stemmen op Instagram. Je kon stemmen op de radio afgelopen weekend. Ik kan al met trots vertellen dat dit de muziek is geworden. Lekker vrolijk, zomers.
1: En dan ben je op de helft.
0: Ja.
1: Want dan heb je de muziek. En dan moet je nog gaan zingen.
0: De tekst.
1: Dan heb je de tekst nodig. We zijn gisteren gaan inzingen in een echte muziekstudio. Samen met Rolf Sanchez. En de tekst die hebben we dus ook. Ja, want het was volledig Spaanstalig. Hebben we een beetje vertaald, herschreven. We wilden dat delen ook Nederlands zouden zijn. Zodat je het kon meezingen in de auto. Waar gaat het liedje nou over? Nou, het is eigenlijk een beetje een liefdesliedje. Dat je jarenlang hebt gestreden om het hart van je liefje te veroveren. Dat niet is gelukt, maar dat zij nu opeens, jaren later, jou wel weer wilt. En dat jij zoiets hebt van, ja, hallo, nou is het te laat. Nou kan je je biezen pakken.
0: Ja, tu puedes marchar is ook vrij vertaald. Jij kan nu vertrekken, je kan nu ophoepelen.
1: Je kan ophoepelen, dus ik ben klaar met je. Dus wij hebben even wat, zal ik even wat laten horen wat ik vertaald heb?
0: Ja, dus de Nederlandse tekst die echt in het liedje komt,
1: die
0: hè?
1: Echt in het liedje komt, ja.
0: Nou, dan geef ik je even alle ruimte.
1: Ik heb alles geprobeerd.

0: Smart Jar.
1: Ja, je hoort het. De zang kan beter. Ik kan je ook laten horen hoe de opnames daadwerkelijk in de studio gingen met Rolf Santjes. Dat klonk namelijk zo.
2: En nu gaan we inzingen.
3: Ze lachen, maar dit is gewoon goed, hè?
4: Nou, Rolf is heel lief.
1: Die wilde liever vrede bewaren daar in de studio.
4: Ja. En we zitten nu een beetje te geinen, maar Tom, lieve vriend. Ik heb jou ook opgenomen. Een beetje stiekem.
1: Ja, je hebt mij stiekem opgenomen op het moment dat ik alles moest geven.
4: Ja, want jij moest even solo ook nog wat inzingen. En dat wil ik graag laten horen op de radio. Maar het is ook een soort trigger warning. Haal je honden naar binnen. Zorg dat er geen breekbaar servies in de buurt is. Want ja, alles gaat kapot.
1: Luister, Tanja is er niet over te spreken.
5: Idoen, ik zit in de auto. Ik heb geen ruitverzekering. Idoen.
1: Nou, zometeen. Mijn stukje. Ben benieuwd.

0: Zara Larsson en Midnight Sun op Q-Music. Leuk liedje, maar kan dat natuurlijk niet opnemen tegen ons Spaanse zomerhit. Mocht je het gemist hebben, wij zijn bezig met het maken daarvan. Een Spaanstalige zomerhit. Dat doen we gelukkig niet alleen. Ach, wat houden we hem toch stevig vast. Rolf Sanchez is de man die ons helpt. Is ook de enige die Spaans spreekt van ons.
1: Nee, kijk, als onze Spaanstalige hit een boot is, dan is Rolf Sanchez de kapitein en wij zijn twee matrozen die het dek zwabberen. Kijk, we moeten echt vertrouwen op zijn stem natuurlijk. Hij is de echte zanger.
0: Nou, er zijn meer die boeien die aan de zijkant bungelen dat je niet botst met de boot.
1: Dat klopt, dat zeg je misschien nog wel beter inderdaad. Want wij zijn gisteren gaan inzingen in de studio, een echte muziekstudio. Rolf heeft zijn deel ingezongen. Nou, dan zie je, dat is alsof je naast Picasso zit, weet je wel, die aan het schilderen is. En daarna komen twee jongens vingerverven. Dat is eigenlijk een beetje het idee. Dat is wat er gebeurd is. Ik
0: vind het wel flauw wat er nu gaat gebeuren, want ik geef daar alles in die studio. En dat is
1: dat hoor je.
0: Ja, maar dat is ook een safe place, weet je wel. Een studio, daar moet je op je gemak voelen. Dat voelde ik me. Ik moest alles geven om in te zingen voor het eerst van mijn leven. En er zijn geheime opnames van gemaakt, ja, met beeld.
1: Maar jij zegt net het geheime opnames. Je bent in een microfoon aan het zingen. Hè? We nemen alles op met de bedoeling om het uit te brengen. Dus
0: ja, maar ook ik ging helemaal uit van de autotune die er overheen ging. Zeg maar dat de computer mijn stem een beetje recht trekt.
1: Ging je uit van de autotune? We moeten toch gewoon als echte artiesten daar staan. Gewoon jouw stem als instrument gebruiken. Puur en eerlijk.
0: Dat heb ik ook gedaan.
1: Ja, nou, voor iedereen, pas op dat je kat niet tegen het plafond springt. Pas op dat honden niet beginnen te janken. En ja, dun servies overleeft het niet. Laten we even luisteren naar Tom zonder autotune. Ja, het is, ja, je geeft je alles.
2: Dat jij dat toen niet zag, dat is niet jouw probleem. Sorry, maar schat, je hebt je kans gehad. Had je dan gedacht dat ik hier op je wacht? Sino soepista maar.
0: Daar komt ie.
1: Au.
2: Sino soepista maar. Ahora tu puedes marchar.
1: Ik weet niet of er al computers zijn gemaakt die dit kunnen corrigeren.
0: Met Elon Musk bellen misschien.
1: Ja. Nou, maar dit, ja.
0: Nou, ik sprak onze collega Stefan Bouwman. En dat is toch de muzikaalste van iedereen die bij Q-Music. Stefan's pianobar natuurlijk.
1: Ja, hij kan zingen. Hij is een zanger.
0: Die hoorde dit. Die zei, nou, je zingt zo enthousiast vals dat dit is super voor de computer. Ja, dus hij zei dat ik het heel goed deed eigenlijk.
1: Ja, maar jij neemt ook een soort half. Hij is natuurlijk gewoon, hij geeft je een complimentje, want het klinkt natuurlijk nergens naar. En dat stop jij in je zak en dat lijst jij in en dat hang je boven je bed.
0: Nou, als Stefan tegen mij zegt, je hebt goed gezongen, je hebt goed vals gezongen. Je hebt de juiste manier vals gezongen, zei hij eigenlijk tegen mij.
1: Je hebt goed vals gezongen. Hoor je eigenlijk wel wat je zelf zegt? Ja. Dit slaat natuurlijk helemaal nergens op.
0: Nee, maar ja, ik ben er blij mee. Ik hoop alleen dat die computer er wat mee kan. Want dit, ja, hier gaan we natuurlijk nooit mee de top 40 in komen.
1: Kan je van een drol een gebakje maken? Nou, dat moet blijken volgende week.
0: Vandaag een soort tech-experiment. Het leuke is, morgen krijgen wij van de studioproducer de eerste versie. Dat is dus inderdaad met autotune. Mijn stem is dan hopelijk echt rechtgetrokken door die computer.
1: Ja.
0: Het leuke is, ja, jouw stem ook overigens, want we doen nu net of dat jij...
1: Nou, ik zat
0: alsof dat jij Dua Lipa bent.
1: Nou, ik kwam meer in de buurt dan jij, Elton John.
0: Schrijf toch uit. morgenavond kunnen wij hier op Q-Music de eerste sneak preview geven. Ja. Dat is toch leuk?
1: Spannend hoor, echt spannend.
0: Teaser van de track en horen we hoe het gaat. Ik ben heel benieuwd. Het zijn Nothing But Thieves, die kunnen wel zingen. Come.

0: Nothing But Thieves, Evolution op Q Music. Ja, wat zijn de reacties? Lovend, hè?
1: Nou ja, kijk, mensen zeggen, ik heb mijn raampje naar beneden gerold. Dus dan kon hij ook niet kapot springen. Ik heb een Spaanse vriendin, die schrok er heel erg van. Maar succes deze zomer. Ja, dat is, ja.
0: Wacht maar, jongens. Wacht maar tot morgen. Dan ga je het horen. Spaanse zomer is gesproken. Shakira, hoor je zo.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Ja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: BTW deadline? Geen stress. e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. e-boekhouden.nl.
9: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
10: e-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
16: geeft ruimte.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1

0: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
1: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
2: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
3: Kijk op kwf.nl/voorwie.
4: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
6: Hoi.
5: Of binnenkort vertrekt.
7: Adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau. Ter waarde van €429. Ga naar odido.nl. Of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
10: Q-Music the Party. Q-Music the Party vind je vrijdag bij Dorpsfeest Odoorn met Menno Barreveld. En zaterdag bij de feestweek in Schuine Sloot met Lars Boelen. Het Dorpsfeest Veningen bij Douw on the Beach met Menno Barreveld. En bij de Oerse Kermis Ulft.
11: Q-Music the Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
9: Q-Music. Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
12: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
3: Honda, the power of dreams.
4: Goedenavond, Q-Music Verkeer. Krijg je van Flitsmeister nog een paar vertragingen op deze vrijdagavond. De A15 Ridderkerk richting Nijmegen tussen Gorkum en Brug over de Merwedekanaal. Moet wel goed zeggen, 25 minuutjes vertraging. En dan nog de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Someren. Ongelukje gebeurt, daardoor ook 25 minuten vertraging.
3: Tom en Joe.
5: Q-Music. Mojo met Lady hoor je zo meteen naar Shakira.

0: Q-Music. Je luistert naar de vrijdagavondshow met Tom en Joe.
1: Appjes blijven binnenstromen in de Q-Music app. Veel luisteraars in de auto naar 5 in de Ziggo Dome. Dat is vet. Er zijn ook artiesten zelf die luisteren. Ik zie namelijk een foto binnenkomen van een clown.
0: Robert, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: We zagen een leuke foto van jou binnenkomen. Dat jij geschminkt bent als clown. Ben jij clown voor je beroep?
2: Nou, niet als beroep. Ik doe het erbij, laat ik het zo zeggen. Ik ben eigenlijk goochelaar.
1: Oh, dus je hoofdberoep is goochelaar en je sidehustle, dat is clown.
2: Dat klopt helemaal.
0: En hoe heet je als clown?
2: Clown Dokus.
1: Dokus?
0: Clown Dokus.
2: Ja,
0: en dat kan je combineren, want dan zeg je Hocus Pocus. Hier is Clown Dokus.
2: Clown Dokus, ja, dat klopt, ja.
1: Hey, wat leuk.
2: Ik gebruik het heel vaak, ja.
0: Ah.
1: Waar ben je vandaag geweest? Wat heb je vandaag moeten doen als Clown Dokus?
2: Waar ben ik vandaag geweest? Ik ben bij Vakantieland Haarlem geweest. Dat is voor kinderen die gewoon een leuk dagje plezier willen hebben. Er zijn er wat kermisattracties, springkussens, et cetera. En daar sta ik dan ook bij om de kinderen een leuk ballonfiguurtje te gaan geven.
0: Oh, jij kan ook ballonnen vouwen?
2: Zeker.
1: Dat vond ik als kind magisch.
0: Ja.
1: Nou, misschien nog wel.
2: Ja, zelfs de volwassenen die komen bij mij in de rij. Van mag ik een ballon en die maak ik dan ook gewoon.
0: En wat kan je allemaal maken? Want ik kan eigenlijk alleen dat hondje, die tackle.
2: Een slang, een poes, een koekiemonster, een elmo, een flamingo, een pinguïn. Nou. Hoeveel wil je nog meer weten?
0: Zo.
1: Dat is echt. Kijk, ik had wel eens een clown ontmoet en die zei altijd ik ga nu de moeilijkste maken. En zei ik maak nu een worst. En dan deed hij er niks mee en dan gaf hij gewoon die ballon.
0: Oh, ja, dat
2: ja,
0: is een hele...
2: ja die grap maak ik wel eens met de slang. In plaats van een ballon heb je je slang en dan kijken de kinderen maar aan. Maar hij is nog niet klaar, dat klopt. En dan... maak ik hem af. Tot
1: ja,
0: bekende grap in de clowns.
2: Ja.
1: Een beetje makkelijk is die.
2: Klopt.
1: Oké, maar jij bent echt wel. Je hebt echt premium veel opties als ik bij jou kom voor een gekke ballon.
2: Ja, dat is zeker waar, ja.
0: Hey, schuift dat een beetje goed, als je een clown? Ja, ik ben benieuwd.
2: Dat hangt er een beetje van af. Kijk, ik heb boekingen dat het een paar honderd euro voor een puikje oplevert. Maar ik heb ook wel eens boekingen dat ik gewoon eigenlijk voor de lol sta en de kinderen van een leuke dag wil geven. Zou ook een tasje mogen zitten? Ja, ik sta bij de McDonald's. Ik haal nu mijn eten op.
1: Clown moet ook eten, natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Even nog.
2: Ik moet je trouw ook gelukkig maken. Hè?
0: Op de foto met Ronald McDonald.
1: Ja, toch de leermeester.
2: Ja, dat klopt. Ja, klopt.
0: Eet smakelijk.
2: Dankjewel.
0: Ja, dat is ook goed, hè? Dat je nu zeg maar langs rijdt dat je dan een clown in zijn auto een hamburger en Big Mac ziet weg.
1: Soort dubbele Happy Meal is het.
2: Dankjewel.
0: Ja, we wensen je nog een fijne avond en geniet van je Happy Meal.
2: Jullie een hele fijne show nog vanavond.
0: Yo, hoi.
2: Hoi.

0: My Universe op Q-Music.
1: Tom en Joe.
0: Met de vrijdagavondshow. We moeten het even hebben over de mannen van Criss Cross Amsterdam. Want Domien die sprak ze toevallig in de Top 40 podcast. Die podcast is vanaf vandaag te vinden op Q-Music.nl of gewoon in je favoriete podcast app. En het leuke is, het gaat van alles. Het gaat over van alles in die podcast. Over de nieuwe track. Maar ook over de breuk met Yuki.
2: Dus, ja.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een dingetje geweest voor die mannen.
2: Ik vind het ook wel goed en mooi dat ze alles aansnijden. Er is niks geheim of zo. Ze zijn er gewoon echt eerlijk over.
0: Nee, daarop. En daarom is het ook wel goed om dat even terug te luisteren. Maar we moeten het met name even hebben over de nieuwe track die Criss Cross vandaag heeft gelanceerd.
2: Ja, echt vet hoor. De track heet My Oh My. Die hebben ze samengemaakt met Willy William. Dat is een goede naam. En dan denk je, misschien begint er vaag een belletje te rinkelen. Heeft deze gemaakt.
0: Ja.
2: Ja, heerlijk, heerlijk. Ook samen met Luisa Sonza. Die ken ik nog niet.
0: Nee, die is minder bekend. Maar daar vertellen ze dus over in die podcast.
3: Ja, ze is al genoemd. Duid haar even.
4: Ja, Luisa Sonza.
3: Luisa Sonza.
4: Kijk, je hebt Anita in Brazilië. Dat is de nummer 1. En Luisa is nummer 2. En dat komt eigenlijk omdat zij alleen nog maar heel groot is in Brazilië.
3: Mm-hmm. Ja.
4: In Latin-Amerika. Maar ze wil heel graag die stap maken naar Europa.
5: En ze zingt vooral eigenlijk Portugees.
4: Alleen maar Portugees. Dus de eerste internationaal of Engelstalige hit die ze plaat, die ze gaat doen. Ja. En dat is met ons.
0: Ja. Criss Cross Amsterdam dus met de samenwerking met alleen maar internationale artiesten.
2: Echt vet hoor.
0: De track heet My Oh My en hoe kan het ook anders? Het is de alarmschijf.
1: De Q-Music alarmschijf.
6: Q-Music, Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy.

0: Mars en Rose, de APT op Q-Music. Je luistert naar de vrijdagavondshow met Tom en Joe. We gaan iets doen. Nou, ik denk niet dat het ooit gebeurd is op Q-Music.
1: Ik denk dat het nog nooit gebeurd is op de radio. Echt niet.
0: Nee, toch?
1: Ik verbaas me erover. Ik kijk even om me heen in deze studio. Ik zie nog geen pers. Ik zie geen NOS. Ik zie geen RTL Boulevard. Dit is echt een moment.
0: Ja, we hebben het ook aan niemand verteld dat we dit gaan doen. Nee, die hadden dat niet kunnen weten ook.
1: Nee, dat is waar.
0: Ja, jij hoort het nu als eerste hier. We gaan vanavond 1 luisteraar miljonair maken.
1: Met het kofferspel en hoe dat werkt, dat hoor je zo.
0: Je hoort het goed, miljonair, hè?
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Nu bij Dirk, Felix Pouwtjes. 3,49. Vers, handig en goedkoop.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
9: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
12: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
17: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
17: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade. 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
21: Als je Vodafone mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: besparen.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: 8:02. Q-Music News krijg je van Marcel van Beest.
3: Goedenavond. Hulporganisaties stoppen met hun werk bij het AZC in Ter Apel. Het gaat om het buitenterrein waar mensen soms slapen. De afgelopen weken werden daar mensen lastiggevallen. Het is een kleine groep mannen die zich er schuldig aan maakt. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vinden het te onveilig. Brand bij een vuilverwerker in Harlingen. Het vuur ontstond in een betonnen bak met afval erin. Het gebouw zelf stond niet in brand. Wel kwam er veel rook vrij, is te zien op de website van Omroep Friesland. De brandweer is bezig met nablussen. Een dode en een zwaar gewonde bij een aanrijding in Gelderland. Op een dijk in het dorp Lieren klapte een auto op een vrachtwagen met oplegger. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De dode zat in de auto. De zwaar gewonde werd naar het ziekenhuis gebracht. En hulp uit onverwachte hoek voor Venezuela. Voetbalbond FIFA doneert bijna 900.000 euro. Het geld is voor hulp na de dubbele aardbeving. Daarbij kwamen bijna 4.000 mensen om het leven. Dan het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang warm en ronduit zonnig. Het wordt vannacht niet koeler dan 14 graden. Morgen eerst wolken en daarna weer volop zon bij maximaal 31 graden.
4: Marcel, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Nog één vertraging op deze vrijdagavond. De A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Asten en Zomeren, een kwartiertje vertraging. Ook nog wat flitsers gemeld op de A2 bij Geleen, 236.0. Dan op de A9 even van het gas af bij Heemskerk, 56.6. Ook op de A28 staat de flitser bij Hulshorst, 59.8. En op de A59 ter hoogte van Sprangkapelle bij 112.0. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
5: De temperaturen lopen weer flink op.
6: In bijna het hele land de zon, 30 graden. We're going to maximum
5: summer. Wat zijn eigenlijk jouw favoriete zomerhits?

0: wanna be with you.
1: Is dit toch een lekker liedje? Ruben Hillen, 20 Seconds op Q-Music. Luister naar de vrijdagavondshow met Tom en Joe. Ja, hier in de studio staan vier prachtige koffers klaar. Daar zitten fantastische prijzen in. Het is namelijk tijd voor het grote kofferspel.
2: Ja, bij elke koffer krijg je straks een hint over de inhoud van de koffer. En vervolgens 5 seconden bedenktijd of je de koffer wil openmaken of niet. Zeg je nee, zeg je niets in die 5 seconden. Vervalt de prijs, is hij weg. Krijg je hem nooit meer terug. En gaan we door naar de volgende koffer. Zeg je ja, dan openen we de koffer en dan is de prijs die in de koffer zit voor jou, gaan we ook niet door naar de volgende koffers. Laat dat duidelijk zijn, hè?
1: Ja, heel duidelijk. En elke week hangt er ook een ander thema aan vast. Het thema van vanavond heeft alles te maken met heel veel geld en met de zomervakantie.
2: Ja, hoe het precies zit, ja, dat leggen we je zo uit. Echt tot in detail, maar we kunnen alvast zeggen, we gaan iemand miljonair maken. En dat is echt geen geintje. We gaan echt iemand miljonair maken.
1: Wil je meespelen?
3: Geloof me, dat wil je. Iedereen wil miljonair worden, neem ik aan.
1: Stuur nu het woord koffer via de Q-app deze kant op. Dan bellen we je misschien wel terug. En heb je er sowieso al een miljoen te pakken? Wil je heel veel zeggen?
2: Dat is eigenlijk wat jij zegt. Gegarandeerd een miljoen.
1: App nu koffer via de Q-app.

0: Miles Smith en Nell Horan, Drive Safe, Q-Music. Vrijdagavondshow met Tom en Joe. Ik zie dat ik gebeld ben door de baas inmiddels. Ik druk hem nog even weg, hoor. Hebben wij niet overlegd dat we iemand miljonair gaan maken nu?
1: Nee, dit hebben we gewoon achter de schermen afgetikt. En het gaat ook echt gebeuren. We hebben het gezegd op de radio, dan moet je ook met de billen bloot.
0: Het is tijd voor het grote kofferspel. Hier in de studio staan 4 koffers met in elke koffer een andere fantastische prijs. Je krijgt een hint over wat er in de koffer zit. Dan krijg je 5 seconden bedenktijd of je het wil hebben. Zeg je nee of zeg je helemaal niks. Dat is ook belangrijk. Als je niks zegt en je tijd is voorbij, dan vervalt de prijs sowieso. En voor altijd. En gaan we gelijk door naar de volgende koffer.
1: Elke week hangt er een thema aan de prijs in de koffer. En deze week heeft het alles te maken met de zomervakantie. Want ook deze week is, of vandaag is het begonnen voor het zuiden van Nederland. Ja. Noord-Nederland heeft al vakantie, volgende week Midden-Nederland. Ja, mensen vliegen de hele wereld over. Pakken de auto, pakken de boot. Iedereen gaat naar andere landen. Dus dat hebben we bedacht. We hebben hier 4 koffers met in elke koffer 1 miljoen. En wij kunnen jou dus miljonair maken in allemaal verschillende landen. De keuze is aan jou. In welk land wil je miljonair worden?
0: Nikki, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij gaat in augustus op vakantie?
2: Ja, dat klopt.
0: Naar Duitsland?
2: Naar Duitsland, kijk, ja.
0: Ah. Daar betalen ze natuurlijk gewoon met de euro.
1: Sehr schön. Ja, ja. Misschien ga je wel naar Duitsland als miljonair, maar dan niet ben je in Duitsland miljonair. Ik maak het heel vaag. We gaan gewoon heel snel naar koffer 1, denk ik. Dan spreekt het snel voor zich.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ben je er klaar voor, Nikki?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Oké. Okay. Mijn vraag is voor koffer 1. Wil jij miljonair worden in Oeganda?
2: Nee.
1: Nee?
0: Oh, dat is al duidelijk.
1: Oh.
0: Dat is al duidelijk. Dat was al binnen de tijd.
1: Dat was binnen de tijd. Ik maak de koffer open. Wat zat hierin? Hier zat in 1 miljoen Oegandese shilling.
0: Oh.
1: Omgerekend €237,84. Maar de koffer gaat weer dicht. Ik pak koffer 2.
0: Daar grijp je dus naast. €237 was dat dus.
1: Koffer 2. Nikki, ben je er klaar voor?
2: Ja, zeker.
1: Wil jij miljonair worden in Indonesië?
2: Nee.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, zegt ze. Nee. Oké. Nou, ik doe hem open, koffer 2. En daar zit in 1 miljoen Indonesische rupia. Ja, was je miljonair geweest in Indonesië? Omgerekend €48,45.
0: Oh ja.
1: Ja, dus die gaat ook niet... Nee,
0: dat is dan wel weer een goede keus, denk ik.
1: Ik pak koffer 3.
0: Maar we weten niet wat er in koffer 3 zit natuurlijk.
1: Oké, komt-ie, Nikki, komt-ie. Wil jij miljonair worden in Paraguay?
2: Nee.
0: Nee! Oh, ook in Paraguay.
1: Ook in Paraguay, nee, ja, oké. Okay. Ik maak hem open, wat zit erin? 1 miljoen Paraguayaanse guarani. Dat is de valuta daar. Klinkt heel leuk, klinkt ook als een recept. Omgerekend €143,94. Maar dan was je dus miljonair geweest in Paraguay.
0: Ja, was je grote speler in Paraguay geweest.
1: Koffer 4 dan, hè? Ja, ik pak koffer 4.
2: Ja, dat wordt hem dan, hè?
0: Dit wordt hem sowieso.
1: Ja, dan hoeven we helemaal niet meer af te tellen. Of zullen we dat voor de sier nog doen?
0: Ja, voor de spanning even.
1: Nou, Nikki, wil je koffer 4? Ja of nee?
0: Nee, je moet nog even zeggen waar.
1: Oh ja, wil jij miljonair worden in Vietnam?
2: Nou, zeker.
1: Ja. Nou, Nikki, ik zal
0: spannend,
1: koffer overmaken.
0: Luisteraar, gewoon miljonair maken.
1: Jij bent miljonair in Vietnam, want in koffer 4 zit 1 miljoen Vietnamese dong.
0: Ja, maar je moet vertellen hoeveel dat is.
1: Dus €33,32.
2: Oh, daar heb ik echt
0: een
2: slechte
0: koffer
2: gekozen.
0: Ja, je hebt de slechtste koffer gekozen, ja. Je had ook €237 kunnen krijgen als je voor Oeganda had gekozen.
2: Ja, ik had gewoon ja moeten zeggen.
1: Ja. Maar Nikki, dit weekend op elk feestje kan jij vertellen, ik ben miljonair in Vietnam.
2: Nou, dat is toch gaaf, hè?
0: Dat is toch super.

0: Marshmallow. Nieuwe muziek van Marshmallow. Another Drink op Q-Music. Vrijdagavondshow met Tom en Joe.
1: Ik zat een keer in een bus. En toen maakte die bus kreeg een ongeluk. Nou, dat was heel vervelend natuurlijk. En ik had een heel klein blauw plekje. Toen heb ik een bos bloemen gekregen van de busdienst aan het einde. Die hadden mijn adres genoteerd.
0: Nou.
1: Het is toch al een soort van sorry dat de bus een ongeluk kreeg.
0: Ja.
1: Nu las ik vandaag dat er een man in een vliegtuig zat. Daar klapte halverwege de vlucht het raam naar buiten.
0: Ja.
1: En toen werd hij half naar buiten gezogen.
0: Zo heftig.
1: Wat zou hij dan hebben gekregen? Met een bosje bloemen zou ik niet blij zijn dan. Dan zou ik wel iets meer willen.
0: Ja, wat dan?
1: Ja.
0: Wat consumptiebonnen?
1: Nou, gewoon je leven lang graag kunnen vliegen of zo.
0: Ja, nou, ik denk dat hij nooit meer wil vliegen. Als je dit hebt meegemaakt, dat is een trauma voor het leven, hoor.
1: Nee, dat is wel waar. Dat is wel waar. Waar ik nou heen wil.
0: Ja.
1: Ja, we gaan straks een liedje draaien. Nee. Ja, een boemende knal.
0: Zit je aan de drank?
1: Nee, ik zit niet aan de drank. Ik heb een 0,0 op.
0: Daar lijkt het namelijk wel op. Maar ik moet jou in bescherming nemen. Dat is niet het geval.
1: Nee, nee, echt niet. Nee. Er staat 0,0 op.
0: Zo klinkt het wel.
1: Ja, het was toch een leuk verhaal.
0: Nee, het was een hartstikke leuk verhaal. We gaan het zo meteen over hebben bij een boem en een knal. Want daar gaat het over. Een verzoeknummer.
1: Daar wilde ik heen.
0: Zeggen. Ja, daar wilde je heen, maar daar kwam je niet aan. Ja. Gelukkig komt Alex Warren er wel aan, kan ik je vertellen.
2: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarden.nl.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57.

0: Dit nummer is net als goede wijn. Hoe ouder dat die wordt, hoe beter.
1: Mooi. Ja, je wilt beter ook een poëet.
0: Ongelooflijk, hè? Het is vrijdagavond. Ook voor Joe hebben we net kunnen horen.
1: Ik heb niet gedronken, echt niet.
0: Nee, lijkt er wel op, maar je zit toch gewoon met je hoofd in het weekend, denk ik. Betekent dat het weekend officieel begonnen is. Voor sommigen zelfs de vakantie begonnen vandaag. Dan heb ik het over het zuiden van het land. Betekent ook dat we nog op zoek moeten naar een boom en een knal.

0: natuurlijk.
1: Ja, dat is een track waarmee we echt het weekend officieel aftrappen. Track waar de buren een beetje boos van worden. Waarbij je speakers een beetje beginnen te knetteren. Een echte knaller dus. En dat doen we ook altijd aan de hand van een thema. En vandaag is de categorie vliegen, flying, high in the sky. Het mag alles zijn. Kijk, het komt eigenlijk door het nieuws waar ik net heen wilde. Wat niet helemaal soepel mijn mond uitkwam. Er een nieuwtje vandaag zag ik op de NOS. Dat er een vliegtuig van Ryanair was van Griekenland naar Duitsland aan het vliegen. En op een gegeven moment klapte een raam eruit. Halverwege de vlucht. Ja, ik moet erop lachen, maar het is super zielig. En toen werd zo'n man werd naar buiten gezogen. Tot aan zijn schouders.
0: Die hoorde echt een boem en een knal.
1: Eerst boem, raam weg. Toen met een knal vloog hij naar buiten. En hij heeft overleefd. Hij heeft een paar blauwe plekken. Hij zal echt vliegangst hebben voor de rest van zijn leven.
0: Maar wat ik altijd in die films zie als zoiets gebeurt. Dan wordt hij gelijk uit het vliegtuig gezogen.
1: Ja, hij werd ook uit het vliegtuig gezogen. Maar hij bleef waarschijnlijk was het gat te klein. Hij bleef hangen tot aan zijn schouders.
0: Dit is nou waarom ze altijd zeggen, ook al staat de stoelriem los, de stoelriemen vasthouden.
1: Altijd vasthouden als je blijft zitten. Ja, dit is de reden. Jongen, echt, hou die riemen vast.
0: Wow, dus, een wonder dat hij het heeft overleefd, zeg.
1: Ja, veilig kunnen landen en hij heeft wat blauwe plekken en wat schrammen. Maar
0: ja,
1: wij zijn nu wel benieuwd, weet je wel, nu we toch met dit nieuwtje.
0: Ja,
1: ja, tracks die over vliegen gaan. Ja, noem eens wat. Vlieg met me mee naar de Rainbow van
0: Paul de Leeuw.
1: Paul de Leeuw.
0: Prachtig. Nou, mooi voorzetje. Kop hem zelf maar in. Nu in de Q-app en misschien draaien we dan wel jouw boem en een knal. Lekker om het weekend af te trappen. Dit is een

0: Topic. Nico Santos, Body op Q Music. We zijn op zoek naar de boom en een knal. Want er was een bijzonder bericht van een vliegtuig van Ryanair dat boven Griekenland vloog. In Griekenland barstte niet alleen de borden kapot, maar ook de vliegtuigramen blijkbaar.
1: Ja, niet veilig.
0: Die man die zat rustig in het vliegtuig. Nou ja, en ineens klapt het vliegtuigraam eruit. En die man werd naar buiten gezogen met zijn hoofd.
1: Ja,
0: we lachen erom, maar hij heeft het overleefd gelukkig. Hij werd teruggetrokken door medepassagiers en wat schrammen eraan overgehouden. En een trauma voor het leven, denk ik.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Maar hij heeft het overleefd. Dus zijn wij op zoek naar een boem en een knal. Een lekkere track om het weekend mee af te trappen. Die vooral te maken heeft met vliegen of de lucht of vliegtuigen.
1: Daphne Michon zegt, nooit en nooit zie ik loefballon. Nou, dat is waanzinnig. Leonie komt met Are You Ready to Fly van June, ook een goeie. Een andere Daphne Goes, zegt Rainbow in the Sky. Corné komt nog met de Gebroeders Co. Helikopter. Boyana zegt het vliegerlied. Shomara zegt Airplanes van B.O.B. Ook een optie.
0: Ga toch voor Jan. Jan, goedenavond.
2: Nou, goedenavond.
1: Hoi Jan.
2: Ja, hartstikke best. Ik heb even net een zoontje van Vierlep opgehaald.
1: Vierlep
2: in het mooie Friesland.
0: Hey, ja. En dus, heeft hij de overkant gehaald?
2: Nou, hij is 9, dus hij is nog aan het oefenen. Maar het gaat stapje voor stapje. Ja, het kan wel natuurlijk in één keer, maar op die leeftijd dan wil dat nog niet altijd.
1: Hij zit met een nat pak in de auto, begrijp ik.
2: Nee. Ze gaan eerst gewoon over het zand heen springen.
1: Oh, droog dus dan oefenen.
2: Stapje voor stapje.
0: Mooi is dat. Ik hoor een hele trotse vader ook. Ik bedoel, in het zuiden van het land.
2: Hartstikke leuk.
0: Ik kom uit Brabant, dan zijn we trots als je kind voor het eerste worstenbroodje eet. En Jan is trots als ze voor het eerste keer vier jeppen.
1: Ja, maar dan ben je echt vries natuurlijk.
0: Ja,
2: Zeker.
1: Jan, als we het over liedjes hebben, een boem en een knal, lekker het weekend beginnen en dan ook nog het thema vliegen, de lucht, dan zeg jij... Ja.
2: Nou, ik dacht zwoele zomernachten, laten we die maar eens even lekker doen.
1: Maar waar zit het vliegen dan in, Jan?
2: Nou, hij ziet de zon, ziet die zakken in de zee en hij vliegt erop in het rond.
0: Nee, wacht, ja.
1: Hij viral, je hebt met de zon in de zee, wat zeg je
0: Nee. Wacht, we gaan even naar het VAR-scherm. We kunnen even luisteren wat hij nou precies zingt.
1: Checken. Ja, nog niet. Dan vlieg je met me mee,
0: We keuren hem goed. We keuren hem helemaal goed, Jan. De boem en de knal, we gaan hem draaien.
2: Ja. Lekker nemmetje om er lekker uit te gaan.
0: Zo is het. Als je Rutger van Barneveld kan draaien op de vrijdagavond, dan moet je het gewoon doen. Jan, dankjewel.
2: Graag gedaan. Hey, fijne avond.

0: Shanna Spyro.
1: Pauw. Brum.
2: Mooi, hè?
1: Echt goed, hoor.
2: Prachtig.
1: Goeie drum.
0: Vrijdagavondshow met Tom en Joe. Tijd om de paling in te pakken voor ons. En dat doen we heel snel, want er is iemand aangeschoven in de studio. Dat is onze collega Kane. En die zegt net, jongens, ik heb een wereldprimeur.
1: Maar je zegt nu wereldprimeur, dat roep je even, Tom. Het is echt een wereldprimeur.
3: Ik niet.
1: Nergens ter wereld op de radio is dit gebeurd.
3: Nee. Nee, jongens, ja, het is echt bijzonder. En ik heb het nog nooit kunnen zeggen dat ik een wereldprimeur heb in mijn programma. En het klinkt nu allemaal heel grappig, maar ik heb daadwerkelijk een wereldprimeur zo meteen in mijn programma.
1: Ik hang aan je lippen, wat gaat er gebeuren?
3: Ja. Teddy Swims komt langs in Stefan's Pianobar en die gaat dus een liedje optreden dat vandaag is uitgekomen. Dus voor het eerst ooit ter wereld is straks, nu moet ik even zeggen, denk hoe die ook weer heet.
1: Kane, kom op.
0: Kane, nou, dit is toch
3: Break Up in Reverse, heet het nummer. Is het vandaag dus uitgekomen? Ja, weet ik echt.
0: Dit klinkt verzonnen. Dit klinkt verzonnen. Nee,
4: Break Up in Reverse.
3: Break Up in Reverse. Nee, wel een spatie tussen Breaking Up. Ja, ik zie dat je het opzoekt.
1: Break Up in Reverse.
3: Ja, zie je, staat hij gewoon.
0: Oh, ja, kom je goed weg. Nee, we fact checken hier alles, hè?
1: Ja, oké. Ja, die gaat hij dus 15 uur geleden uitgekomen, zie ik hier.
3: Exact. Die gaat hij zo meteen dus voor het eerst live optreden op de radio. En dat is voor het eerst ter wereld.
0: Vet, zeg.
1: Dit is waanzin. Nou, ik ga nog niet naar huis. Ik blijf even zitten.
0: Ik kan geen kant op. Zo meteen bij Kane.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
9: kozijnen. Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1 euro.

0: Geen geld op de meest getoonde prijs.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
7: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
8: Honda, the power of dreams.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
11: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: 1 over 9, goedenavond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Marcel van Beest.
15: Goedenavond. 5 kinderen met nierfalen na een bezoekje aan de kinderboerderij in België. Ze zijn daar in Braschaat besmet geraakt met een bacterie. Het is een variant op de darmbacterie E. coli. De politie kon bij de VRT nog niet vertellen hoe ze besmet zijn geraakt.
16: De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht. En het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt. En dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren.
15: De kinderen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het COA vindt het jammer dat de hulp in Ter Apel stopt. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk vinden het te onveilig. 7 weken lang waren ze op het voorterrein waar mensen ook slapen. Maar de laatste tijd werden mensen lastiggevallen. COA begrijpt de stap om de hulp te stoppen en hoopt op een oplossing. Verdrietig nieuws uit Duitsland, want daar is de oudste ijsberin in gevangenschap overleden. Larissa werd in de dierentuin van Rotterdam geboren en verhuisde later naar Duitsland. Daar is ze vreedzaam ingeslapen. De ijsberin is 36 geworden. In het wild worden ze vaak niet ouder dan 20. En een nieuw wereldrecord op de 1000 meter hardlopen. Keniaan liep in Monaco in een tijd van 2 minuten 11 seconden en 83 honderdste. Dat is 13 honderdste seconden sneller dan het oude record. Die werd 27 jaar geleden nog genoteerd door een Italiaanse loper. Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht kan het in het noorden nog mistig zijn. Het koelt af tot 14 graden. Morgen overdag opnieuw zonnig en maximaal 31 graden.
14: Marcel, dankjewel. Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat 1 vertraging op de A12 van Arnhem richting Oberhausen. Tussen Beek en Duitsland heb je 6 minuten vertraging. En op de A59 is een ongeluk gebeurd. Tussen Breda en Dinteloord ter hoogte van Staan. Standaard buiten. Ik heb nog nooit van gehoord. Standaard buiten. Alle kinderen die spelen daar ook standaard buiten. Verkeer richting Zierikzee volgt dan bergen op Zoom op de A17, de A58 of de A4. Controles dan nog op de A10 van Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam. Hectometerpaal 11.3. En de A79 van Maastricht richting Heerlen bij hectometerpaal 8.5.
4: De temperaturen lopen weer flink op.
17: In bijna het hele land de zon, 30 graden.
18: Maximum summer.
4: Wat zijn eigenlijk jouw favoriete zomerhits? Geef ze nu door via de Q-app. En luister vanaf zondagmiddag 12 uur de Q Top 500 van de zomer.
19: Music. Kane Slobben.
14: Hey, of het nou de start is van je weekend of de start van je zomervakantie. We gaan er een feestje van maken. En dat doen we met de vrijdagavondmix. Het zijn drie remixes op een rijtje en ze hebben allemaal iets met elkaar gemeen. Dus als je denkt te weten wat het thema is van de vrijdagavondmix, stuur je antwoord dan even met een berichtje via de Q-Music app. Maak je kans op een Q-Music prijspakket. We beginnen met Diamonds.

0: Zo is het. Lekker de vrijdagavondmix om je weekend mee in te knallen. Even kijken. Eelke, goeie avond.
1: Hoi, goeie avond.
0: Goeie avond. Jij hoorde 3 remixes op een rijtje met een gedeeld thema. Wat is volgens jou dat thema?
1: Ja, het thema is volgens mij edelstenen.
0: Ja, hartstikke goed. Je hoorde natuurlijk Taylor Swift met Opalite. Daarvoor de Kaiser Chiefs met Ruby en Diamonds van Rihanna. Dat zijn natuurlijk edelstenen. Heb jij veel met edelstenen?
1: Sorry, heb ik zelf iets?
0: Heb jij veel met edelstenen? Spaar je
1: nou,
0: die?
1: Nee, mijn dochters houden wel heel erg van edelstenen, maar ik draag gewoon graag sieraden en goud natuurlijk.
0: Wat heerlijk.
1: Welke vrouw niet?
0: In welke vorm sparen je dochters dan edelstenen? Is dat in sieraden of is het juist echt...
1: Ja, die hebben amethyst. Nee, die vinden van die stenen in van die winkeltjes op vakantie ook altijd helemaal geweldig om naartoe te gaan.
0: Nou, wat leuk. Wat leuk.
1: Ja.
0: Eelke, ik ga je het Q-Music prijspakket opsturen.
1: Super.
0: Omdat je het antwoord goed hebt gestuurd in de Q-Music app. En ik wens jou een heerlijk weekend toe en doe de groetjes aan je dochters.
1: Hartstikke tof, doe ik. Dankjewel.
0: Hoi. Zometeen hoog muziek hier bij Q-Music. Je hoort zo namelijk live muziek in Stefans Pianobar van niemand minder dan Teddy Swims. Nou, ik zou nog even blijven.

Renato stuurt in de Kio Music app. Wat is die Teddy retegoed? Hij ziet er niet uit, maar wat een stem. Je hoorde Mr. Know-It-All live in Stefans Piano Bar. Zometeen hebben we trouwens een wereldprimeur. Teddy speelt zo ook nog voor het eerst zijn allernieuwste track live op de radio. Break Up in Reverse. Is vandaag pas uitgekomen en straks live op je radio. Voor het eerst ter wereld. Na Bob Sinclair, dit is Love Generation bij Q Music.

0: Je luistert naar Kim Music met Son Mieux en Dark Before the Dawn. Zometeen hebben wij dus een wereldprimeur. Er is niks aan gelogen, nee.
1: Dat is echt.
0: Een wereldprimeur komt er zometeen aan met Teddy Swims, die zijn nieuwste track Breakup in Reverse gaat spelen, die vandaag is uitgekomen. En straks treedt hij voor het eerst live op de radio in Stefan's Piano Bar. En ook Jonas Blue. Edge of Desire hoor je binnen, nou, 4 minuutjes.
2: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
1: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: Odido. Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlinepeilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra,
3: de leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarden.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Kane Slobbe.
8: Hi. Met zometeen Teddy Swims in Stefans Pianobar na Jonas Blue.

0: Nou, ga er goed voor zitten, want we hebben een heuse wereldprimeur te pakken.
1: Stefan's Pianobar.
0: Vandaag is namelijk Teddy Swims te gast in de meest muzikale kroeg van Nederland. Stefan's Pianobar, hij is helemaal overgevlogen vanuit Amerika. Je hoort hem net als een huidige knaller van een top 40 hit spelen, Mr. Know-It-All. En nu ga je zijn gloednieuwe track horen, Break Up in Reverse. Die is vandaag pas uitgekomen en het is dus de allereerste keer dat hij live te horen gaat zijn op de radio. Nu is Stefan zelf wel een avondje vrij. Daarom dat ik vanavond bardienst heb. Hoi, ik ben Kane. Maar gelukkig komt Teddy ook even een avondje eerder. En zijn Stefan en Teddy dus gisteren samen alvast de pianobar ingedoken. Extra vet natuurlijk voor Stefan, want die heeft dit nummer dus al ingespeeld voordat het uit was. Nou, dat is best cool. Ze spraken elkaar ook nog even vooraf aan het liedje.
2: I heard you got a new tattoo.
3: Yeah, yeah. Well, so my dear friends I see every time I'm out here, Ray Felix and Johnny Benning, they came to the hotel yesterday and I finally finished like all of my torso. I had a whole bunch of in-between stuff and I just got my chin done too.
2: Oh, that's why it's so I didn't even see it. It's so dark now compared to everything else.
3: Yeah, so as soon as I shave my beard, I like it just opened up so much more real estate for my face and I'm like, God, I got

0: Wauw. Ik hoorde Teddy vanmiddag voor het eerst bij Domien. Maar live, echt wauw.
1: Stefan's Piano Bar. Teddy Swims live in Stefan's Piano Bar. Met dus voor het eerst live op de radio. Break Up in Reverse. Of nou ja, live. Het is dus wel gisteren opgenomen, want Stefan is vanavond een avondje vrij. Maar dat maakt het optreden niet minder live. Ik vind het ook zo schattig. Ik sprak Stefan vanochtend nog even nadat hij dit optreden had gehad. En Stefan die speelt natuurlijk mee op de piano. Daarom dat het ook Stefan's Piano Bar heet natuurlijk. Maar hij vertelde dat hij voor het eerst in tijden weer even helemaal een soort van geïntimideerd was. En zich bijna een soort onzeker voelde over zijn pianokunsten. Door hoe ongelooflijk goed en professioneel die band was van Teddy Swims die meespeelde. Dat hij echt even weer dacht, zo, ik ben weer even nou, niet de amateur, want Stefan zou ik zeker geen amateur noemen op dit vakgebied. Maar vond het heel schattig om te horen dat hij daar helemaal door geïntimideerd was door al die goede muzikanten. Hij sprak Teddy Swims gisteren overigens ook nog even na afloop van het optreden.
2: So what's next? What are your plans for the coming year?
3: Man, we're doing a bunch, man. We're here like in Europe all until like the top of August doing a bunch of festivals. And we got some shows booked in the UK and whatnot. And then August is the plan to, I think, get done with the album, you know, like we'll button it all up, do like another Hail Mary writing camp. So, you know, just moving right along. I think the album's hopefully out in January is the plan, but just, you know,
2: you never know.
3: Being a dad and writing songs and playing songs and the same thing as always. Yeah.
2: Can't forget taking care of the big and the little dude now.
3: Yeah, exactly. Well, you know, my health game has been, I've been a lot more on my health lately. You know, we have our boxing coach out here, man, and we stay in the gym every day, and I'm like a month sober right now. So I'm trying to do it through the rest of this tour and take a couple months off. I'm trying to like trim back down, you know, like getting too fat, man. The booze is thickening me up, man. So I'm down like 20 right now though, bro. So I'm trying to be hot by January. You know what I'm saying?
2: Ready for men's health.
3: Yeah, bro, exactly, dude. I'm doing the jelly roll step, you know what I mean?
2: Hey, man, in a month sober, that's something to be proud of.
3: Yeah, bro, especially for being on the road, man. I love my tequila and White Claws, baby.
2: White Claws,
3: baby, fuck yeah.
2: Oh, that's so white trash.
3: Yeah, that's me, baby. That's all I am.
1: Wil je de Piano Bar opnieuw luisteren of wil je de beelden erbij checken? Ga dan naar qmusic.nl, vind je ook de podcast. En zet volgende week vrijdag ook maar vast in je agenda, want dan is Nothing But Thieves de gast in Stefan's Piano Bar. En dit is

0: Justay, Jack Style en Yone en Turn the Lights Off. Oh, wat een heerlijk geluid. Ja, het wordt komende week echt ongekend lekker weer. En daarom hoor je vanaf aanstaande zondag de Q Top 500 van de zomer op Q Music. De 500 lekkerste zomerhits volgens jou. Daar kan je ook nog tot morgenavond 9 uur 's avonds op stemmen. En nu kreeg ik in mijn Instagram DM het verzoek van Q-luisteraar Jeffrey. Ja, dat is echt waar. Afgelopen week kreeg ik gewoon een DM hierover. Of hij een pitch mag houden voor een liedje waarvan hij hoopt dat het dit jaar zo hoog mogelijk in de lijst komt te staan. Want het is, ja, ik moet ook toegeven, het is een beetje een vergeten zomerhit wat hij aanvroeg. Nou, wie ben ik om daar nee tegen te zeggen? Dus ik wil hem niet omhouden. Ik ga hem zo even bellen. En dan draai ik uiteraard ook even de zomerhit in kwestie. Klein voorproefje alvast. Het gaat om deze track.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
8: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
11: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: tijd kunt besparen.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De prijsfavoriet.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: 10 uur, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijgen van Marcel van Beest.
3: Goedenavond. Minister Van der Brink waardeert de inzet van hulporganisaties in Ter Apel. Hij begrijpt de machteloosheid bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hebben hun werk gestaakt. De reden is dat er mensen worden lastiggevallen. De gemeente herkent dat en zegt dat dit laat zien hoe grote problemen er zijn. De oplossing is genoeg opvangplaatsen verspreid over het land. 5 kinderen met nierfalen na een bezoekje aan de kinderboerderij in België. Ze zijn daar in Braschaat besmet geraakt met een bacterie. Het is een variant op de darmbacterie E. coli. Deze deskundige kon bij de VRT nog niet vertellen hoe ze besmet zijn geraakt.
4: De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht. En het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt. En dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren.
3: De kinderen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Bij de brand in Harlingen zijn geen gewonden gevallen. Het vuur was bij een Friese vuilverwerker. Daar smulde afval in een betonnen bak. Veel rook kwam er vrij en de brandweer adviseerde om bonen de ramen dicht te houden. Maar inmiddels is die waarschuwing ingetrokken. En in Brabant er is iets bedacht om toch goedkoop een rouwkaart te versturen. Want vanaf maandag moet je daarvoor via PostNL meer dan 2 keer zoveel betalen. Maar een uitvaartondernemer in Graven en omgeving deed een oproep wie ze gratis wil rondbrengen. Nou, dat heeft hij geweten, weet Omroep Brabant. Na 1 avondje kreeg hij al zoveel aanmeldingen dat hij de oproep weer heeft ingetrokken.
2: Is hij gauw om.
3: Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht kan het in het noorden mistig zijn. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overdag opnieuw zonnig en maximaal 31 graden.
2: Oh, I like the sound of that. Dankjewel Marcel.
3: Alsjeblieft.
2: Q-verkeer van Flitsmeister. Staat 1 vertraging op de A28 van Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden, Zuid en Amersfoort. 11 minuutjes extra reistijd. Verspreid over 2 kilometer. Controles vind je op de A10. Diemen richting de Zeeburger Tunnel. Ter hoogte van Amsterdam. Bij hectometerpaal 11.3. En op de A79 is het Hommeles van Maastricht richting Heerlen. Even opletten op je snelheid bij 8.5.
5: De temperaturen lopen weer flink op.
6: In bijna het hele land de zon 30 graden.
7: Maximum Summer.
5: Wat zijn eigenlijk jouw favoriete zomerhits? Geef ze nu door via de Q-app. En luister vanaf zondagmiddag 12 uur de Q Top 500 van de zomer. Q-music.
7: Kane Slobben.
2: Nou, en over die Top 500 gesproken. Ik bel zo meteen met Q-luisteraar Jeffrey die jou wilt overtuigen om te stemmen op een vergeten zomerhit. Nou, Olivia.

0: Hiles. American Girls bij Q Music.
1: Q Music.
2: Maximum Summer.
0: Vanaf aanstaande zondag 12 uur 's middags hoor je de Q Top 500 van de zomer op Q Music. De 500 lekkerste zomerhits volgens jou. En tot morgenavond, 9 uur, kan jij daarvoor nog je favorieten doorgeven via qmusic.nl. Jeffrey, goedenavond.
3: Hi, goedenavond.
0: Jij wilde eigenlijk heel graag nog even een betoog houden, hè, om zoveel mogelijk mensen op één bepaald liedje te laten stemmen.
3: Ja, dat klopt, ja.
0: Welk liedje is dat?
3: Dat is Summer Thing van Afrojack.
0: Summer Thing van Afrojack. En vertel even, ja, waarom moet dit dan zo hoog mogelijk komen in de Q Top 500 van de zomer? Wat vind je zo lekker en bijzonder aan dit nummer?
3: Het heeft eigenlijk gewoon een hele lekkere zomervibe. Als je het hoort, dat je eigenlijk gelijk zin hebt om de zomer te vieren. Het maakt eigenlijk niet uit wanneer dat je morgen ook al is in de winter. Je hebt even gewoon zin om de zomer te vieren.
0: Als jij dit hoort, dan begint het zonnetje gelijk te schijnen en dan waan jij je helemaal in de zomervakantie.
3: Ja.
0: Nou, wat goed. Kun je dan nog even een korte pitch houden als ik nu het podium aan jou geef, dat je zegt, oké, mensen, ga nu stemmen.
3: Ja. Mensen, ga nu stemmen op Summer Thing van Afrojack. Het is een tijd geleden dat het in de Top 500 stond. Dus het wordt eigenlijk wel weer tijd dat hij eigenlijk weer in de lijst terechtkomt.
0: Kort, bondig, duidelijk. Jeffrey, het kan niet anders dan dat dit nummer nu gewoon voorbij gaat komen in de Q Top 500 van de zomer.
3: Ja, inderdaad. Dat zou mooi zijn.
0: Als mensen nu luisteren en denken, hè, maar welk nummer is dit ook alweer? Ik ga hem ook even draaien.
3: Ja,
0: Jeffrey, geniet ervan, hè?
3: Ja, dank je.
0: Hoi, Afrojack, Summer Thing.

Soms dan vragen mensen wel eens waarom ik zoveel geld uitgeef aan concerten. Nou, ten eerste omdat ik gewoon echt dolgelukkig word van live muziek. En de sfeer die er dan hangt als duizenden mensen tegelijkertijd meezingen en dansen. Dat vind ik echt, ja, vind ik waanzinnig. Ook met zo'n artiest die met hart en ziel aan het performen is. En ten tweede, omdat ik dan de rest van mijn leven bij het horen van een bepaald liedje moet denken aan de sfeer en het geluk van die ene avond. Nou, zo nu ook bij deze ongelofelijke knaller van Bruno Mars. On My Soul hoorde je bij Q Music. Ik ben de afgelopen weken 2 keer naar zijn concert geweest in de Johan Cruijff Arena. Ja, ook omdat hij echt bovenaan mijn bucketlist stond van artiesten die ik nog eens live wilde zien. Dat is echt waar. Echt, zeg maar, het verschil tussen nummer 1 en nummer 2 was aanzienlijk groot, omdat Bruno Mars zo hoog op nummer 1 stond. En het is elke cent waard geweest. Als je ooit nog de kans krijgt om Bruno Mars live te zien, pak die kans. En nu moet ik dus ook altijd bij het horen van dit nummer denken aan de moves, de loopzuivere vocalen, het knijterharde vuurwerk dat afging tijdens deze hit. Dat ook, trouwens, was echt niet normaal. Het was alsof er een nitraat afging. Zo hard was de klap van het vuurwerk tijdens dit nummer. Ja, en wat ik trouwens heb met concerten, dat heeft Bibi Rexha dan weer met dansclubs. Die kan weer helemaal opgaan in de neonlichten en beats die ze daar vindt. En dat gaat zelfs zover dat het voor haar een eigen religie is geworden. Het is Bibi Rexha.

0: Nike Music en Just Like a Pill. Je kan er drankjes van kopen voor op het terras. Je kan een zwembadje aanschaffen voor in je tuin. Een airco, super soakers, een middagje naar de bioscoop. Of misschien wel gewoon alles bij elkaar. Dat kan natuurlijk ook als jij op tijd stop weet te roepen. Zometeen spelen we namelijk een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Jouw kans op een zakcentje om een heerlijke zomerse week mee in te gaan. Je hoort namelijk zo'n reeks geldbedragen oplopen. En als jij stop roept voordat de klok afgaat, dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Durf je het aan? Wil je meespelen? Stuur dan nu even Klok met een berichtje via de Q-Music app. En over zomer gesproken, Talk to You hoor je binnen een paar minuutjes.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Ja.
13: Serieus?
12: Oh, wat een geld.
14: 18.000. Godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
22: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
21: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
23: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
24: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
25: Kom maar verder.
24: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
25: Hij is weer klaar.
24: QuickFit en weer verder.
26: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
27: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Ja.
1: Ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek je.

0: Aziz on bij Kim Music. Hey Mark, goedenavond.
1: Hey, goedenavond Kane.
0: Mag ik jou van harte feliciteren, want jij hebt je door alle aanmeldingen heen weten te boksen. En jij bent vandaag de deelnemer in Knok tegen de Klok.
1: Yes, yes. Nou,
0: hartelijk gefeliciteerd daarmee. Voordat we Knok tegen de Klok gaan spelen, lijkt me ook nog even leuk om je een beetje te leren kennen, Mark. Dus mijn vraag zou zijn, heb jij drie volkomen willekeurige feitjes over jezelf?
1: De film die ik meest gezien heb, dat is de Fast and the Furious reeks.
0: Leuk, ja.
1: En een gekke hobby, dat is miniatuur van vrachtwagens.
0: Je gekke hobby is miniatuur van vrachtwagens, dat je die verzamelt?
1: Ja.
0: Wat leuk, ja, oké. En een derde feitje?
1: Waar ik het geld aan zou uitgegeven, eventueel volgende week dan met z'n drie uit eten. Met de vrouw en haar zoon.
0: Uit eten en specifiek iets uit eten. Grieks ga je uit eten.
1: Ja, Grieks dus uit
0: niet,
1: eten.
0: Het is nog niet. Je weet niet of het al een budget wordt voor een soort van sterrenrestaurant, zeg maar. Maar je gaat lekker Grieks uit eten in ieder geval.
1: Ja, dat sowieso.
0: Drie leuke feitjes, Mark. Ga ik heel even beginnen bij nummer 1. De filmreeks die jij het vaakst hebt gekeken in je leven was Fast and the Furious, zei je.
1: Ja, klopt.
0: Dus als bij jou de tv aanstaat, dan hoor je in ieder geval dit. I don't have friends, I got family.
1: Ja, dit is dat sowieso.
0: Helemaal jouw pakje aan. Wat vind jij zo leuk aan deze filmreeks?
1: Ja, gewoon een beetje de actie en de auto's en alles wat eromheen. Het verhaal ook erbij en dat vind ik gewoon mooi.
0: Heb je ook een favoriet deel?
1: Niet echt een specifiek iets, nee.
0: Niet deel 7. Deel 7 is toch de klapper der klappers, toch? Dat die Paul Walker is overleden en dat ze dat zo mooi uit die film hebben weten verwerken.
1: Ja, dat wel. Maar de mooiste die vind ik eigenlijk dan de Too Fast, Too Furious. Dus de tweede.
0: Dat is nummer 2, ja precies. Nou, die misschien binnenkort weer eens even aanzetten. Hey, gekke hoor.

0: hobby. Je verzamelt miniatuur van vrachtwagens. Waarom dat?
1: Nou ja, daar ben ik eigenlijk begonnen toen ik bij deze werkgever ben begonnen waar ik nu zit. Dus dat, daar kwamen ze allemaal wat uit en toen dacht ik van nou ja, laat ik daar maar mee beginnen.
0: En zeg maar, wat is de werkgever in kwestie? Waar werk je dan?
1: Bij Postma in Grijpskerk.
0: Oké, en wat is Postma in Grijpskerk?
1: Dat is gewoon een transportbedrijf. Met open lading en met trekkers, landbouw, dat in principe eigenlijk.
0: Dus eigenlijk verzamel jij kleinere versies van het werk waar jij in zit.
1: Ja, klopt.
0: Waanzinnig. En dan ook nog eens, als je zou winnen, even lekker uit eten in het Grieks. Heerlijk, Mark. Wat super, wat top, man.
1: Hey, ja, dacht ik.
0: Ik wil je graag nog even 3 minuutjes mentaal voorbereidingstijd geven, als je dat goed vindt. Dan gaan we zo meteen samen knok tegen de klok spelen. Draai ik eerst nog even een liedje. Is dat goed?
1: Ja, helemaal top.
0: Dit is IS Replay.

0: tegen de klok.
1: We spelen Knok tegen de klok samen met Mark. En Mark die is dol op de filmreeks Fast and Furious.
2: I don't have friends. I got family.
1: Zijn gekke hobby is het verzamelen van miniatures van vrachtwagens. En als hij hier een zakcentje uit zou weten te slaan, dan zou hij daarmee uit eten gaan. Want volgende week gaat hij lekker Grieks eten. Daar is geen woord aan gelogen, toch Mark?
3: Zeker weten niet.
1: Wat heerlijk. Heb je nog een tactiek?
3: Nee, ik luister heel vaak mee, maar ja, het is net op dat moment, denk ik. Het gevoel, ja.
1: Het gaat echt op gevoel zijn dit keer.
3: Ja.
1: Ik ben benieuwd. Je hoort zo meteen een reeks geldbedragen in wisselend tempo oplopen. Aan het eind van die reeks gaat de klok af. Maar ja, je weet natuurlijk nooit wanneer dat is. Het is aan jou de truc om voor die tijd stop te roepen. Roep dat zo duidelijk mogelijk, want dan ben je goed verstaan. Dan weten we dat je echt stoproept. Doe je dat, win je het bedrag dat als laatst volledig is uitgesproken. Maar gaat de klok af voordat jij stop hebt gezegd, dan blijf jij met lege handen achter, helaas. Mark, ben je er klaar voor?
3: Ja, ik ben er klaar voor.
1: Dan komt hij hier aan.
4: 38 euro. 98 euro.
3: Zo.
4: 133 euro. 185 euro. 219 euro.
3: Stop.
1: Nou, dit is echt, ik ben even helemaal van mijn apropos, wat voor een ziek grote sprongen de klok maakte, joh.
3: Ja, echt, in de eerste al, inderdaad.
1: Mark, van harte gefeliciteerd, jij wint 219 euro.
3: Yes, yay.
1: Dat wordt een vrij volle Griekse tafel waar jij voor gaat naar het restaurant gaat. Goddomme.
3: Ja, dat denk ik inderdaad ook wel, ja.
1: Wat lekker, man. Nou, gefeliciteerd daarmee. Nu komt natuurlijk de andere kant van de medaille. En dat is dat we heel even moeten gaan luisteren hoe ver de klok nog was gegaan. Ben je klaar voor?
3: Ja.
1: Komt ie aan.
4: 250 euro.
3: Nou, dat heb je netjes gedaan.
1: Erg netjes gedaan, Mark. Je krijgt 219 euro jouw kant op. 250 euro kan het zijn. Of kon het zijn. Maar ik zeg, eet smakelijk alvast.
3: Dankjewel, Kane. Super.
1: Fijne avond, hè.
3: Hey, fijne avond. Goeie uitzending.
1: Dit is Somber.

0: Dat is Mrs. Taylor Swift voor jou. Niet Miss Taylor Swift, nee, Mrs. Taylor Swift. Sinds vorige week getrouwd met Travis Kelce. I knew it, I knew you, hoorde je bij Q-Music. En je kan nu dus tot morgenavond 9 uur nog je favorieten doorgeven voor je zomerhits. Want vanaf aanstaande zondag hoor je de Q Top 500 van de zomer. Hier bij Q-Music, omdat het natuurlijk heerlijk weer wordt. Tipje van mij? Deze op je stemlijst. De Bowser Magnetic. Hoor je zo meteen in zijn totaliteit.
1: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: Hey, jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
9: Hey, oh, sorry.
8: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Hak je werkdag. Aldi mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
11: Hak je dag!
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf 319 euro per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: 12 uur, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijgen van Marcel van Beest.
19: Goedenavond. Hulporganisatie Migrate biedt voorlopig nog wel hulp in Ter Apel. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn ermee gestopt. Op het voorterrein werden hulpverleners en asielzoekers lastiggevallen. Migrate heeft ook overwogen te stoppen, maar vindt de hulp te belangrijk. Ze helpen mensen waar geen plek is in de nachtnoodopvang. Brand in een flat in Rotterdam. 15 huizen zijn ontruimd. Een moeder en 2 kinderen waren thuis toen de brand uitbrak. Ze kwamen veilig buiten, weet regiozender Rijnmond. Voor de mensen die niet naar huis kunnen, wordt opvang geregeld. Een minderjarige jongen is omgekomen bij een aanrijding op de Veluwe. Hij liep in Lunteren langs een weg en werd daar geschept door een auto. Een reanimatiepoging mislukte, weet Omroep Gelderland. De automobilist bleek 18 en die is aangehouden. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk.
5: WK 2026.
19: Ja, het is huilen in het zuiden, want België is er niet in geslaagd om de halve finale te bereiken op het WK. Spanje kwam vlak voor tijd op voorsprong met 2-1... en daarmee is het WK-sprookje voor België voorbij.
18: Ja, dat is toch een beetje te voorspellen, hè, op zich.
19: Ik had toch wel hoop in die rode duim.
18: Ja, dat is waar, dat is waar. Het was echt vet geweest en een zieke stunt geweest als België het had gedaan. Maar Spanje is ook wel net een maatje te groot toch voor België. Maar goed, 2-1 vind ik oprecht wel heel knap, hoor.
19: Het weer van Weerplaza tot besluit. Vanavond en vannacht kan het in het noorden mistig zijn. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overdag opnieuw zonnig en maximaal 31 graden.
18: Dankjewel, Marcel. Ik moet ook zeggen dat ik zelf helemaal niks van voetbal weet, hoor. Ik kijk het nooit, behalve bij het WK. Maar ik ben inmiddels helemaal spectaculair expert ben ik op dit vlak. Mijn scorito gaat door het dak. Ik had alleen wel 3-1 voorspeld, dus dat vind ik erg jammer. Q-verkeer voor Flitsmeister. Er staat 1 file op de A4 van Amsterdam richting Den Haag, tussen Nieuw-Vennep en de Ringvaart Aquaduct. Klein kwartiertje extra reistijd daar, verspreid over 2 kilometer. Controles vind je nog op de A10 van Diemen richting de Zeeburgertunnel bij hectometerpaal 11.3. En de A79 van Maastricht richting Heerlen bij 8.5.
5: De temperatuur.

0: Wat zijn eigenlijk jouw favoriete zomerhits? Geef ze nu door via de Q-app. En luister vanaf zondagmiddag 12 uur de Q Top 500 van de zomer.
1: Q-music. Geen slobben.
2: Ja, stemmen kan dus nog tot morgenavond. En je hoorde hem net al even. Mijn stemtippie voor de Q Top 500 van de zomer. Magnetic. Q-music.

Kesha bij Q-Music en Austin. De alarmschijf is onderweg. Dat is de track waarvan we denken dat hij het heel goed gaat doen in de top 40. En daarom hoor je hem een week lang extra vaak hier op Q-Music. Ja, en dat is zo net aan de start van de zomervakantie. Misschien dat hij nog wel voor je moet beginnen met de zomervakantie. Maar het is nog even een ontzettende zomerhitte die is uitgebracht. Die hoor je zo meteen na Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom of Fear bij Q-Music.

Health met Chaos bij Q Music. En Castanova. Oh. Ja. Druk even op een verkeerd knopje. Nou, kan gebeuren. Hey, ik heb de alarmschijf voor je klaarstaan. Dat is de track waarvan we denken dat hij het heel goed gaat doen in de top 40. En daarom hoor je me een week lang extra vaak hier op Q Music. En die is deze week in handen van onze eigen collega's. Kriskros Amsterdam, ja, je hoort ze elke zaterdagavond tussen 9 en 10 uur hier op Q-Music. Maar naast hun geroemde radio-dj-carrière hebben ze ook nog een bijbaantje als muzikanten. En dat doen ze niet onverdienstelijk, want dit keer hebben ze de handen ineengeslagen met twee wereldartiesten. Het is een nieuwe internationale track met Luisa Sonza en Willy William. De ene komt uit Brazilië, de andere uit Frankrijk. Nu moet ik je wel eerlijk zeggen, Luisa Sonza, ik had er zelf ook nog nooit van gehoord. Maar zij is dus echt, een gigantische zangeres uit Brazilië. Ik zocht even op Instagram. Wie ben jij, Luisa Sonza? Zij heeft 30 miljoen volgers op Instagram. Niet normaal. Over de hele wereld is ze dus eigenlijk al beroemd. Behalve nog in ons kikkerlandje. Maar daar gaat dus verandering in komen. En Willy William, die zal wel iets bekender voorkomen, vermoed ik zo. Al dan niet van trompet

0: Nico en Vince, allebei nog. Am I Wrong bij Jam Music. Daarvoor nog mensen Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Ja, dat denk ik Willem-Alexander.
2: Is het Madonna?
3: Is het Taylor Swift?
4: Rinsje Ritsma?
5: Ricky Martin?
6: Kaartje Papi?
7: Ben je Helen Hendricks?
8: Kane, who the fuck is Kane?
0: Nou, dat ben ik. Hallo, goedenavond. Het is alleen wel even wat anders dan dat ik echt Kane ben. Ik ga namelijk Wie ben ik spelen met je. Oftewel, who the fuck is Kane? Het is aan jou de taak om zometeen te raden welke bekendheid ik ben. Dat mag je doen door een ja of nee vraag aan mij te stellen en daarna een gokje te wagen. Ja, helaas vanavond ook nog even een editie zonder Stefan Bouwman. Die is een avondje vrij. Normaal zit ik altijd met hem op dit tijdstip. Maar volgende week dan zijn we gelukkig weer samen. Gelukkig heet het spel Who the Fuck is Kane en ben ik één. Dus we kunnen het spel wel gewoon lekker spelen. Ik ga je alvast één hint geven. Dat is dat ik een Nederlandse mannelijke bekendheid ben. Nou, verder ga ik nog niks zeggen, want dan geef ik wel veel te veel weg. Wil je meespelen, dan kan je C-A-I-N, oftewel mijn naam, Kane, met een berichtje in de Q-Music app sturen. Moet je ook echt zo spellen, want anders dan helaas, volgens de regels, doe je niet mee. Dat is gelijk een mooie manier om je te leren hoe je mijn naam moet spellen. Want dat wordt vaak misgespeld, kan ik je vertellen. Hey, en als je wint, ook nog leuk om te weten, dan win jij een all-in arrangement voor 4 personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmetten en alle drankjes zijn inbegrepen uit het Palm drankenpakket. Nou, ik zou het wel weten. C-A-I-N met een bericht in de Q-Music app. En ook Afrojack en Hello Black hoor je binnen een paar minuutjes.
9: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
10: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Die flitsers met Tom bij TomTom.
12: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
14: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Crayon kozijnen.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
19: Kane Slobbe.

0: Ja, dat denk ik, Willem-Alexander.
1: Is het Madonna?
2: Is het Taylor Swift?
0: Rinsje Ritsma.
3: Ricky Martin.
4: Kraantje Papi.
5: Ben je Helen Hendricks?
6: Kane! Who the fuck is Kane? Hey Anita!
7: Hey Kane!
6: Hallo! Ben jij bekend Hallo. Met dit spel of is het handig als ik het even uitleg?
7: Ik ben hartstikke bekend met het spel.
6: Je bent hartstikke bekend met het spel. Zal ik dan gewoon beginnen met... laat ik wel vast even de eerste hint nog één keer herhalen. Dat is wel goed om te weten voor als je net bent ingetuned. Ik ben vandaag een Nederlandse mannelijke bekendheid. En Anita, aangezien jij bekend bent met het spel... ga ik het spel ook niet uitleggen, want dan wordt het hartstikke duidelijk gaandeweg. Anita, wat is jouw ja of nee vraag?
7: Ben jij een zanger / entertainer?
6: Ben ik een zanger / entertainer? Dus laten we het even houden op, ben ik een muzikant? Hè? Dat is een beetje dus de kant waar
7: ja.
6: Ik ga. Ik ben

0: Nou.
1: Ik start even een wachtmuziekje voor je in.
0: Wat ben jij dan? Nou zeg.
1: Noem een naam. Noem een naam.
0: Ik ben echt helemaal van het padje. Want ik had zo op die zangers gefocust. Dat ik gewoon echt de rest compleet vergeet. We gaan gewoon voor Willem-Alexander.
1: Willem-Alexander, daar ben ik.
0: Niet.
1: Niet, helaas. Jammer. Sorry Anita, maar wel bedankt voor je gokje, hè.
0: Graag gedaan.
1: En fijn weekend.
0: Ik zeg van hetzelfde.
1: Dankjewel, Renate.
0: Goedenavond,
1: Kane. Goedenavond. Nou, je weet dus in ieder geval dat ik geen zanger of entertainer ben. En dus geen Willem-Alexander. Welke ja of nee vraag zou jij willen stellen?
0: Nou ja, ik had eigenlijk... Ik wil deze niet stellen, want Anita heeft het net voor mij verpest. Letterlijk.
1: Nou, dat is lekker. Hoor dat, Anita? Okay. Ja.
0: Ben jij een acteur?
1: Ben ik een acteur? Kijk, we zitten wel goed in de entertainmenthoek. Nee, ik ben geen acteur. Who the fuck is
0: Kane? Oké, ben jij Rob Jetten?
1: Ben ik Rob Jetten? Als ik geen acteur ben, dan ben ik wel Rob Jetten. Nee, helaas Renate, ik ben ook geen Rob Jetten. Helaas. Maar ik wens jou ook een waanzinnig weekend toe.
0: Jij ook, Kane.
1: Ga je nog wat leuks doen dit weekend?
0: Morgen mijn zwager helpen verhuizen. En verder hebben wij lekker nu vakantie. En gaan we ook komende week op vakantie. Dus heel veel inpakken vooral.
1: Oh, wat lekker. Waar ga je heen?
0: We gaan naar Kroatië. Maar met tussenstop in Innsbruck en in Venetië.
1: Zo, wat lekker. Ga je met de auto?
0: Ja, zeker.
1: Wat heb jij het goed voor jezelf voorzien?
0: Goed, hè?
1: En waar in Kroatië ga je heen? Ga je in de buurt van Dubrovnik of niet?
0: Nee, van Poric.
1: Oké, dat zegt mij helemaal niks. Ik ga dus binnenkort naar Dubrovnik. Mocht je nog tips opdoen in Kroatië, dan houd ik me aanbevolen om te laten weten.
0: Dan zal ik je zeker gaan mailen.
1: Gezellig. Dat is dus kane.slobbe@qmusic.nl. Als iemand anders nog vakantietips heeft, laat het weten. kane.slobbe@qmusic.nl. Altijd welkom.
0: Helemaal goed. Ik wens je alvast een hele fijne vakantie.
1: En jij niet minder, Renate. Fijne vakantie alvast, hè. Hoi, hoi.
0: Dankjewel, hoi, hoi.
1: Even kijken, dan ga ik nog naar Macy.
2: Hi, goeie avond, Kane.
1: Hi, goeie avond, Macy. Wil jij ook nog een ja of nee vraag stellen of zeg je, we doen eerst even een liedje?
2: Nee, doe eerst maar een liedje.
1: Doen we dat.

0: Macy, wil je nu een ja of nee vraag stellen of zeg je we doen nog een liedje?
1: Nee, doe nu maar wel.
0: Nu wel, oké, dan gaan we nu wel. Macy, welkom in Who the Fuck is Kane. De vraag is, welke Nederlandse mannelijke bekendheid ben ik? Ik ben in ieder geval geen zanger, ben ook geen acteur. En we weten dat ik geen Willem-Alexander, nog Rob Jetten ben. Jij mag daar een ja of nee vraag aan toevoegen. Voordat je de ja of nee vraag stelt, wil ik even weten, heb je nog wat leuks te doen dit weekend?
1: Nou, ik ben ongeveer over 20 minuten jarig. Dus ik ga morgen mijn verjaardag vieren op Titi Assen.
0: Nou, wat leuk! Alvast gefeliciteerd. Hoe oud word je?
1: 32.
0: Ik zou het niet aan je afzien.
1: Nee.
0: En waarom nog geen... Wat zeg je?
1: Ik zei, dat wordt ook lastig op afstand.
0: Nee, dat klopt. Maar ik ben goud eerlijk. Ik zie het niet aan je af.
1: Nee.
0: En Macy, waarom ga je naar de Titi in Assen?
1: Er is een 7-uursrace op Assen. Dus daar ga ik kijken, samen met de kleine van 4.
0: Wat leuk. En een 7-uursrace houdt in dat het 7 uur lang duurt? Of omdat het om 7 uur begint?
1: Die gaan 7 uur achter elkaar racen. Dan wisselen ze elkaar wel af, maar dan 7 uur lang racen.
0: En jij gaat 7 uur lang daarnaar kijken?
1: Denk niet 7 uur, maar zeker wel een goede 3-4 uur daarvan ga ik wel kijken, ja.
0: Dan ga je naar het begin kijken of naar het einde? Want het is ook een beetje zielig als je naar het begin kijkt en dan weet je niet wie er heeft gewonnen uiteindelijk.
1: Nee, ja, wel een begin. Maar mijn vader zit ook in het raceteam, dus die helpen wel op de hoogte.
0: Nou, wat vet, wat cool, wat leuk, hè? Dus ja, jouw verjaardag gaat een beetje zo klinken.
1: Ja, op zijn minst. En dat keer 100, zeg maar.
0: Ja, ja. Nou, veel plezier daar alvast mee. En misschien dat je dus daar mooi een uitje naar Palm Party House in Zwijndrecht aan kan toevoegen. Als jij weet te raden wie ik ben, Macy.
1: Dat zou helemaal mooi zijn.
0: Dan is mijn vraag. Wat is jouw ja of nee vraag aan mij?
1: Ben jij bekend van de voetbalwereld?
0: Ben ik bekend van de voetbalwereld? Ja.
2: Who the fuck is Kane?
0: Ik ben bekend van de voetbalwereld. Zeg maar, Macy. Wie denk jij dat ik ben?
1: Ben jij Ronald Koeman?
0: Nou, mensen gaan denken dat het een doorgestoken kaart is omdat je jarig bent, maar dit is echt waar. Ik ben Ronald Koeman! Gefeliciteerd!
1: Ja, dank je!
0: En voor de duidelijkheid, ik ben echt Ronald Koeman. Ik kan het bevestigen, hier in de studio zit Marijn van productie. Marijn, ik ben echt Ronald Koeman, toch?
3: Hij is 100% Ronald Koeman.
0: Ja, het is dat ik het niet van tevoren op een briefje heb geschreven. Maar ik ben Ronald Koeman natuurlijk, omdat hij afgelopen week in het nieuws was. Oh, wat grappig, want Anita zei als eerste die meedeed. Ik heb helemaal op zitten zoeken in het nieuws wat allemaal nieuws was. Dus daarom dacht zij Yuki. En toen dacht ik, ja, ik ga natuurlijk niet verklappen dat ik inderdaad afgelopen week in het nieuws ben gekomen. Maar
1: ik het nieuws dus helemaal niet. Dus daar heb ik helemaal niet op gelet.
0: Ja, maar je hebt toch wel meegekregen dat de Oranje eruit ligt en dat Ronald Koeman stopt als bondscoach?
1: Dat wel. Dat heb ik ergens al meegekregen, ja.
0: Ver ergens boven de steen waar je onder ligt.
1: Ja,
0: hey, Macy, gefeliciteerd. Weet jij dus wat je hebt gewonnen?
1: Dat ga je me vast nu vertellen.
0: Jij hebt gewonnen een all-in arrangement voor 4 personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmetten en alle drankjes zijn inbegrepen uit het Palm drankenpakket.
1: Nou, heel leuk, dankjewel.
0: Waanzinnig. Ga er heerlijk van genieten, Macy. En dan rest mij nog 1 ding om te doen. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Komt-ie aan.

0: Dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is Q Music.
1: Jonas Blue.
0: Q. En dit is nieuw.
2: Maak kennis met Flair door het oog van de nacht.

Julia van der Kamp die vraagt in de Q-music: ben je aangestoken door Domien? Ja, die is dus helemaal groot fan van dit nummer. Flair met Door het oog van de nacht. Ik ken het nog niet helemaal, moet ik zeggen. Ik beschouw het ook een beetje, ik kreeg het heel veel op mijn tijdlijn voorbij de afgelopen dagen. En ik dacht een beetje, dit is toch eigenlijk gewoon een soort Goldband 2.0. Het zijn ook 3 gasten uit Den Haag. Nou, exact als Goldband. Volgens mij zit de producer van Goldband ook achter dit nummer. Hij moet zeggen, nou, wel een leuk liedje.

0: Zara Larsson en Midnight Sun. En als je het aan mij vraagt, een van de beste liedjes ooit gemaakt. Justin Timberlake, Mirrors, hoor je binnen een paar minuutjes. Veel plezier.
1: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
4: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
13: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
17: Ja, laatste kans.
16: Nog één keer brullende motoren.
17: Ja,
16: dit mag je niet missen.
17: Oh.
16: Daar moet je bij zijn.
17: Naar binnen.
16: Denk, laat of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
17: Ja.
16: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
18: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
19: Het Q-Music nieuws. Middernacht.
20: Goedenacht. In een visvijver in de buurt van Helmond is een lichaam uit het water gehaald. Er was eerder op de avond een zwemmer opgegeven als vermist. Duikers hebben het water daarop afgezocht en een lichaam gevonden. De politie probeert erachter te komen om wie het gaat. Als dat is gebeurd, wordt de familie ingelicht. Het COA is boos dat Den Haag een nieuwe asielopvang in het oude Haga-ziekenhuis heeft geschrapt. Maar volgens Richard de Mos van Hart voor Den Haag vergeten ze dat er verkiezingen zijn geweest. In het Haagse coalitieakkoord staat duidelijk dat die opvang er niet komt. Het COA is volgens de Mos altijd welkom om te praten over een andere plek. In een flat in Amsterdam was brand vanavond. Het vuur begon volgens stadszender AT5 op de derde verdieping, maar niet veel later kwamen de vlammen ook via de eerste verdieping naar buiten. De brand was wel snel onder controle. Het is niet bekend hoe de brand ontstond en of er gewonden zijn. En Spanje is op het WK voetbal door naar de halve finale. Door een late goal in de slotfase werd het 2-1 tegen België. De Belgische keeper Courtois viel geblesseerd uit. Zijn invaller ging in de fout bij de 2-1. Met het Belgische doelpunt werd de Spaanse keeper Simon voor het eerst in 649 minuten gepasseerd op een WK. Dat is een record. Het weer van Weer Online? In het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers. En dat was het ANP-nieuws.

Goedenacht. Bij een brand in Rotterdam werden 24 woningen ontruimd. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een portiekwoning en sloeg over via het dak naar de huizen ernaast. Meerdere woningen zijn verwoest. Er raakte niemand gewond, maar zo'n 50 tot 60 mensen stonden wel op straat. Die werden opgevangen in het gebouw van de gemeente. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met helpen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze vinden het niet veilig meer voor hun medewerkers. Migrate gaat nog wel door. Zij helpen vooral 's nachts bij het aanmeldcentrum, wanneer er verder niemand is om te helpen. Daar bekijken ze ook wat ze eventueel overdag kunnen doen. Het aantal doden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela vorige maand is gestegen tot net iets meer dan 4100. Het aantal mensen dat gewond of dakloos raakt is onveranderd sinds woensdag. Bijna 18.000 mensen raakten hun huis kwijt en ruim 16.000 mensen raakten gewond. Er worden ook nog duizenden mensen vermist. En de voetbalbond van Colombia heeft geen goed woord over voor de mensen die doodsbedreigingen sturen naar spits Campas en zijn familie. Die werden het doelwit na de uitschakeling van Colombia op het WK tegen Zwitserland. Campas gaat daarom zelf voorlopig niet terug naar Colombia. Hij miste in de verlenging een grote kans op de winnende goal. Het weer van Weer Online? In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.